0: Ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7:00 krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9:00 vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Kali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De ontbijttafel. Met

0: origineel eigenlijk van Gloria Jones uit 1965. Maar Soft Cell maakte deze echt tot een gigantische hit. Tainted Love. Goedemorgen en welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, ook al is het pas 6:05. Op die vroege dinsdagochtend. We gaan er een hele vrolijke dag van maken. Het is 4 augustus 2026. Nou, Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zelf ben Francis. Anne, moet je luisteren. Ik weet het niet hoor. Gisteren was ik dus jarig. Was allemaal hartstikke leuk en aardig.
1: Ja, nee, wat heb je gedaan? Heb je nog iets gedaan?
0: Nee, heel weinig. Ik heb een ijsje gegeten.
1: Met discodip.
0: Met discodip? Oh, wat goed. Nee, geen discodip. Gewoon een Italiaans ijsje. Maar heerlijke grote dot slagroom erop. En dan daarna buikpijn hebben, want heel veel slagroom.
1: Lekker.
0: Maar altijd goed. Maar wat het grappig is, ik had het gevoel, ik moet iets gaan loslaten.
1: Je moet iets gaan loslaten? Op je verjaardag specifiek? Of gewoon op maandag?
0: Oh, wat heerlijk specifiek weer. Nee, ik denk gewoon een nieuw jaar begint, ik moet dingen loslaten. Want, wat gebeurde er? Ik gooide heel veel dingen om. Heel veel dingen gingen stuk gisteren.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, nou ja, weet ik veel. Ik ging gewoon...
1: Wat heb je stuk gemaakt?
0: Een glas. Gewoon een glas tape. Flap, kapot. En toen ging ik de vuilnis buiten brengen en in het trappenhuis af naar beneden. En de laatste paar treden brak de zak. De hele gang vol met ellende. Echt vreselijk.
1: Oh, gadver. Wat was het dan voor vuilnis?
0: Het was gewoon mijn huisvuilvuilnis. Oh, dus het was ook echt gewoon iets van een week in zo'n zak had gezeten. Oh. Cupjes en dingetjes en echt dat. En tot overmaat van ramp, nee, I kid you not, schopte ik, net voordat ik naar bed ging, de keramieke houder van de wc-borstel aan diggelen.
1: Oh.
0: En er zat dus ook, weet je, er zit dan van dat water in.
1: Ja,
0: dus dan sta je in je onderbroekje zo'n beetje de spullen te deppen. En dan hopen dat je jezelf niet snijdt. En dan zo van half, dan toch maar je voeten wassen omdat je in dat water hebt gestaan.
1: Dat zou ik wel doen, ja.
0: Het was in ieder geval...
1: Oh, wat balen!
0: Nou ja, het was ook weer dat ik dacht, ja, misschien is het ook gewoon tijd om dingen gewoon echt los te laten. De vuilnis naar buiten, de boel te laten, de ramen open te doen. Even lekker stof te zuigen, even goed te stoffen, gewoon alles fris.
1: Je wil gewoon een soort voorjaar schoonmaken.
0: Ja,
1: in je leven.
0: Maar sowieso in mijn hoofd, in mijn leven. Nee, gewoon
1: echt?
0: En de boel opengooien.
1: Zou ik vandaag mee beginnen?
0: Nou, ik denk dat het een heel goed idee is.
1: Nou, eigenlijk niet. Het wordt best wel warm. Ik zou de ramen dicht laten.
0: Ja, het is nog steeds les. Morgen. Ja, maar zo gaat het. Elke dag schuif ik het een beetje voor me uit. Maar het universum gaf me aan doordat dingen stuk gingen. Opruimen, Francis.
1: Het kan gebeuren.
0: Nieuwe dag, een nieuw jaar, zo is het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Warm.
2: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, kou was het zeker niet.

0: Albert Hammond bijna. En I'm a train. Nou, die rijdt tenminste lekker door.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoogtijd voor de krantenkopquiz. Dat is namelijk heel belangrijk hier in de ochtend. En zeker ook voor jou, pak je telefoon erbij. Want het gaat namelijk om de eer van de ontbijttafel. En die wil je hebben, hoor. Het is echt een fantastische eer met een goud randje. Het is een hele makkelijke quiz, echt waar. Je krijgt van mij namelijk heel simpel drie krantenkoppen. Eentje ervan is dus niet waar. En aan jou de vraag, welke is dat? Zo simpel is het, mag je doorgeven. 088-850-51-52 is het nummer. En dat allemaal voor die eer van de ontbijttafel, want die staat er op het spel. Lig je, zit je, sta je er klaar voor? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Nieuwslezer vestigt record hoog houden tijdens uitzending. Of toch niet?
1: Kop 2.
0: Madonna brengt met Kylie Minogue nieuwe remix uit na gezamenlijk Pride optreden.
1: Kop 3.
0: De zombiewolf gespot op kroondomein Het Loo. Nou, dat is best wel een ingewikkelde quiz, zou je zeggen. Eén van deze drie is dus niet waar. En aan jou de vraag, welke is dat? 088-850-51-52. Goed, doe ik ze nog een keer voor je? Zeker.
1: Kop 1.
0: Nieuwslezer vestigt record hoog houden tijdens de uitzending, of toch niet?
1: Kop 2.
0: Madonna brengt met Kylie Minogue ook een nieuwe remix uit naar gezamenlijk Pride optreden.
1: Kop 3.
0: De zombiewolf. Gespot op kroondomein Het Loo. Ja, 1 is dus niet waar. Aan jou de vraag, welke is dat? 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Heerlijk toch? Op die dinsdag kun je gewoon op je schouw zetten. Kopje 1, kopje 2, kopje 3. Laat het maar weten. Je krijgt 2 platen de tijd.
1: De krantenkopquiz.

0: jezelf, hé, dat zijn de Doobie Brothers. Wel nee, het is Bert Hering die dat nummer Long Train Running eens even dunnetjes overdeed als een vogel. Zo vrij.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je net namelijk 3 krantenkoppen gegeven voor de eer van de ontbijttafel. Want 1 daarvan is niet waar. En die eer van de ontbijttafel staat dus op het spel. En die kun je dus winnen. En dan zet je hem op je schouw in een mooi lijstje. Zo de eer van de ontbijttafel op deze dinsdag. Je kan nog heel snel een berichtje sturen. 088-850-5152. Want ik haal ze er nog 1 keertje voor je bij. Welke is er dus niet waar?
1: Kop 1.
0: Nieuwslezer vestigt record hooghouden tijdens uitzending. Hooghouden. Of toch niet?
1: Kop 2.
0: Madonna brengt met Kylie Minogue nieuwe remix uit na gezamenlijk Pride optreden. Was er rivaliteit tussen die dames? Ik weet het niet.
1: Kop 3.
0: En er is een zombiewolf gespot op kroondomein Het Loo. 088-850-5152. Heel snel je bericht sturen. Welke is waar voor de eer van, niet waar voor de eer van de ontbijttafel, moet ik zeggen. Goed, laten we maar beginnen met welke er wel waar is. En dat is dus in dit geval Madonna, kopje 2. Brengt met Kylie Minogue een nieuwe remix uit na gezamenlijk Pride optreden. Nou, dat was het weekend natuurlijk geweldig. Want Madonna trad op.
2: Mm-hmm.
0: Tijdens World Pride was een feestje. En opeens, ladies and gentlemen, Kylie Minogue.
2: Daar is ze.
0: Nou, dat was echt ongelooflijk. Ik heb dus de hele zaterdag voor de televisie gezeten in de hoop dat Madonna voorbij zou varen.
2: Oh, ja. Oh, varen.
0: Varen. Ja, ja, op de boot. Want
2: op de botenparade.
0: Op de botenparade. Ja. Maar dat gebeurde niet.
2: Nee, jammer. Nee,
0: maar ze had dus wel een verrassing in petto. En dat was dat Kylie Minogue dus optrad. En een remix komt dus uit. Aanstaande vrijdag, nieuwe versie van Love Sensation.
2: Aha.
0: En dat verschijnt dus vrijdag.
2: Wat maar spannend.
0: Ja, super fijn toch? Dat betekent in ieder geval dat het wel waar is. En dus jammer voor Jan, Kees, Els en Janet. Want helaas is het dus goed en dus fout. Nou, hartstikke goed. Niet de eer van de ontbijttafel. Kopie 3 was dus ook waar, want oh my lordy lordy, opeens op het kroondomein Het Loo is er een zombiewolf gespot. En ik zie een filmpje en dat ding is mijn partij lelijk. Dat overkwam mountainbiker Danny uit Apeldoorn. Het is een wolf met schurft.
2: Raar.
0: Ja, heel raar. Het is een soort kale.
2: Het lijkt niet op een wolf.
0: Nee, het is
2: een soort prairiehond.
0: Ja, of zo'n Egyptische god. Zo'n zwarte Egyptische god. Maar goed, hij heeft
2: Ik bedoel geen prairiehond.
0: Nee, geen prairiehond. ik vind het ook heel fijn, een prairiehond. Maar hij lijkt dus op een wolf zonder haar. En dat is het gewoon ook, want hij bijt zichzelf. En Danny maakte er een video van. En hij liep gewoon weer door die wolf. En het is een soort van hele grote kale neet. In ieder geval jammer, want het is dus waar voor Erwin, Arnold, Monique, Lidie, Rennie en Gieske. Maar dat betekent dat kop 1 dus niet waar is. En daarmee goed. Want een nieuwslezer vestigt record hoog gehouden tijdens de uitzending. Of toch niet? Nee. Ze ging breakdansen. Oh my lord, echt een headspin en hoppakee op een arm staan en draaien en hupsenflupsie. Het gebeurde in België en een nieuwslezer sprong op de tafel en breakdansend. En het was dus geen AI. Nou, is dat wat? Is toch fantastisch? Nou, dat betekent in ieder geval dat. Ik start er vast het applaus in. Voor Christian, Frank, Joke, Els, Rodi, Frederik, Gea, Nico, Paul, Marcel en Hans. De eer van de ontbijttafel. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Mary en ik kom uit Purmerend.
1: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 1:07. In warme huis is het 21 graden. Dit is het Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij een heidebrand in de duinen bij Overveen is gisteravond een stuk natuur van ongeveer 25 bij 25 meter afgebrand. Vanwege de rook werd een deel van een nabijgelegen camping uit voorzorg ontruimd. Volgens de veiligheidsregio was dat dus niet vanwege direct brandgevaar. De brandweer was nog een tijdje bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het cameratoezicht in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam-Nieuw-West helpt niet alleen om drugsdeals op te sporen, maar leidt ook tot boetes. Dat blijkt uit een video van politievlogger Jan-Willem Schut. Agenten kregen via de camera's beelden van een vermoedelijke drugsdeal binnen en troffen daarna een man aan die harddrugs gebruikte. Hij kreeg een boete van €470. Bewoners klagen al langer over overlast van drugsdealers en gebruikers in de buurt. De Leimuiderbrug tussen Haarlemmermeer en Kaag en Brasem kampte dit weekend opnieuw met storingen. Daardoor ontstonden lange files op de weg en moesten ook schepen wachten voordat ze verder konden varen. De storingen duurden op vrijdag, zaterdag en zondag telkens enkele uren. Volgens de provincie is waarschijnlijk een elektrisch onderdeel de oorzaak. Dat onderdeel is inmiddels vervangen. De provincie verwacht dat de problemen nu zijn verholpen. En de koeien van veehouder Maarten Spaander uit Berkhout staarden de show gisteren op de landbouwshow in Opmeer. Tijdens de rundveekeuring vielen meerdere van zijn koeien in de prijzen. Zo werd een van zijn vaarzen kampioen en wonnen twee koeien de prijs van de mooiste uier.
4: Ja, ik vind het prachtig de koeien steeds beter te maken, door te ontwikkelen. Je wil eigenlijk een koe fokken die makkelijk oud wordt en makkelijk veel melk geeft. Dus dat we een dier hebben wat eigenlijk heel functioneel is. Dat is voor het dier fijn en voor de eigenaar fijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. En ze dan vandaag laten zien aan al het publiek. Ja, dat is fantastisch.
3: Met een flinke stapel bekers en rozetten ging hij trots weer naar huis. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Kijken we nog even naar het weer. Droog, flinke periode met zon. Af en toe trekken er wolkenvelden over. Op het strand wordt het zo'n 29 graden. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot ongeveer 31 graden.
2: Jolanda, dankjewel.
3: Nou, tot de volgende keer.
2: Tot strakjes. Ann, hoe staat het op de wegen in Noord-Holland? Is er al iets te melden qua file of iets?
5: Ja, zeker. Twee files. Eentje op de A7 van Horen richting Den Oever. Tussen Wieringerwerf en Den Oever sta je nu 10 minuten vast. Komt door technische problemen ter hoogte van de brug over de Stevinsluizen. En de weg is daar dicht. Zorgt ook voor file op de A7 dan van Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier vertraging.
2: Sterkte als je vaststaat.

0: Klinkt super Amerikaans. Komt uit Australië en er zit een Noord-Hollands tintje aan. Echt waar, want de oprichter, een van de oprichters was Beep Birdles. En dat was een Amsterdammer. Echte naam Gerard Bertelkamp, die uiteindelijk ook naar Australië emigreerde met zijn ouders. Toch geweldig. The Little Rhythm Band en Help Is It's On Its Way. Ja, het is nog vroeg, maar dat komt helemaal goed.
1: Is de vroege vogel van de dag.
0: Ja, want vroege vogel zijn, dat ben ik dus niet alleen. Het is ruim 6:50 geweest op deze vroege dinsdagochtend. Kun je nog even lekker omdraaien, gewoon lekker die radio aan en genieten van de muziek. Heerlijk, Noord-Holland ontwaakt zo heel zachtjes. Maar er zijn dus ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. En neem de bakker, de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de timmerman, tantes assistenten, altijd lente, zeker met deze hitte. Ik ga je meenemen naar Castricum, naar IJs maker Vins. Vins, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, voor jou is het ook vroeg.
2: Ja, lekker, maar met plezier, hè?
0: Nou, met plezier, inderdaad, want jij bent ijsmaker.
2: Ja, onder andere.
0: Dat is onder andere?
2: Ja, nou, we hebben ook een patisserie ernaast.
0: Oh.
2: Dus we maken ook gebakjes en koekjes, maar ook met dit weer heel veel ijs, dat klopt.
0: Heel veel ijs, ja, met dit weer. Jij bent spekkoper.
2: Ja, dat is wel leuk. Nou, het moet niet te warm zijn, hè, maar dan liggen de mensen allemaal op het strand.
0: Oh ja. Nee, ze moeten wel allemaal naar je winkel komen.
2: Ja,
0: ik als ik zeg het nog maar even. Hé, hey, maar ja, beste Vins, welke smaken moet jij nog gaan maken vandaag?
2: Ja, vandaag gaan we heel veel sorbetijs maken. Oh. Dus dat is eigenlijk al het vruchtijs.
0: Want er is een verschil, heb ik begrepen, tussen roomijs en sorbetijs. Ja. Kun je ons even meenemen daarin?
2: Ja, sorbetijs is eigenlijk een verse vruchtenpuree met een soort suikerstroop. En daar draait ijs van. En het roomijs, daar kook je eigenlijk een soort compositie van. En daar voeg je zeg maar de chocolades aan toe of de karamel.
0: Oh.
2: En dan draait daar weer de roomijs van.
0: Ah, dat is dus echt het verschil. Maar ik zat dus gisteren even een ijsje te eten, beste Vins. En wat mij opviel, en misschien kan jij mij helpen. Wat mij opviel was namelijk dat bij de ene ijsmaker smelt het ijs ietsje minder snel. En bij een andere ijsmaker, terwijl het gewoon ook roomijs was, smelt het ijs sneller. Hoe zit dat nou?
2: Ja, waar het sneller smelt, zal iets meer suiker aan toegevoegd zijn. Want suiker bevriest niet. En dan ligt het smeltpunt weer anders.
0: Oh joh, dus dan is hij ook wat, is hij misschien ook wat zoeter. En dan denk je, oh, wat een lekker ijsje. Maar vloep, hij is zo weg.
2: Ja, dan moet je snel doorrijden. En uitkijken dat je niet onder zit.
0: Ja, nee, maar inderdaad dat je niet onder zit. Inderdaad, alles in mijn baard, één ding. Maar dat is dus heel, dat is echt een hele slimme marketingtruc. Want je eet dan sneller het ijsje leeg. En denk je, ik heb zin in nog meer.
2: Nou, dat heb ik nog niet gezien.
0: Nee, ik weet het niet hoor. Maar Vins, jij bent dus op vakantie geweest, heb ik begrepen. Heb je nog smaken ontdekt die je mee gaat nemen?
2: Eigenlijk niet. Dat viel me eigenlijk een beetje tegen. We gingen naar Griekenland dan. Maar ik heb weinig patisserie gezien en heel weinig ijs.
0: Oh, dus geen...
2: Van de volverpakte waterijsjes. Ja, die kennen we zo lang.
0: Hebben ze daar geen lekkere ijsjes, joh, in Griekenland?
2: Nee, eigenlijk niet. Geen mooi ijs van ons.
0: Geen tzatziki-ijs?
2: Nee, dat is
0: wel...
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is wel een goeie.
0: Nou, hey, ik wil hem maar even zeggen, Vins. Nee, binnenkort in Castricum, het tzatziki ijs.
2: Nou, met deze temperatuur kan het wel.
0: En hoeveel ijs ga je maken en gaat er dan op zo'n dag als vandaag doorheen?
2: Ja, dat is wel een paar honderd liter, hoor.
0: Zo.
2: Ja, maar we hebben 2 filialen, dus dat deelt je dan wel weer op. Maar ik denk wel een hele hoop.
0: Zo, dus jij bent vandaag, sta je de hele dag in die warmte tussen al die machines gewoon ijs te slaan.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Dat is hard werken, man.
2: Ja, maar wel leuk. Met heel veel plezier, hè?
0: Ja, dat is ook zeker waar. En neem jezelf dan ook even een ijsje met een klein pauzetje? Oh ja?
2: Absoluut.
0: Wat is je favoriete smaak? Toe,
2: nou, ik vind kastjesijs altijd wel lekker.
0: Oh, kastjesijs, maar dat zie je nog.
2: Kastjesijs, met vanille.
0: Jeumig.
2: Dat vind ik wel een lekkere combinatie.
0: Die kende ik nog helemaal niet.
2: Oh.
0: Wat goed.
2: Hij kleurt mooi en hij is lekker.
0: Oké.
2: Een beetje zuurig.
0: Oh, dus een beetje romig, een beetje zuurig en fris en fruitig. Wat fantastisch.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, klinkt goed. Wordt er veel ijs gegeten zo met die 30 graden of denk je?
2: Ja,
0: mensen?
2: Ja, vooral s'avonds wel. Ja, en de camper zit hier met het weer. Ze ligt zeg op het strand in de kast. Ik heb in zo'n s'avonds, dan staan de rijen wel...

0: Ongelooflijk, hè? Ik ben een beetje buiten adem. En jij, Ann? Een beetje buiten adem?
1: Van het playbacken, ja.
0: Van buiten adem van het playbacken. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Zo, even weer op adem komen. Je luistert naar de ontbijttafel. Gezellig wakker worden. Ann is ondertussen heel druk aan het typen. Sorry. Nee, er gebeurt veel, hè? Nou ja, dat hoor je zo daar allemaal in het nieuws. Met Jolanda Baaiens. Maar eerst Kenny Loggins.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
11: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
12: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Peter uit Zaandam.
14: Ik ben Maas uit Den Helder.
15: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1 minuut over 7. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Volgens een allergoloog van het Spaarne Gasthuis kun je een steek van Aziatische horenaar het beste koelen en zo nodig een pijn- of jeukstiller nemen. Het dier rukt steeds verderop in onze provincie. Het cameratoezicht in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam-Nieuw-West helpt om drugsdeals op te sporen en leidt ook tot boetes. En hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes komen vandaag terug uit Spanje. De organisatie, die is opgericht door de Amsterdamse Esther Kef, bracht de afgelopen dagen nood voor naar dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
19: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
17: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
20: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
17: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Dankjewel, Anne. De situatie op de weg in Noord-Holland. Hoe staat het ervoor?
1: Nou, wel even belangrijk. Op de A7 van Horen richting Den Oever sta je vast tussen Wieringenwerf en Den Oever. Nu nog 5 minuten. Maar dat komt door technische problemen ter hoogte van de brug over de Stevinsluizen. De weg is daar dicht en je moet dus omrijden via de Noordoostpolder, dus onderlangs. Ook op de A7 Heerenveen richting Horen dan file tussen Brezandijk en Den Oever. 10 minuten, precies hetzelfde. Dat gaat via de A7, de A6 en de A1. Zo, nou, dat is nog wel even goed dat ja, we dit gemeld goed hebben, dat zeg. Je dat weet. Ja, dankjewel.
13: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
14: Dit is een uittip.
21: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
22: Dit was een uittip.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
28: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
29: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: De ontbijttafel.
31: Met

0: Coco Jumbo, dat is de titel. En ze komen uit Duitsland, Mr. President, Eurodance. Ja, goedemorgen. En welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent, altijd gezellig. Ook al is het pas 11 minuten over 7 op die vroege dinsdagmorgen. Het is 4 augustus 2026. Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf en Frans, dus ja, je keek een beetje, wat heeft die jongen nou weer gegeten?
1: Nee hoor.
0: Oh nee, heel gezellig. Nee, omdat ik, ja, ik weet niet, het is zo'n dag gaat dan zo, begint dan.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk je bij jezelf, het is ook weer 4 augustus en het was ook weer 4 uur vanochtend vroeg.
1: Ja.
0: En dan kom je er een beetje in en dan kijk je elkaar aan en denk je, ja, we zijn het gewoon aan het doen samen, die ontbijttafel, gewoon goed gevuld te houden. Het is een feestje.
1: Nou, mooi.
0: Nou, dankjewel.
1: Gelukkig.
0: Ja, Pieter en Frank nog steeds een weekje op vakantie. Volgende week zijn ze terug. Mis je ze een beetje?
1: Altijd.
0: Ja, maar toch? Ik mis ze ook een beetje. Maar Pieter zit
1: vanzelf weer terug.
0: Pieter zit lekker aan de kaas.
1: Dat zag ik ook, ja.
0: Zag ik op zijn Instagram. Heel
1: echt van
0: lekker.
1: Die hele oude gore kaas.
0: Ja. Oude gore kaas? Ja. Nee, man. Gewoon lekkere Franse kazen. Van die zo weglopen van je ontbijtplankje.
1: Ja, en dan in je koelbox. Dat had ik dan ook. Twee vrienden die dat dan heel erg lekker vonden. En dan zat dat een tijd in die koelbox. Nou, dan gaat die hele koelbox daar aan stinken.
0: Die krijg je ook niet meer schoon.
1: Nee.
0: Maar wat wel heel fijn is, is als je bijvoorbeeld dan op vakantie bent en je gaat dan lekker kaasjes eten en zo, een flesje wijn erbij opentrekken. Echt heerlijk is om naar de brocanterie te gaan.
1: Oh, ja.
0: Ja, hou je ervan? Beetje kringlopen?
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja?
1: Maar ik kijk veel en ik koop weinig.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Maar waarom is dat? Kijken, niet kopen?
1: Ja, dan denk ik, heb ik dit nodig? Ja, leuke stoel. En dan denk ik,
0: ja.
1: Ik heb al 4 stoelen.
0: Oké, nee, maar dat vind ik een hele goeie. Want ik ben, je weet het, kringloper, hè? Kringlopen met Frans is volgende week weer herhaald. Hier bij NH, het tweede seizoen. Echt supergezellig.
1: Ja.
0: En een van mijn stelregels is, heb ik het nodig? Of is het overbodig?
1: Ja, maar je hebt het toch heel vaak niet nodig?
0: Nee, maar het is ook heel vaak heel gezellig om het wel te kopen.
1: Tuurlijk, en heel leuk.
0: Ja, daarom wil ik zo maar zeggen. Gewoon, en dan zo'n Franse brokante met allemaal heel veel spinnenwebben en stof. En dat je dat mee naar huis neemt en dat je denkt, ja, dit is patina heet dat dan. Dat het een beetje goor is.
1: Ja.
0: En dan ga je het schoonmaken en denk je, ja, ik vond toch, toen het vies was, vond ik het toch beter.
1: Ja, dat snap
0: en
1: ik
0: mooier.
1: Wel. Ik heb wel, dat was vorig jaar volgens mij, toen stond er ook op de brocanterie, stond er een man met alleen maar oude aanzichtkaarten die mensen dan hadden verstuurd.
0: Zo mooi.
1: En die kon je dan, ja, ik snapte niet helemaal wat we daaraan hadden, maar we hebben er toch maar één gekocht van Amsterdam.
0: Oké, van Amsterdam.
1: Ja, maar die was geschreven. Het was een geschreven aanzichtkaart.
0: Ja, en
1: door uit, iemand.
0: Ja, precies. Zo van, het is hier prachtig. En dan zo'n heel mooi handschrift met een vulpennetje en zo.
1: Het voelde heel intiem eigenlijk om dat te kopen.
0: Maar dat is toch prachtig. Je kijkt echt in het leven van een ander.
1: Ja, maar heb je dan niet dat je denkt, oh, zou ik dit wel kopen?
0: Is het niet overbodig?
1: Nee, meer van, oeh, dit was van iemand anders.
0: Oh,
1: net als dat iemand mijn kaart naar, weet ik veel, mijn ouders van, hey, het is hier 30 graden, superleuk. Het is toch heel raar eigenlijk om dat te hebben?
0: Ja, tenzij 2000 of 2224 is, dat iemand zegt, god, 200 jaar geleden was er een dame die Anne heette en die stuurde een kaart naar de ouders van, hey, het is hier 30 graden. En nu leven we allemaal van onder een bubbel met een tank op onze rug, want het milieu is naar de hel.
1: Ja, dat is het misschien ook. Ja, misschien voelt het toch een beetje dichtbij. Kun je beter een kopje kopen?
0: Oh,
1: dan staat er niet een naam op.
0: Nee, dat snap ik wel. Dus het moet wat onpersoonlijker zijn, wat dat betreft.
1: Nou, ik vind de kaart gewoon heel persoonlijk. Heb je dat niet?
0: Nou, kaart persoonlijk vind ik wel ook wel. En ook, je hebt van die hele oude foto's en zo van mensen van 1900, die dus helemaal niet zo gewend zijn om in de camera te kijken. En een beetje zo verschrikt, zo van, oh, wat gebeurt me? Ik vind het wel mooi dat je zo terug kunt kijken in de tijd. Een soort teletijdmachine, toch?
1: Ja.
0: Oké, nou, hartstikke goed. We gaan zo dadelijk praten met de vuilnisjagers. Nou, wie dat zijn? Je hoort het zo. Na Supertramp. De ontbijttafel goed gevuld. A Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America bijna.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, soms, hè. Ik had het net met Anne natuurlijk ook over. Staat er iets bij het grof vuil waarvan je denkt, hoe kan dit nou worden weggegooid? Een mooie stoel, een schilderij of een kast die nog prima mee kan. Ja, en dus wat voor de een afval is, is voor Han Welvaarts en Pim Joosten een schat. En zij gaan regelmatig op vuilnisjacht in Amsterdam en zetten alle parels op hun Instagram-account, want zij zijn de vuilnisjagers. En aan de telefoon heb ik Han en Pim. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kijk, allebei lekker vroeg erbij, Han en Pim. Supergezellig, mannen. Wanneer weet je nou, Han, wanneer je iets mee naar huis mag? Dus dat je iets op straat vindt en dat je zegt, nou, dit gaat mee naar huis.
3: Ja, dit is blijft altijd een beetje gokken, want je weet nooit hoe het uiteindelijk in je huis staat. Maar er zijn wel een paar punten waar het aan moet voldoen.
0: Oké, noem eens.
3: We kijken natuurlijk wel of iets schoon is. Of het heeft geregend of zo. Als het nat is, dan nemen we het eigenlijk al gelijk niet mee. En we willen echt een unieke piece. Dus een uniek stuk vuilnis. Want we gooien het. Ja, we zetten het vaak neer in ons huis als inrichting. Dus ja, het begint een soort iCarly-huis te worden. Allemaal gekke dingetjes. maar het moet ook mooi zijn.
0: Maar als je zegt, we nemen het mee naar huis. Jullie wonen als vuilnisjagers ook samen?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Wat leuk.
3: Ja, heel gezellig. We zijn beste vrienden.
0: Ja.
3: En zo is het ook ooit ontstaan. Toen vroeg Pim van, hey Han, zullen we even ons huis inrichten? Ik heb dit net bij het vuilnis gevonden. Dat was een roze tafeltje. Dus hebben we de hele buurt afgereden en er stond zoveel. En het was zo leuk. Toen dachten we, nou, daar gaan we filmpjes over maken.
0: Wat geweldig. Hey Pim, wat zetten de mensen het meest aan de kant van de weg?
4: Rotzooi.
0: Ja, inderdaad. Ik had het gisteren ook weer met een vuilniszak die echt helemaal kapot ging. Dat ik dacht, ja, dit is echt flinke rotzooi. Maar heel vaak vind je ook wel echt parels, hè, Pim?
4: Ja, klopt. Nou ja, het meestal bijna wel wordt gezet, denk ik. Gewoon oude meubels, kapotte meubels.
0: Ja.
4: En dat soort dingen. En daar soms zit wel iets heel moois tussen.
0: En Han, wat is nou zo'n echte parel waarvan je zei, nou, dat ze dit hebben weggegooid, wat je langs de kant van de weg hebt gevonden?
3: Nou, we hebben laatst, daar kan Pim misschien meer over vertellen hoe bijzonder dat is, maar we hebben vorige week een La Pavoni koffiezetapparaat gevonden die nog werkt.
0: Ja.
3: En dat is gewoon een paar honderd euro waard. En we hebben ook een paar tonnetstoelen over het hoofd gezien toen.
0: Nee. Hebben jullie, oké, wacht even. Je weet jongens, ik ben een kringloper. Ik ga helemaal kippenvel krijgen nu. Want eerst even over dat koffiezetapparaat. Dat is een fantastisch apparaat, hè? Want ik zag het op jullie Instagram-account. Er zit een soort hendel aan. En dat druk je zeg maar het hete water door de koffie. Dat is een onwijs duur espresso-apparaat.
3: Ja, klopt.
0: En waarom heeft iemand dat weggedaan? Weet je dat?
3: Nou, die man die het weggooide, die kwam toevallig nog even langs om toelichting te geven. En hij zei van, ja, het staat al zo lang bij mij stil. En volgens mij had hij een nieuwe gekocht.
0: Jemig.
3: We moesten hem wel even ontkalken of zo.
0: Ja.
3: Maar dat was het dan ook.
0: Oké. En ga je dat dan ook meteen in huis zetten of verkoop je het dan? Wat doe je ermee?
3: Dat is meer, dit koffiezetapparaat is meer Pim's stukje, want hij houdt het heel erg van goede koffie.
0: Oké, Pim, vertel eens. Wat doe je ermee?
4: Ik denk dat we hem misschien gaan verkopen om een nieuw koffiezetapparaat te kopen.
0: Oh. En ga je dan kijken op internet van oké, wat is dat ding waard? En dan blijf je een beetje in die prijsrange? Of zeg je, joh, ik heb hem toch maar gevonden, ik doe hem voor weinig weg, Pim. Wat zeg je?
4: We kijken wel een beetje op de price range meestal.
0: Okay.
4: Wat Marktplaats ons aanbevult. We zorgen wel dat alles hartstikke mooi schoon is gemaakt. En er zitten nog wel een paar kleine herstelwerkzaamheden aan. Dus okay. Dat hebben we dan ook op ons. En daarna doen we hem weg.
0: Oké, en het is dus echt een beetje ook een kleine business dan wat jullie hebben.
4: Nou, sowieso ver ook weer niet. Nee, we kopen bijna niks. We houden eigenlijk alleen maar alles voor ons. Alleen met zoiets denk ik, iemand anders krijgt hier meer geluk van, denk ik, dan dat wij.
0: Dat is mooi. Maar Han zei net, en we hebben een paar tonetstoelen over het hoofd gezien. Ze zijn van die hele mooie, dat van het gebogen hout. En dat is echt fantastisch. En dan denk je bij jezelf, oh jongens, we moeten zo snel mogelijk terug om ze alsnog te halen. Of is het gewoon, ja, gemist is gemist?
4: Maar gemist is wel gemist. Maar wel, het stond uiteindelijk in een comment onder een video die we hadden upgeloopt. Ah. Dus toen kwamen we pas erachter.
0: Okay, dus je leert terwijl je bezig bent met het vuilnisjagen, leer je dan ook nog eens iets over de geschiedenis van die spullen. Want mensen helpen jullie dus echt, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Dat was ook, we hebben meerdere comments eronder gekregen van waarom hebben jullie die stoelen niet meegenomen.
0: Ja, dat is dan.
3: Dan
0: leer je weer van inderdaad. Pim, jullie hebben thuis, heb ik begrepen, inmiddels een wall of trash. Wat hangt of staat er allemaal op?
4: Ja, echt van rare kunstwerkjes, zelfgemaakt kunstwerkjes, echte kunstwerken. Soms zelfs een familiefoto, volgens mij, hangt ertussen.
0: Oh ja. Heel bijzonder, zeg. En van wie dat portret is?
4: Nee. Okay. Er was bij een heel grote belt met heel veel verschillende dingen die waren weggegooid. Ik denk uiteindelijk een huis ontruimd. Daar zat een heel vet foto van een of andere kerel achter een of ander analoog apparaat bij. Dus okay. Heel ook maar lekker bijgehangen.
0: Heel goed, heel goed. Jullie gaan vandaag, neem ik aan, weer de wijk in. Han, waar gaan jullie heen?
3: Ja, naar Zuid.
0: Zuid. Is dat Pim ook meteen de beste wijk om leuke dingen te scoren?
4: Ja, daar zitten wel de echte parels meestal.
0: Oké, en dan moet je waarschijnlijk ook, allerlaatste vraag, ook mensen die staal zoeken en zo, daar moet je voor zijn. Wat hopen jullie nog te vinden?
3: Ja, toch echt gewoon die ene parel, een diamant, een oud horloge of zo.
0: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Ja. Nou, dankjewel Han Welvaart en Pim Joosten van het Instagram-account De Vuilnisjagers. Heel veel succes, mannen. Keep on hunting. Oké.
4: Dankjewel.
0: Doei.
1: Francis Broekhuizen. Van 6 tot 10.

0: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Christina, uit Volendam.
8: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
9: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1:08 in Wervershoofd. Is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een heidebrand in de duinen bij Overveen is gisteravond een stuk natuur van ongeveer 25 bij 25 meter afgebrand. Vanwege de rook werd een deel van de nabijgelegen camping uit voorzorg ontruimd. De brandweer was nog een tijdje bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie neemt steeds vaker pepperspray, gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
13: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
12: Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren vandaag terug uit Spanje. De organisatie is opgericht door de Amsterdamse Esther Kef en ze brachten de afgelopen dagen noodvoer naar dieren die zijn getroffen door de bosbranden bij Madrid. Er werd onder meer 10.000 kilo hooi en voer geleverd voor herten, paarden, schapen en andere dieren. Ook is een lokaal hulpsysteem opgezet, zodat de dieren de komende maanden gevoerd kunnen blijven worden. Een inzamelingsactie voor de hulp heeft tot nu toe €16.000 opgebracht. En de Aziatische horenaar rukt steeds verder op in Noord-Holland. De wespensoort kan een pijnlijke steek geven. Volgens een allergoloog van het Spaarnik-gasthuis kun je zo'n steek het beste koelen en zo nodig een pijnstiller of een middel tegen jeuk nemen. Wie in het gezicht of de mond wordt gestoken of last krijgt van benauwdheid of een andere allergische reactie, moet direct medische hulp inschakelen. Mensen met een wespengifallergie wordt geadviseerd een steek van een Aziatische horenaar net zo serieus te nemen als een wespensteek. Bestrijders hebben het steeds drukker met het weghalen van nesten.
4: Wat ik zie is dat de hoorna alle de bijtjes zeg maar opeet, maar ook de vlinders, de hommeltjes. En ja, we willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
12: Een exoot wil zeggen dat een dier of plant van nature niet voorkomt in ons land.
11: Ja, het zijn echt gigantische beesten, echt.
12: Ja, eng zijn ze.
11: Nou, dat wil ik maar even zeggen. Ik heb er laatst eentje weten te vangen, want die was bij mij naar binnen gevlogen. Ik dacht echt,
12: ja.
11: Het geluid ook zo. Dat was echt, ik dacht, scheumig. Het was, en ook wat dreigend. Het was echt een werkje om eruit te krijgen. Maar goed.
12: Maar je moet wel even goed kijken, Francis. Dat je zeker weet dat het een Aziatische is en niet een Europese.
11: Oh, oké. Okay.
12: Maar die heb je ook nog. En die Europese die kunnen niet zoveel kwaad.
11: Oh, oké. Okay. Dat is goed dat ik dat weet. Dan ga ik even kijken wat daar de kenmerken van zijn. Maar dat komt goed, Jolanda. Dank je wel in ieder geval voor deze.
12: Goed. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dank je wel. En gaan we eens even kijken hoe het is op deze dinsdag wat het weer betreft. We gaan eens even kijken bij Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Francis.
11: Nou ja, gisteren het Nationale Hitteplan. Hoe gaat het vandaag?
9: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met gisteren. Okay. We hebben opnieuw hoge temperaturen. Het is op dit moment een graad of 20 op de meeste plaatsen.
11: Oh.
9: En uiteindelijk wordt het vanmiddag, toch de eerste helft van de middag dan wel te verstaan. Loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. 30, 31 op sommige plaatsen nog, 32 tot 33 graden.
11: Zo.
9: Vlak aan zee ietsje lager.
11: Pittig.
9: Maar de tweede helft van de middag dan komt de wind wat meer uit het westen. En dan zien we de temperatuur zakken naar waarde rond 25 graden of iets lager. Dus dan is komt er enige verlichting, om het maar zo te zeggen.
11: Okay.
9: En verder is het nu hier en daar nog wat bewolkt. Wel droog. De afgelopen nacht zijn er wat buien actief geweest. Ja, toch, in het zuiden en oosten van het land. Met onweer ook in Limburg, waar lokaal 4 tot 5 millimeter viel. Het is niet heel veel, maar toch. En in onze provincie bleef het droog afgelopen nacht. En dat zal vandaag niet anders zijn. Want vanmiddag ontstaan er ook weer enkele buien. Maar de kans erop in onze provincie is klein. Mm. Voornamelijk in het oosten van het land dus.
11: Okay.
9: Ja, de wind die is nu nog zwak uit het zuidoosten. Draait vanochtend in de loop vanochtend naar het zuidwesten. Zwak tot matig. En vanmiddag dus naar het westen. Nou, morgen dan hebben we een dag met overwegend droog weer. Er is geregeld zon en het is minder warm. Met aan zee 22 tot 23 graden. In het Gooi waarschijnlijk nog zo'n 25 tot 26 graden. En de wind waait meest matig uit het zuidwesten. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt de wind af en toe vrij krachtig. Dus dan wordt het wat aangenamer allemaal. Okay.
11: Dus het is vandaag nog heel even de kiezen op elkaar. En dan koelt het wat af. Nou, of het zo blijft en hoe het gaat worden later, dat horen we straks van Jan. Dankjewel, hè.
9: Tot straks.
11: Goed, ga ik nu even met gezwinde spoed naar onze eigen Anne. Want hoe is het op de wegen in Noord-Holland?
14: Nou, een paar files. Die staan op de A7 van Horen richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breezaandijk heb je nu een kwartier vertraging. Komt door technische problemen ter hoogte van de brug over de Stevinsluizen. De weg is daar dicht. Verkeer kan omrijden via de Noordoostpolder. Dus via de A8, de A10, de A1 en de A6. En op de A7 dan ook file van Heerenveen richting Horen tussen Breezaandijk en Den Oever. Een half uur daar komt ook door die technische problemen. En daar kun je omrijden via de Noordoostpolder ook de A7, de A6 en de A1.
11: Zo, dat is nog een flinke omrijding dus.
14: Ja.
11: Dankjewel, succes als je vaststaat. En ook zeker sterkte met het omrijden. Dadelijk maak je kans op 2 kaartjes voor een rondvaart voor 2 personen in Amsterdam bij Dingen met Dario. Dat hoor je naar Coldplay, maar eerst Diana Ross.

0: de klok is het 8:12. Coldplay, BNH en Kloks.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: En dus is het ook tijd voor een spel. Het is namelijk hoog tijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen we onze Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. Nou, ik heb het net gespeeld. Ik heb het niet geraden. Dus ik weet zeker dat jij het wel kan raden. Want hij heeft er weer eentje, hoor. Als je het weet, mag je meteen bellen met 088-850-51-52... om daarmee kans te maken op 2 tickets voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma. Oh, dat is echt te gek. Dat wil je hebben. Dario, zeg het me maar.
4: Ze zijn lang en dun en je kan ze in diverse gerechten gebruiken.
0: Ja, ik kwam er dus niet op, maar jij wel. 088-850-51-52.
4: Ze zijn lang en dun en je kan ze in diverse gerechten gebruiken.
0: Ja, kom maar door, hoor. 088-850-51-52. Voor een rondvaart voor 2 personen in Amsterdam. Dario, laat het nog maar een keertje horen.
4: Ze zijn lang en dun en je kan ze in diverse gerechten gebruiken.
0: Lang en dun en in diverse gerechten gebruiken. Nou, ik wist het niet en jij weet het wel. Goedemorgen, ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
5: Met Pia, goedemorgen.
0: Hallo, zeg. Van Dijk. Wat gezellig, Pia. Jij weet het, zeg het me maar.
5: Een spaghetti,
0: dat dacht ik ook, maar helaas. Jammer, helaas niet goed. Gaan we dus door. 088-850-51-52. Laat het nog maar een keer horen, Dario.
4: Ze zijn lang en dun en je kan ze in diverse gerechten gebruiken.
0: Ja, en dus geen spaghetti. Dat dacht was het eerste waar ik dus ook aan dacht. Lang en dun en in diverse gerechten te gebruiken. 088-850-51-52. En dan win je gewoon een rondvaart voor 2 personen door Amsterdam. En dat is echt heerlijk. Het wordt een prachtige dag. En dan samen zo'n beetje spelen, varen door die prachtige stad die Amsterdam is. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Francis, met Joyce, een soepstengel.
0: Hey Joyce, ik dacht ook een soepstengel, maar helaas. Oh, jammer. Ja, dus geen spaghetti, geen soepstengel. Het is dit.
4: Ze zijn lang en dun en je kan ze in diverse gerechten gebruiken.
0: Dario gaat het jou vertellen. Ze zijn lang en dun. Ik ben heel benieuwd.
6: Ja, ik
0: gewacht
6: op.
0: Oké. Nou ja, Joyce, die was altijd niet goed. Maar de ontbijttafel met Francis, hallo, met wie?
7: Ja, hallo, met John spreekt u.
0: Hallo, John.
7: Ik ben de satéprikkers.
0: Een satéprikker die je in meerdere gerechten kunt gebruiken. Maar je kan ze helaas niet eten. Denk verder.
7: Nee.
0: Oké, dankjewel, man. Jemig. Geen spaghetti, geen satéprikkers. Maar wat is het dan wel? De ontbijttafel met Francis, hallo, met wie?
8: Goedemorgen, met Jennifer.
0: Hoi, Jennifer, goedemorgen.
8: Ik dacht aan asperges.
0: Jij dacht aan asperges, dus je dacht, oké, spaghetti is het niet. Satéprikken zijn het niet.
8: Nee.
0: Wat die andere was, ben ik alweer vergeten. Maar jij dacht aan asperges. Die zijn lang en dun en kun je dus in meerdere gerechten gebruiken.
8: Ja.
0: Eet jij wel eens asperges?
8: Nee, ik vind het niet lekker.
0: Nou, dan heeft het je wel...
4: Asperge.
0: Goed, ja, het is hartstikke goed. Nou, Jennifer, ik ben zo blij voor je. Want je had het echt in 2-3 keer raden. Heb jij het wel geraden?
8: Eigenlijk dank aan mijn moeder.
0: Oh, met dank aan je moeder?
8: Ja.
0: Oh, wat leuk, want jouw moeder die maakt wel asperges. Maar dan moest jij dat eten?
8: Ik vind dat ook lekker.
0: En gaat ze dan voor de witte of voor de groene?
8: Nee, voor de witte.
0: Oh, heel goed. Maar die kun je dus maar 1 keer in de zoveel tijd, 1 keer in het jaar kun je die echt krijgen. En dat is een heel procedé om die lekker te maken, hè?
8: Klopt.
0: Maar toch vind jij ze niet lekker?
8: Nee, ik vind het echt niet lekker.
0: Nou ja, goed. Je moeder heeft in ieder geval... Zorg wel trouwens, het is even een kleine tip aan jou, dat je dat gerecht van je moeder krijgt. Want het is iets wat je de rest van je leven meedraagt. En op een gegeven moment ga je dat ook waarderen. Wie ga je meenemen trouwens?
8: Nou, mijn lieve mama natuurlijk, hè?
0: Oh, je moeder gaat mee.
8: Ja.
0: Oh ja, omdat ze natuurlijk jou geholpen heeft aan deze prijs. Dus.
8: Nee.
0: Ik zou zeggen, samen onderweg in.

was de start van de carrière van Robbie Williams. Maar natuurlijk ook een geweldige band. An sich, een boyband. Take That, Everything Changes. 8:06. Dit is jouw dinsdag bijna. Dit is de ontbijttafel. Straks leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die wanneer anderen werken vakantie, of wanneer anderen vakantie hebben, juist extra veel aan het werk is met zijn zomerbaan. Ik heb al een leraar in Suppen gehad, een schipper op een sloep door de grachten, een bollepeller, een DJ die frietjes bakt. Kortom, iedereen aan het werk. Heb jij zo'n zomerbaan? Laat het me weten. 088 850 51 52.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
4: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
3: Kijk op kemavlees.nl.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
7: Ik ben Leon uit Wormerveer.
8: Ik ben Lara uit Andijk.
9: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
10: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
11: Ik ben Bana uit Amsterdam.
12: Ik ben Monique uit Castricum.
13: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het nieuws wat gegeven wordt door Jolanda Baaiens, dat komt zo dadelijk. Maar we gaan eerst maar eens even naar het nieuws van de NOS. Ik denk dat dat een hele goeie is.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
17: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
16: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
18: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
16: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, inmiddels 8:02. En ik ga voor Anne naar de situatie op de weg in Noord-Holland. Hoe staat het ervoor, Anne?
10: Nou, een paar files en een belangrijke op de A7 van Horen richting Heerenveen. Want tussen Wieringenwerf en Brezandijk sta je nu een half uur vast. Komt door technische problemen bij de Stevinsluizen. De weg is daar dicht. Je moet omrijden via de Noordoostpolder, dus de A8, A10, A1 en de A6. Geldt ook voor de A7 Heerenveen richting Den Oever. Daar kun je omrijden via de A7, de A6 en de A1. En ook file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en Knooppunt Velsen. Nu 5 minuten, komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.
15: Nou ja, sterkt als je vaststaat of moet omrijden.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan
8: uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: De ontbijttafel.
24: Met

0: de Cardigans. Gebruikt in de film van Baz Luhrmann, Romeo en Juliet. Ja, Shakespeare die zou trots zijn geweest. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is nou de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en ook voor jou en zeker ook voor jou altijd de plekjes om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas of al 8 minuten over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het is 4 augustus 2026. Is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gezellig. En ikzelf ben Francis. Ja, Anne, gisteren ging ik dus richting huis. Mm-hmm. En toen kreeg ik dus van mijn leenauto een melding.
1: Oh, wat voor melding?
0: Een melding was bandenpompen. Dat is maar echt zo pap, pap, pap. Ja, je banden zijn kennelijk onder een bepaalde
1: baan. Al je banden?
0: Al mijn banden.
1: Oh, gadver.
0: Ja, echt heel erg eng. En ik voelde ook dat die auto wat rubberiger reed. Dus wat trager reageerde. Dat ik dacht, oké, ik dus even naar die afslaan en ik denk, nou ja, als je lucht gaat pompen, dan is dat gratis.
1: Ja.
0: Koude kermis thuis, want even €1,50 aftikken.
1: Voor lucht.
0: Voor lucht. Gebakken lucht, 4,5 minuut tank. Lucht pompen. En er stond voor mij, en ik moest even wachten, stond voor mij echt een gigantische BMW. Een enorme bak.
1: Ja.
0: Met een skibox erop. En er stond een man en die had €1,50 afgetikt met zijn telefoon. Want het was een dure auto. Dus hij betaalde met zijn telefoon. En ik dacht, nou, die man die gaat lekker snel pap, pap, pap. En dan blijft er wat lucht over.
1: En dan geef zo ik, werkt dat toch niet?
0: Jawel, wacht even. Dan geef ik hem €1. En dan kan hij vervolgens, dan heeft hij een beetje winst. En dan is hij lekker snel klaar. En dan schuif ik in. En dan ben ik weer misschien als ik tekort kom. Want ik kan razendsnel lucht pompen. Ik ben echt een goede pomper.
1: Ik heb dit echt nog nooit gedaan.
0: Heb je nog nooit lucht gepompt?
1: Nee.
0: Hoe dan? Je hebt een auto?
1: Ja, ik heb dit nog nooit gedaan.
0: Nee, maar je moet dus betalen. En je moet snel zijn. Maar het moet binnen 4,5 minuut. Maar deze meneer die dacht bij zichzelf, het is goed met jou. Ik heb €1,50 betaald, dus ik ga op mijn dode akkertje. Heel voorzichtig. 1 bandje. Pssst, piep, piep, piep. Volgende bandje. Pssst, en dat dan keer 4.
1: Maar heb je dit gevraagd aan hem? Of heb je gewoon gewacht?
0: Ik heb gewoon heel netjes gewacht. Maar
1: maar dat moet je toch vragen?
0: Nee, ik stond naast hem. Nee, maar ik stond naast hem. En ik keek zo naar hem. En ik had mijn motor nog aan. Ik denk, nou, dat gaat langzaam. 4,5 minuut heeft hij erover gedaan. En
1: tuurlijk, daar heeft hij €1,50 voor betaald.
0: Nee, dat wil ik maar zeggen. En toen vervolgens ging ik dus na hem. En echt zo pam, pam, pam. In 2 minuten was het klaar. En toen heb ik tegen de man die achter mij stond, heb ik gezegd, alsjeblieft, lucht. Gratis, want ik heb al betaald. Alsjeblieft, je mag het hebben.
1: Oh, sympathiek.
0: Nou, dat wil ik maar zeggen. Ik bedoel, je moet er overal voor betalen. En als je elkaar kunt helpen door gewoon, het scheelt toch weer 75 cent voor zo'n meneer.
1: Nou, precies.
0: Of hij had tijd tekort en moest alsnog €1,50 betalen. En dan is
1: dat
0: een soort
1: dan wel
0: lucht,
1: balen.
0: Maar dan kon hij daar 6,5 minuut pompen.
1: Ik al veel. Ja, maar dan moet het wel lukken.
0: Ja, maar ga je wel even je bandjes testen zo dadelijk, lieve Anne?
1: Ja, dat denk ik niet.
0: Waarom niet? Hartstikke goed, toch?
1: Nou, hij rijdt gewoon nog prima.
0: Oké. Nou, Andy Williams hier aan de ontbijttafel. Kom

0: Ja, ja, ja.
1: Oh. En daarom draai ik deze voor jou. Andy Williams, Music to Watch Girls By bij NH.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
1: Steeds meer mensen gaan op vakantie met een camper. Een luxe tent of, weet ik veel, een compleet ingerichte caravan. Maar er is dus ook een groepje kampeerders die juist terug wil naar de basis. Klein tentje, weinig spullen en vooral rust. Natuur. Bij de Nederlandse Toeristenkampeerclub, ik vind het al een fantastische naam, de NTKC, draait het al ruim 100 jaar om juist die manier van kamperen. Paul van Duin is een van de leden en waardeert het simpele kamperen enorm. Paul, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, dit moet je me toch even uitleggen, want ik ben niet heel erg van het kamperen, maar helemaal terug naar de basis. Wat is daar nou zo leuk aan?
4: Ja, niet iedereen vindt kamperen leuk, maar de mensen van de NTKC wel.
1: Okay.
4: En het fijne is dat je midden in de natuur bent. Het zijn een soort natuurkampeerterreinen. Mm-hmm. Met veel ruimte. Grotere veldjes, kleinere veldjes, zonder plaatsen. Dus je kunt gewoon gaan staan waar je wil. Je hoeft ook niet te reserveren. Je kunt gewoon er naartoe gaan. Zoekt een plekje en het belangrijkste is dat je andere mensen geen overlast bezorgt.
1: Oké.
4: Okay. Dus het is heel rustig. Je kunt daar van je rust genieten. Mensen hebben geen radio aan. Je hebt veel ruimte. Veel meer dan op een commercieel terrein waar je vaak soms scheerlijn aan scheerlijn staat. En hier, hier zijn wel mensen, maar heel erg verspreid over het terrein.
1: Oké. Okay. En het voelt dus echt als vrijheid, omdat, als ik jou goed begrijp, minder is meer.
4: Ja, ja.
1: Dus minder spullen voelt vrijer, omdat je dan niet een luchtbed en een gastelletje en een hele kampeertoestand. En dus eigenlijk, wat neem jij dan eigenlijk mee, Paul?
4: Nou, ik neem wel een gastelletje mee.
1: Oh, dat is wel.
4: En we hebben matjes waar we op slapen, thermarest. Die vullen zichzelf met lucht, dus hoef je niet op te pompen.
1: Oh, dus wel comfort. Je houdt wel van comfort, ondanks zeg maar terug naar de basis.
4: Ja. Okay. We hebben slaapzak, dus het blijft ook warm.
1: Zie je, en op een gegeven moment heb je toch een camper bij je.
4: Maar het is heel bescheiden. Okay. Het tentje waar ik in slaap is bijvoorbeeld 1,40 meter hoog.
1: Oh ja.
4: Ik ben zelf 2 meter, dus ik kan niet rechtop staan.
1: Nee.
4: En we hebben kleine stoeltjes en ik heb een benzinebrander.
1: Ja, een benzinebrander.
4: Ja.
1: Dus dat is geen gastelletje. Dus dat is zeg maar dat je met euro 95...
4: De benzine die wordt vergast. Dus in zekere zin is het wel een gastelletje.
1: Oh ja, op die manier. Maar oké, nog even voor mijn... Want de organisatie bestaat al sinds 1912. Dus dat bestaat al meer dan 100 jaar. Dat is eigenlijk is het terug, helemaal terug naar de basis. En de vooruitgang gaat vooruit, maar jullie blijven ergens een beetje stilstaan. Ben ik dan te kritisch?
4: Dan ben je een beetje kritisch,
1: Oké, sorry, dat is niet de bedoeling. Neem mij eens helemaal mee in zo'n dag dat je gewoon aankomt met je rugzakje, je vouwt of gooi je tent neer, of is het nog echt met scheerlijnen en alles? En wat gebeurt er dan op zo'n dag?
4: Ik ben een fietskampeerder.
1: Oké.
4: Okay. Soms ook met de auto.
1: Superleuk.
4: Jij loopt eerst over het terrein om een plekje te zoeken.
1: Ja.
4: En dan heb je een leuk plekje gevonden, dan zet je je tent op. Je gaat thee maken of koffie of lunchen. Vaak maak je een wandelingetje of je zit gewoon lekker bij je tent een boekje te lezen of te kletsen.
1: Ja, precies. Ik begin hem te voelen. Wacht even. Nee, nu voel ik hem wel. Dus het is dus echt het gevoel dat je één bent met de omgeving, met de natuur. En dat je zeg maar zo je footprint, om het maar even zo te zeggen, zo klein mogelijk maakt.
4: Ja, klopt. Okay. Ja.
1: Maar dat is allemaal hartstikke leuk. Maar wat is er niet leuk aan? Er is vast iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik toch wel iets minder leuk.
4: Nou, soms heb je toch overlast van bijvoorbeeld van overvliegende vliegtuigen.
1: Oh ja, nee, dat is inderdaad niet leuk.
4: Ik was een paar weken geleden op Huizen.
1: Ja.
4: En bij bepaalde windrichting heb je vliegtuigen die dalen of juist opstijgen naar Schiphol.
1: Ja.
4: En omdat het zo stil is, hoor je dat dan extra goed.
1: Ja, precies. En hoe zit dat met het sanitair dan? Het kamperen is met je rolletje wc-papier naar zo'n wc-hokje gaan?
4: Ja, klopt, ja. Die moeten natuurlijk voldoen aan de regels van de kampeerwet.
1: Ja.
4: Die schrijft voor wat er allemaal moet zijn. Toen ik lid werd, maar dat is ruim 50 jaar geleden...
1: Zo.
4: Toen had je soms nog vrij primitieve gebouwtjes.
1: Ja.
4: Tegenwoordig is het allemaal steen en betegeld en weet ik wat.
1: Ja.
4: Waren eigenlijk ook nog geen warme douches vroeger.
1: Oh.
4: Dus okay. Op een gegeven moment wilde men warme douches. Maar daar werd een hele briefwisseling over gevoerd in het clubblad. Want sommige mensen dachten dat dat de ondergang van de vereniging zou zijn.
1: Nee, precies. Dan komt zeg maar de vooruitgang komt binnen en dan dat gaat niet. Maar gelukkig heb je dus wel warm water en er is gewoon een wc.
4: Met warm water. Tegenwoordig heb je ook stopcontacten.
1: Ja, precies.
4: Dus dan kun je je telefoon opladen of je fiets als het nodig is. Daar hou ik niet van, maar... veel mensen hebben elektrische fietsen tegenwoordig natuurlijk.
1: Ja, dus er is toch wel een klein beetje luxe, begrijp ik.
4: Ja.
1: En wat is
4: maar
1: de
4: laatste... Er is geen winkel,
1: nee.
4: Er is geen kantine.
1: Nee.
4: Dat allemaal niet.
1: Nee, precies. En als laatste wil je dit ook... Wat is nou de tip voor de vakantie, beste Paul?
4: Vooral doen wat je zelf fijn vindt.
1: Vooral doen wat je zelf fijn vindt.
4: Bij de NTKC dan wel op die manier dat je geen overlast zorgt aan anderen.
1: Ja.
4: Maar als je graag met de camper gaat of weet ik wat, moet je dat vooral doen.
1: Ja,
4: maar,
1: precies.
4: De NTKC'ers vinden het leukste om gewoon met een klein tentje... lekker op een van de 20 terreinen in Nederland te gaan kamperen.
1: Ik moet zeggen, Paul, je hebt me wel een beetje enthousiast gemaakt, hoor. Ik denk dat het...
4: Kom een keer proefkamperen.
1: Dat vind ik een heel goed idee. Dank je wel, Paul van Duin van de NTKC over kamperen zonder luxe. Hey, fijne vakantie, hè?
4: Ja, dank je wel. Jij ook, fijne zomer.
2: De ontbijttafel.

Heerlijk hoor, gewoon terug naar de basis. Kamperen zonder luxe. Fijn, Paul. Goed uitgelegd ook. Ben ik heel blij om. Ondertussen is het lekker warm buiten aan het worden. Dat horen we straks hoe warm van onze eigen Jan Visser. Mink de Veel, die is heerlijk aan het Spanish strollen. En ga ik zo dadelijk bellen met iemand die aan het werk is terwijl de rest van Nederland op vakantie is. De vakantiebaan. Maar eerst Bruno Mars.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
6: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel.
7: Thuis in heel
8: half negen in Weesp is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Verkeer over de afsluitdijk richting Leeuwarden moest vanmorgen rekening houden met een flinke omleiding. Door een technische storing aan de Zuidbrug bij de Stevensluizen was de rijbaan sinds iets na 6 uur afgesloten. Omdat de Noordbrug op dit moment in onderhoud is, was het verkeer in beide richtingen gestremd. Rijkswaterstaat stuurde een monteur op pad en rond 7:45 was het probleem verholpen. De file voor de afsluitdijk richting Friesland is nog niet helemaal opgelost, maar neemt wel af. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren vandaag terug uit Spanje. De organisatie, opgericht door de Amsterdamse Esther Kef, bracht de afgelopen dagen noodvoer naar dieren die zijn getroffen door de bosbranden bij Madrid. Er werden onder meer 10.000 kilo hooi en voer geleverd voor herten, paarden, schapen en andere dieren. Ook is een lokaal hulpsysteem opgezet, zodat de dieren de komende maanden gevoerd kunnen blijven worden. Een inzamelingsactie voor de hulp heeft tot nu toe €16.000 opgebracht. En bij een heidebrand in de duinen bij Overveen is gisteravond een stuk natuur van ongeveer 25 bij 25 meter afgebrand. Vanwege de rook werd een deel van een nabijgelegen camping uit voorzorg ontruimd. De brandweer was nog een tijdje bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de hitte zorgde gisteren voor extra maatregelen tijdens de jaarlijkse landbouwshow in Opmeer. Het programma werd ingekort zodat de koeien sneller weer naar huis konden. De dieren stonden in de schaduw onder tenten en werden koel gehouden met ventilatoren. Deelnemer Eva Klaver deed er alles aan om het de dieren naar de zin te maken.
10: Het stroomt hier lekker door met de wind en gelukkig staat er ook nog een windje nu, dus dat is wel heel erg prettig. En wij zorgen gewoon voor vers water voor de meiden. En nou, ik denk dat ze het hier beter hebben dan in stal of in het land. Het waait er lekker door, dus heerlijk. Als het klaar is, dan brengen we de koeien gauw naar huis. En dan gaan we dan nog even lekker biertje doen in de tent hier zo.
9: Dat dat maar even duidelijk mag zijn.
8: Ja, ja.
9: Ja, vanwege de hoge temperaturen waren er dit jaar geen schapen bij de landbouwtentoonstelling in Opmeer.
8: Ik vind het zo mooi dat zij dan de koeien gewoon de meiden noemt.
9: Ja, de meiden.
8: Vind ik zo lief.
9: Ja, en dan helemaal op z'n West-Fries de meiden.
8: De meiden, echt prachtig.
9: Ja, toch? Ja, zo is dat. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
8: Jolanda, dankjewel. En dan ga ik voor het weer naar onze eigen Jan Visser. Jan, ja, de koeien die werden gisteren dus lekker koel gehouden in Opmeer. En er waren geen schapen met de hitte. Maar hoe is dat voor ons voor vandaag dan?
7: Ja, het is nog even een dag om door te komen, om het maar zo te zeggen. Want de temperaturen zijn toch wel weer behoorlijk hoog. Het is nu al op veel plaatsen 22 graden. En uiteindelijk wordt het aan het eind van de ochtend en vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 tot 32 graden op veel plaatsen in de provincie. Het kan lokaal nog ietsje meer zijn. Dus pittig warm dus. En verder zonneschijn vanochtend, afgewisseld door hier en daar wat bewolking. Vanmiddag komt er geleidelijk iets meer bewolking, maar de kans op een bui is klein. Het is niet helemaal onmogelijk hoor, dat er een bui tot ontwikkeling komt. Maar het accent ligt toch wat meer op het oosten van het land. Daar zijn de afgelopen nacht ook al wat buien geweest. Ik zag hoeveelheden, ja, het is allemaal beperkt, maar toch. 5 mm, onder meer in Markelo.
8: Ja.
7: Het was onweer gisteravond, enige uren met tussenpozen in delen van Limburg. Maar voor de rest gebeurde er niet zoveel en bij ons dus helemaal niets. En dan vanmiddag is er een kleine kans op een bui. En de temperatuur die zal in de loop van de middag, wanneer de wind, die is nu nog zuidoost, zwak, draait in de loop van de ochtend naar het zuidwesten, maar gaat vanmiddag naar het westen en is dan matig van sterkte. En dat betekent van het westen uit toch wel wat verkoeling. Dus de tweede helft van de middag, dan hebben we geen tropische temperaturen meer. En uiteindelijk aan het eind van de middag en vanavond is het een graad of 23. Dus dat scheelt wel even.
8: Ja, dat scheelt aanzienlijk. Ja. Goed hoor. Ja. Je bent toch de brenger van het goede nieuws, Jan. Ik vind het altijd heel fijn.
7: Ja, zeker. Nou ja, morgen dan zien we een lage drukgebied dat nu boven Ierland ligt. Dat trekt morgen naar Schotland en het noorden van de Noordzee. Een zwak front passeert ons land. Kan een enkele bui ontstaan. Het accent ligt weer op het oosten van het land. En voor de rest is het morgen, want dat scheelt ook wel hoor, minder zonnig. Want die zon die brult ook maar door.
8: Ja, zeker.
7: Maar als het gewoon minder zon, wat meer bewolking en een temperatuur die aan de kust uitkomt op 22 graden. In het Gooi waarschijnlijk nog wel 26. En de wind is zuidwestelijk en matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, vrijdag hebben we een temperatuur van 22 tot 23 graden. Er ligt op de oceaan bij IJsland een nieuwe depressie, maar het front kan ons land niet bereiken, want er komt alweer een nieuw hoge drukgebied aan.
8: Oh,
7: dus vrijdag blijft het droog. En het weekeinde verloopt droog. Er is geregeld zon. En het wordt toch op veel plaatsen weer meer dan 25 graden.
8: Zo, maar ja, ik blijf hopen dat we toch ergens nog een spatje regen gaan krijgen, Jan. Het is wel belangrijk nu.
7: Ja, maar ik denk de verwachting is dat dat nog wel even gaat duren, hoor, voor het echt weer gaat regenen.
8: Oké, maar goed, dan hebben we dat in ieder geval en weten hoe het zit. Ja. Jan, we zijn weer helemaal op de hoogte. We spreken elkaar later, hè?
7: Ja, hoor.
8: Dankjewel.
7: Dag.
8: Ga ik naar Anne, want er was nogal gedoe op de weg. Hoe is het nu op de wegen in Noord-Holland?
11: Nou, het wordt minder hoor, minder files. We hebben nog de langste file op de A7 van Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever sta je nu nog 10 minuten vast. Komt door die storing aan de Stevinsluizen.
8: Mm-hmm.
11: En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en Knooppunt Velsen 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en je wordt daar omgeleid.
8: Dankjewel en sterkte als je vaststaat. En om het wat te verlichten, wham!

0: Bart Slim met Goedemorgen. Die schenkt altijd een bakje met Bart. En Sabrina Carpenter gaf je een espresso.
1: NH.
0: De vakantie is nog volop bezig, maar niet voor iedereen hoor. Want in deze rubriek ga ik op zoek naar iemand die juist deze periode de zonnigste zomerbaan heeft. Nou, ik denk pretpark tot camping, festivalbouwer tot fruitplukker. Ik wil weten hoe het is om juist nu aan het werk te zijn. En aan de telefoon Jieltje Cupido uit Krommenie. Jieltje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, met welke zomerbaan ben jij deze maanden zoet?
2: Ik ben aan het werk bij Timbuktu. In Wijk-en-Zee. Hoe heet dat?
0: Maar het is een strandtent.
2: Ja.
0: Oh, wat heerlijk. En wat doe je daar?
2: Vooral bedienen.
0: Ja.
2: Maar soms dan moet ik ook andere dingen doen. Maar dat is ook leuk.
0: Andere dingen?
2: dingen zoals bestelling opnemen en zo. Af en toe een klusje of zo als dood is.
0: Afwassen.
2: Nee, dat gelukkig niet.
0: Oh, gelukkig niet. Nee, want jij bent in de bediening. En bediening in een strandtent, dat is eigenlijk de beste baan, de beste zomerbaan die je maar kunt bedenken, toch?
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar wat heerlijk zeg, Wijk aan Zee, strandgasten, zijn die ook een beetje leuk voor je?
2: Ja, de meeste wel.
0: De meeste wel. Hoe dan?
2: Ja, maar als mensen op het terras zitten, dan genieten ze lekker van het zonnetje. Dus dan zijn ze ook gewoon blij van het zonnetje.
0: Ja.
2: Dus dan zijn ze ook blij naar ons.
0: Oh, dat is fijn. Ja, want het is belangrijk hè, dat je gewoon aardig bent tegen de mensen die jou een lekker drankje komen bedienen.
2: Ja, precies.
0: En hoe ben je ooit bij dit werk gekomen? Waarom ben je dit gaan doen?
2: Nou, mijn broers die komen heel vaak. En die is ook mijn vriend. Die zijn ook allemaal bevriend met mensen die daar al werkten.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld met Lenny. Lenny, dat is de treinleider volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet eens.
0: Oké.
2: Okay. Die kennen elkaar goed.
0: Ja.
2: En ik kwam daar sowieso al vaker, omdat mensen daar surfen ook. En ik surf ook wel af en toe.
0: Oh.
2: En zo ben ik eigenlijk opgekomen. En het is dicht bij het strandhuisje, dus dat vond ik wel leuk.
0: Dicht bij het strandhuisje, want jij slaapt dan ook op het strand?
2: Ja, ik ben zit nu ook op het strand.
0: Oh, maar wat fantastisch, Jieltje. Dit is toch echt een feest. Hartstikke warm. Werken in een fantastische strandtent, kan ik zeggen. En in de bediening. En daarbij ben je dan ook nog eens kun je gaan surfen.
2: Ja.
0: Nou, jij bent echt spekkoper.
2: Ja, laatst was ik al 5 uur klaar. Toen ging ik met 2 collega's surfen. Dat was heel leuk.
0: En is de is de branding een beetje goed daar?
2: Niet altijd.
0: Oh.
2: Maar
0: ja, goed, dan moet je wel goed een beetje uitkijken met die muien en zo. Hè? Dat is ook wel een beetje gevaarlijk.
2: Ja.
0: Nee, dat zeker.
2: Maar dat
0: zeker.
2: Komt er goed.
0: En jij werkt dan in de zomer. Wat doe je in het dagelijks leven als je niet op het strand werkt?
2: Nou, ik werk niet alleen in de zomer. Ik werk eigenlijk gewoon het hele jaar door.
0: Oh.
2: En dan werk ik altijd op zondag. En anders doe ik gewoon school.
0: En anders doe je gewoon school. En hoe oud ben je dan eigenlijk?
2: 18.
0: Oké. Okay. En wat zijn je toekomstplannen? Waar wil je naartoe bewegen op de golven van het leven?
2: Ja, dat is een heel goede vraag.
0: Dankjewel.
2: Eigenlijk wil ik gaan reizen, maar dat wil ik al heel lang. Maar het is ons leven wel gekomen. Maar dan wil ik gaan reizen. En eigenlijk wil ik wel nog een tijdje bij Timbuktu blijven werken. Want het is echt heel leuk.
0: Ja.
2: En gewoon geld verdienen en dan... Ja, dat krijg ik niet.
0: En dan misschien een busje kopen en dan bind je daar je boord op. En dan ga je gewoon van golf naar golf.
2: Dan ga ik er vandoor. Ja.
0: Oh, wat heerlijk. Zeg maar, als jij zegt dat je het hele jaar werkt, wanneer ga je dan zelf op vakantie?
2: Ja, wel, de vakantie is heel makkelijk. Je kan echt een week van tevoren kan je beschikbaarheid aangeven.
0: Okay.
2: Nou, misschien wel 2 weken van tevoren. Maar ik denk dat ze zijn heel makkelijk daarin. Dus dan kan ik gewoon nu nog gewoon beschikbaarheid opgeven voor over 2 weken. En dan kan je gewoon makkelijk op vakantie gaan.
0: Oké, dus het kan zo best zijn dat jij misschien volgende week al weggaat?
2: Nou, ik ga toevallig morgenochtend om 4:30 weg.
0: Morgenochtend om 4:30 heb je al vakantie. Waar ga je naartoe?
2: In Spanje, daar is zonsverduistering.
0: Oh, wat fantastisch. Jij gaat die grote zonsverduistering daar meemaken?
2: Ja.
0: Oh, dat is echt heel... Maar in Nederland kun je die ook helemaal zien, hè? 90% kun je er meemaken, 12 augustus.
2: Ja, maar dat is mijn huis niet, denk ik.
0: Oh,
2: maar Spanje is ook leuk.
0: Nee, Spanje is ook leuk. Bordje om en een beetje geld in je zak. En dan lekker daar met zand tussen je tenen gaan genieten.
2: precies.
0: Nou, Jieltje, ik wens je heel veel plezier in Spanje. En natuurlijk, we komen met heel veel plezier een biertje bij je halen op het strand.
2: Mag ik nog één ding zeggen, trouwens?
0: Je mag alles zeggen, Jieltje.
2: Ik vind het boek ook heel leuk, omdat mijn broer ook werkt.
0: Ah, het is een beetje een familiebaan eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Oké. Hartstikke goed, Jieltje Cupido uit Krommeny. Heel veel plezier met je zomerbaan in de strandtent. En vooral heel veel veilig reizen richting Spanje.

0: Asylum bij NH. En Runaway Train. Het is jouw dolle dinsdagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. En we gaan het zo hebben, Anne, over jouw levensmotto.
1: Mijn levensmotto?
0: Jouw levensmotto.
1: Okay.
0: Ik ben heel benieuwd wat het is. Dat hoor je allemaal zo. Met natuurlijk ook die kaasschaaf naar Bananarama.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaart. Op carré.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Dit is een uittip.
13: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
14: Ik ben José uit Alkmaar.
15: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
16: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
17: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
18: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp is aangehouden omdat ze een politieagent zou hebben mishandeld op het strand van Scheveningen. Verkeer over de afsluitdijk moest vanmorgen rekening houden met een flinke omleiding. Er was een technische storing die even na 8 was opgelost. En Bloemendaal en Heemstede behoren tot de gemeente met de minst energiezuinige woningen van Nederland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
24: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
23: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
1: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
23: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. Ga ik naar Anne voor de situatie op de weg. Hoe staat het in Noord-Holland?
2: Wel goed, één file hebben we, wel een lange, op de A27 van Utrecht richting Almere. Daar sta je tussen knooppunt Eemnes en Huizen 20 minuten vast, komt door een ongeluk.
21: Zo, succes als je vaststaat.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: De ontbijttafel.
4: Met

0: Origineel van James Ray uit 1962. En in 1963 gingen de Beatles naar Amerika. En daar hoorde George Harrison dit nummer voor het eerst bij zijn zus thuis. En dacht, dat is leuk. Duurde alleen heel wat jaren voordat hij er zelf een hit mee had. 1987 om precies te zijn. George Harrison en Got My Mind Set On You. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 10 minuten over 9 op deze doldwaze dinsdag. Het is 4 augustus 2026. Ja, nog een klein weekje voor Frank en Pieter. Die zitten nog even lekker op vakantie. Dat betekent dat de ontbijttafel goed bevolkt wordt door Anne voor redactieproductie. En gezellig. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Ja, ik wilde toch even Pieter en Frank noemen. Dat is toch, die zitten lekker gewoon nog even een klein een beetje te genieten.
1: Nou, en het doet maar en het doet maar.
0: Het doet maar en het doet maar. Maar jij bent ook aan het genieten, hè, Anne?
1: Onwijs.
0: Ja, onwijs. Ik ook onwijs. Lieve Anne, grijp jij wel eens naar een dichtbundel?
1: Een dichtbundel?
0: Oké, dat is dus echt een soort van Frans. Nooit een bundel?
1: Nee, ik heb niet zo heel veel op poëzie.
0: Oké, dat kan ik me voorstellen. Maar het,
1: het heeft me nog niet echt gepakt.
0: Oké.
1: Ik probeer het wel eens, maar het heeft me nog niet echt gepakt.
0: En wat vind je er lastig aan? Of wat pakt je dan niet aan de poëzie?
1: Ja, ik weet het niet. Hele wollige dingen.
0: Oké.
1: Dat pakt mij niet echt.
0: Nee.
1: Maar ik moet zeggen, er zijn veel mensen. Ik heb altijd het gevoel dat je hier even goed in moet duiken.
0: Precies. Goed induiken, daar kan ik je bij helpen. Want ik hou van poëzie.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik vind poëzie fantastisch.
1: Wat
0: ja,
1: dan?
0: Ik vind het dus heel fijn dat poëzie eigenlijk een hele korte manier is om grote, complexe gevoelens te vangen in een heel kort momentje.
1: Oké, ja.
0: En ik kan je echt wel een aantal bundels aanraden. Ga ik ook zeker doen. Maar ik grijp graag naar poëzie op het moment als ik het zelf even niet meer weet. En zo heb ik door al die jaren heen een levensmotto gevonden. Daar wilde ik even met jou naartoe.
1: Oh, door de poëzie?
0: Door de poëzie.
1: Oké.
0: Ken jij de dichter J.C. Bloem?
1: Ja.
0: Domweg gelukkig in de Dapperstraat.
1: Ja, dat ken ik,
0: het voordeel is dat ik daar om de hoek woon. En dat is een fantastisch gedicht. Ga je daar niet heel erg mee, op dit moment mee vermoeien. Maar er staat één zinnetje in.
1: Mm-hmm.
0: En toen ik dat las, dacht ik, yes, dit is het. En de zin luidt als volgt. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
1: Ja.
0: Kan je er wat mee?
1: Kan ik wat mee?
0: Ja.
1: Maar wat kun jij ermee? Want dat is
0: toch altijd. Oh, slim ben jij, Han.
1: Ja, nee, maar dat is toch is ook zo? Iedereen ziet toch iets anders altijd?
0: Nou, wat ik ermee kan. Gisteren was ik natuurlijk jarig. En toen dacht ik, ja, ik maak me altijd zo druk en zo. Oh, het is allemaal zo ingewikkeld. En dan denk ik aan die zin. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Dus verwacht je niet veel.
1: Ja.
0: Heb je dus niet te veel grote wolken boven je hoofd. Van ik wil dit en dit, ik wil zus en ik wil zo.
1: Mm-hmm.
0: Dan is elk klein dingetje opeens een heel groot cadeau.
1: Ja, nou, als je het zo zegt, vind ik het leuk.
0: Hey, poëzie!
1: Ja!
0: Hatsieklatsie!
1: Nou,
0: en dan is mijn vraag aan jou, lieve Anne. Heb jij, niet zozeer uit de poëzie, maar heb jij misschien iets van een levensmotto?
1: Nou, ik heb niet echt een levensmotto.
0: Oh.
1: Maar als ik er eentje zou moeten kiezen,
0: ja?
1: Dan zou ik kiezen, loopt wel los.
0: Loopt wel los?
1: Ja.
0: Heel poëtisch, toch?
1: Ja.
0: Het loopt wel los,
1: Het komt altijd wel goed.
0: Het komt altijd wel goed. Nou ja, dat is dus poëzie. Loop wel los.
1: Loop wel los is geen poëzie,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, man, alle brachten. Nee. Loop wel los.
1: Nee.
0: Loop wel los. Wij vragen jou, als je thuis lekker zit te luisteren, 088-850-51-52. Mag uit de poëzie, wel dan niet. Wat
1: Tuurlijk,
0: is jouw
1: ja.
0: levensmotto? Loop wel los.
1: Ja? Carpe diem hebben ook heel veel mensen.
0: Ja, carpe diem.
1: Pluk de dag.
0: Pluk de dag. Of memento mori.
1: Oh ja, wat betekent dat ook weer?
0: Gedenk te sterven.
1: Oh, die vind ik wel heel heftig.
0: Ja, die vind ik heftig. Nou, mag minder heftig, mag zo heftig als je wil. Jouw levensmotto 088-850-51-52. Gaan we er gewoon gezellig over kletsen? Heerlijk, het loopt wel los. Of zoals Extins altijd zei, joh, laat het lekker los.

0: 1970. T-Set. En schappig, mijn vader die draaide dit nummer altijd. En dan dacht ik altijd dat ze zongen She Likes Sweets. Dan dacht ik, maar is they easy to grow? Ik begrijp er niks van. Maar het is dus weeds. En zij dachten onkruid. Haha, dat is natuurlijk veel meer.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, ik vroeg net aan Anne, wat is jouw levensmotto? En dat vroeg ik dus ook aan jou. Anne, jij kwam nog even met een hele kleine bekentenis.
2: Ik?
0: Nou ja, dat je iets met levensmotto's hebt. Want wat was het ook weer jouw levensmotto?
2: Oh ja, ik heb loop wel lol. Nou, ik heb niet echt een levensmotto.
0: Oh.
2: Maar als ik er dus eentje moet kiezen, dan is het loopt wel los.
0: Loopt wel los, dat is die. Ja. En voor mij is dus alles is veel voor wie niet veel verwacht. Mm-hmm. Dat komt dan uit het gedicht van J.C. Bloem. Maar ik vroeg het ook aan jou thuis. En er kwamen heel veel leuke berichten op binnen. Ja. Even kijken. Anja bijvoorbeeld, zij appte focus op het licht. Zeg ik het goed?
2: Ja.
0: En laat je donkere en negatieve dingen achter.
2: Prachtig.
0: Zo, heel mooi.
2: Heel diepzinnig.
0: Wie kwamen nog meer binnen, lieve Anne?
2: Even Jos zei leven en laat leven.
0: Altijd goed.
2: Die hebben ook heel veel mensen.
0: Ja.
2: Jolanda appte nog, je moet spelen met de kaarten die je krijgt.
0: Oh, maar dat is leuk. Je moet spelen met de kaarten die je krijgt. Dus als je zeg maar denkt, oké, ik haal dus niet een full house... Dan kun je misschien gaan voor...
2: een grote straat, misschien maar voor een kleine straat. Misschien is dat het.
0: Heel goed.
2: Ik denk het.
0: Ja, nee, vind ik ook een goeie. Theo die zei, domweg gelukkig in Medemblik. Heel mooi. Medemblik, prachtig. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, vind ik ook. Ja, dat is natuurlijk wel echt een dingetje. Wie kwam er nog meer binnen, lieve Anne? Even kijken hoor.
2: Jelle zei, ook dit zal voorbij gaan. Rob appte nog, het leven is zo leuk als je het zelf maakt.
0: Ja.
2: Joke heeft Let It Be, oftewel Laat Het Los.
0: Oh, joh, laat het lekker los.
2: Ja. Heel Erik goed. Appte nog, alleen rust kan ons redden en bier.
0: Oh.
2: En Wendy, die vond ik wel leuk, die zei, wat vind je van deze? Een ongeluk zit in een klein hoekje en geluk zit in de rest.
0: Oh, maar dit vind ik wel echt de spreuk van de dag.
2: Ja, ik vind heel veel motto's een beetje stom.
0: Oh.
2: Heb je dat niet?
0: Motto's vind je stom?
2: Ja, vind ik vaak een beetje stom.
0: Want dat vind je een soort van tegeltjeswijsheid of zo. Dat het dan op de wc hangt dat je naar kijkt terwijl je zit te plassen in dit geval.
2: Ja, en mensen hebben altijd dezelfde.
0: Oh, oké.
2: Dus ik vind het altijd... Ik snap de wijsheden heel goed.
0: Ja?
2: Maar ik vind dat heel grappig als mensen zeggen dit is mijn motto. Klinkt altijd heel erg alsof ze het hebben bedacht. Snap je?
0: Oh ja, want het is eigenlijk een soort algemeenheid. Ja, maar dan hebben ze het...
2: Een soort levensles die je meeneemt.
0: Ja,
2: toch?
0: Maar dan... Ja, precies. Maar dan vind je prettig... Of niet prettig dat het eigenlijk algemeen is... terwijl het eigenlijk heel persoonlijk is, een levensmotto.
2: Ja, want heel
0: precies.
2: Veel mensen hebben
0: Snap.
2: Carpe diem.
0: Ja.
2: Maar dat had eigenlijk niemand hier.
0: Nee, wonderlijk. Pluk de dag. Waarom wordt er niet de dag geplukt, lieve mensen?
2: Ik ben goed
0: verrast hoor. Nou ja, hartstikke fijn toch. Een ongeluk zit in een klein hoekje en geluk zit in de rest. En
2: die vind ik leuk.
0: Die vind ik heel leuk. En het is ook niet zo algemeen. Het is ook, ook heel specifiek. Zeker toen ik gisteren met een vuilniszak die kapot ging. Toen dacht ik, had ik moeten denken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En had ik om me heen moeten kijken. Terwijl ik al die rommel aan het opruimen was, had ik gezegd... maar de geluk zit in de rest.
2: Of scherven brengen geluk, hè?
0: Oh ja, dat is sowieso mazzel tof. Heel fijn dat je gereageerd hebt. En 088-850-51-52, dat is de lijn. Maar hadden nog binnenkomen en straks natuurlijk heerlijk. Oh, er komt veel meer binnen. Oh, zullen we die nog heel kort even zeggen?
2: Vind ik wel... Ja hoor.
0: Even kijken. Dini zegt, mijn motto is wat de toekomst brengen mogen... kan er toch niet naar kijken. Oh. En Robbie die zegt, ik heb zelf bedacht, ik loop nog en lig niet ziek op bed. Och, toch?
2: Prachtig.
0: Ja, dat zijn allemaal dat fantastisch. Dus laat ze maar lekker doorkomen. We gaan ze bundelen. En wie weet komt er ooit een boekje uit. Nee, is dat
2: een
0: iets?
2: Dichtbundel.
0: Een dichtbundel.
2: Poëziebundel.
0: Met ontbijttafel.
2: Otto-bundel.
0: Wijsheden aan de ontbijttafel.
1: De ontbijttafel. Take it to the past now.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
7: Ik ben Jack en ik kom uit Lucerne.
8: Ik ben daar.

0: Het is 9:30 en wat waai is het? 25 graden, dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tijdens World Pride in Amsterdam vindt vandaag voor het eerst het Black Pride Festival plaats. Het evenement is bedoeld voor LHBTI'ers van kleur. Volgens de organisatie staat vandaag in het teken van ontmoeting, cultuur en het delen van ervaringen. Black Pride bestaat in Nederland al langer als beweging, maar wordt dit jaar voor het eerst als zelfstandig festival georganiseerd. Het evenement wordt gehouden in het Westerpark. Een 45-jarige man die wordt verdacht van een dodelijke mishandeling in een zorginstelling in Amsterdam-Zuidoost verschijnt vandaag voor de rechter voor een proforma-zitting. Tijdens zo'n zitting bespreekt de rechtbank de voortgang van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord op een 64-jarige bewoner. Volgens justitie sloeg hij het slachtoffer eind november vorig jaar met een voorwerp op het hoofd. Het incident gebeurde in een gebouw voor begeleid wonen aan het Anton de Komplein. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp is aangehouden omdat ze een politieagent zou hebben mishandeld op het strand van Scheveningen. De agent kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een klap in het gezicht toen hij de beveiliging van een strandtent te hulp schoot. Bij die strandtent was een grimmige sfeer ontstaan nadat 3 mensen naar buiten waren begeleid. De vrouw wordt verdacht van mishandeling van een agent. Ajax heeft interesse in Noah Lang als de Belgische aanvaller Mika Gods verdwijnt. Lang is eigendom van Napoli, maar hij mag daar vertrekken. Hij zou al gepraat hebben met Ajax over een overstap. De Amsterdamse fans, die zien het wel zitten.
2: Noah, kom lekker terug naar huis, jongen. Dit is jouw club. Je weet het zelf ook wel. Dus kom lekker terug. En dan lekker hier knallen en kampioen worden.
3: Noah Lang, je moet. Dit is het moment. Je moet gewoon komen. We houden van je. Kom op.
1: Noah Lang speelde in de jeugd bij Feyenoord, debuteerde in de Eredivisie bij Ajax en werd 2 keer kampioen met PSV. Napoli heeft een transfersom van 25 miljoen in gedachten voor Noah Lang. De koeien van veehouder Maarten Spaander uit Berkhout stalen de show gisteren op de landbouwshow in Opmeer. Tijdens de rundveekeuring vielen meerdere van zijn koeien in de prijzen. Zo werd een van zijn vaarzen kampioen en wonnen 2 koeien de prijs voor de mooiste uier.
4: Ja, ik vind het prachtig de koeien steeds beter te maken, door te ontwikkelen. Je wil eigenlijk een koe fokken die makkelijk oud wordt en makkelijk veel melk geeft. Dus dat we een dier hebben wat eigenlijk heel functioneel is. Dat is voor het dier fijn en voor de eigenaar fijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. En ze dan vandaag laten zien aan al het publiek. Ja, dat is fantastisch.
1: Met een flinke stapel bekers en rosetten ging hij trots weer naar huis.
0: Ja, mooi toch dit.
1: Ja, prachtig. Ik vind trouwens koeien, ik vind prachtige beesten.
0: Ja, dat zijn hele bijzondere, liefdevolle, warme dieren. Je zou er, ja. Goed. Ja, nee, ik kan er van alles over zeggen. Van geen vlees eten en dat soort dingen. Maar ja, het is gewoon heel fijn dat zo'n boer dan met zoveel liefde. En dat zie je, dat het boerenvak is gewoon prachtig. En ja. Daarom is het zo fijn dat die man met zoveel prijs naar huis is gegaan.
1: Zo is dat. Nou, meer nieuws vind je uiteraard in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vandaag?
5: Vanochtend is het droog en schijnt op de meeste plaatsen de zon. Vanmiddag ook geregeld zonneschijn, maar er komt ook wat meer bewolking. Er is echter slechts een kleine kans op een onweersbui. De temperatuur stijgt naar waarde tot 30 graden en hoger. Later in de middag, wanneer de wind uit het westen gaat waaien, koelt het duidelijk af. Naar een graad of 23 aan het begin van de avond. De wind is vanochtend nog zwak tot matig, draaiend van zuidoost naar zuidwest. Morgen blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog, met zonneschijn, maar ook bewolking. En met temperaturen tussen 23 en 26 graden is het minder warm. De wind is morgen zuidwestelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer. Af en toe vrij krachtig, windkracht 5.
0: Jan, dankjewel. Anna, hoe is het op de wegen in Noord-Holland?
6: Een korte file nog op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velsen. Net iets minder dan 5 minuten. Komt door wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht.
0: Anne, dankjewel. En succes als je erin staat krijgen van mij nu. Huey Lewis en de nieuws.

0: dit wel echt de ideale muziek? Van Carla Camila Cabello Estrabao. Ze komt uit Mexico. Samen met Young Thug. Songs over Havana.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, mega gaaf is hij. De ontbijttafel kaasgaaf. Alleen en exclusief hier te winnen bij ons aan de ontbijttafel. Ja, je kunt er kans op maken. Hartstikke leuk voor bijvoorbeeld je ontbijtplankje ernaast. Ja. Lekker kaasgaven. Moet je wel iets voor doen? Dat is heel simpel. Dat is het woord kaasgaven appen.
2: Ja.
0: 088-850-5152. Dan kom je op een lijst. En dan gaat die lijst in de computer. Dan doet de computer lekker husselen. En dan komt er één nummer uit. Dat nummer gaan we bellen. En dan moet je dus opnemen. En daar gaan we heel streng op zijn. Met 3 keer kaasgaaf zeggen. Dus niet hi, hallo, goedemorgen. Nee, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Zo is het toch, Ann?
2: Zo is het.
0: Oké, dan heb ik het. Ik heb het goed. Nu is het aan jou. Want jij mag nu gaan appen. Het woordje kaasgaaf. Kom op die lijst. En maak kans op die fantastische ontbijttafel kaasgaaf. Ben jij wat milder of ben jij streng vandaag?
2: Ik ben altijd best wel mild. Van mij mag iedereen er één.
0: Oké, maar je kan er maar eentje winnen. Dus ga nu appen. 088-850-5152. Bellen maar ook. Kaasgaaf. Oh, zo spannend.

0: Zo mooi hoe muziek je meteen meeneemt naar een herinnering. En dat mag helemaal privé zijn als je lekker de radio aan hebt. Gewoon een beetje dromen bij Bob Seger en de Silver Bullet Band. En still the same. Maar goed, klaar om te stoppen met dromen? Tijd voor actie.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Mega gaaf. En alleen hier te winnen, die ontbijttafel kaasgaaf. 1 iemand gaat ermee vandoor. Anne, ik vind het zo spannend altijd. Er is heel veel geappt. Het woordje kaasgaaf naar 088-850-51-52. De computer is door een enorm algoritme gegaan en heeft 1 nummer eruit getrokken. Ik gooi de lijn open, Anne, want we gaan bellen.
3: Goed.
0: Oh, my lord.

0: kaarsgaaf, kaarsgaaf, kaarsgaaf.
1: Jawel! Jee, dat ging
0: goedemorgen.
1: Hard. Goedemorgen, zeg. Met wie heb ik het genoegen?
0: Met Peter Pels uit Amsterdam, KNSM-eiland.
1: Oh, KNSM-eiland, Peter, ja. Uit Amsterdam. Wat heerlijk.
0: Ja, vrije ochtend, zo in het werk.
1: Oké, en wat voor werk ga je zo doen?
0: Ik verkoop cruises, zeetours cruises en Rijncruises.
1: Jemig.
0: Alleen nu iets minder, omdat die Rijn en die Donau zo laag staan.
1: Ja, dat is heel actueel.
0: Kunnen er ook heel veel bootjes niet uitvaren. Dat is natuurlijk wel zuur voor die mensen.
1: Zeker, en dan heb jij dus een ochtendje vrij.
0: Ja, of ik moet ze omboeken, hè. Dat kan natuurlijk ook.
1: Oh ja, dat is ook weer waar. Ja. Maar ja. het is wel ongelooflijk. En dus jij bent ook verantwoordelijk voor die gigantische schepen die dan zo Amsterdam binnenkomen varen?
0: Ja, yes. Nou, ik ben er niet verantwoordelijk voor, maar wel wat erop zit. Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Jemig. Heb je zelf ooit wel eens een cruise gedaan?
0: Zeker, al een aantal keren, ja. Oh, en over 2 weken gaan we weer.
1: Over 2 weken, en waar gaat de reis dan naartoe?
0: Van Barcelona naar Ravenna, langs de Adriatische kust.
1: Jee, maar wat ben jij een ongelofelijke geluksvogel, Peter. Maar echt, hartstikke goed.
0: Ik heb een kaarsgaaf gewonnen.
1: Dat wil ik maar zeggen!
0: Dankjewel, superleuk.
1: Heel leuk. En gaat dan de kaarsgaaf ook mee op cruise?
0: Denk het niet. Nee, dat wordt voor me geschaafd daar, denk ik. Dat vind ik er niet nodig.
1: Langs de kust en op de cruiseschip is natuurlijk een fantastisch buffet en alles. Dus dan hoef je helemaal niet te schaven.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Hartstikke goed, Peter. Waar ga je hem neerleggen uiteindelijk in Amsterdam?

0: Nick en Simon, Rosanne.
1: Niet Rosanne, maar wel onze eigen Bart Slim zit tegenover me. Bart.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Een liedje over een meisje, dat zou ik het tijd worden ook, hè?
1: Vind je niet?
2: Ja.
1: Ja, vind ik wel. Maar Bart,
2: ja.
1: Dit is dag 2 van je vakantie. Het bruin begint al een beetje bij je weg te gaan.
2: Ja, dus de grondverf begint al een beetje los te laten.
1: Ja. Nou, het kan ook komen door je polo. Want gisteren had je een hele nieuwe polo aan. Die was wit.
2: Ja,
1: en die stak mooi af. Maar nu heb je een wat donkere polootje.
2: Ja, het is iets meer ton sur ton.
1: Ton sur ton. Ik hou ervan. Wat kunnen we verwachten zo dadelijk in Goedemorgen?
2: Hele lekkere muziek. Max en Andy Grammer komen langs met The Thing I Love. En natuurlijk ook nog dat liedje van Shocking Blue met die intrigerende titel Never Marry a Railroad Man. Volgens mij is dat prima secundair arbeidsvoorwaarde. Ja.
1: Voor je mijn spoor.
2: Ja, waarom zou je daar niet mee trouwen? Ja, misschien omdat hij veel van huis is.
1: Dat kan, of altijd onderweg en dan vaststaat. Met vierkante wielen.
2: Precies. Vertraging heeft. Blaren op de rails. Zo.
1: Dat is fijn. Dat.
2: Nou, gaan we tot op de bodem uitzoeken. En ik doe vandaag in het kader van een lekker bakkie een Beatles bakkie. John van Dijk is mijn Beatles-kenner par excellence. Hij komt uit Muiden, weet alles van Rembrandt, de stad Amsterdam, Ajax, maar vooral ook de Beatles. Dus Jean heeft weer een onbekend verhaal bij een heel bekend Beatle-liedje. En daar gaan we het zo over hebben.
1: Wat een feest met
2: jou.
1: Ja,
2: dat is heel fijn om altijd aan zijn Beatles-kennis te laven.
1: En gewoon lekker naar je stem te luisteren, heerlijke muziek. Dat allemaal met Bart Slim. Goedemorgen van 10 tot 12. En natuurlijk lekker de radio aanhalen bij
2: Tuurlijk,
1: en
2: hele dag.
1: Anne, wij zien elkaar morgen met de ontbijttafel. Ik wens je een hele fijne dag.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
0: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
8: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkerwaard.
9: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
10: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
11: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel
13: Het is bijna 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
14: Goedemorgen Bart. Bij de brandweerkazerne in Krommenie is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak in 2 weken tijd. Bloemendaal en Heemstede behoren tot de gemeente met de minst energiezuinige woningen van Nederland. En tijdens World Pride in Amsterdam vindt vandaag voor het eerst het Black Pride Festival plaats. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Robert Walters met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wegwerkzaamheden kriskras door onze regio. Op de A1 onder andere Amersfoort-Amsterdam... tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Muiderberg. Ook op de A9 wegwerkzaamheden. Alkmaar richting Amstelveen is dat. En dat speelt zich dan af tussen Beverwijk-Oost en het knooppunt Velzen. En ook op de A208 is het raak. Bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Ook daar dus wegwerkzaamheden. Het duurt allemaal zo rond 8 augustus en 17 augustus. En dan is er ook nog een echte vertraging. De N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen het knooppunt Kooimeer en de afrit Egmond, daar doe je er 5 minuten langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk en dat deel van de N9 is dan ook dicht.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed toch?
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.

0: Het is een band en een zanger. Die band is dan Max en die zanger, ja, dat is Andy Grammer. Hè? The Thing I Love, hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH en dat is normaal gesproken altijd een beetje die dag van de week zonder gevoel. Snap je wat ik bedoel? Ja, elke dag heeft wel een beetje een gevoel, hè. De maandag, nou, breekt me de bek niet open. Zeker zo'n maandag na je vakantie. De dinsdag, daar ga ik het zo nog even over hebben. Ja, de woensdag, zaagmansdag natuurlijk. Echt een dag met een duidelijke signatuur, lijkt me. Donderdag, koopavond vroeger, weet je nog. Stapavond, als je studeerde. Nou, vrijdag hoef ik ook niet aan te leggen. Dan het weekend, maar de dinsdag, ja, mist toch een beetje gevoel. Nou, ik ga er vandaag voor zorgen dat die dag wel degelijk een gevoel krijgt. Een goed gevoel, een opgewekt, een blij gevoel. Het gevoel dat je deelt met Sandman. Nee hoor. Lekkere muziek, die hoor je hier zoals je dat gewend bent. Het is weer volle bak genieten de komende 2 uur. Je wordt van voor tot achter bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Daarvoor is Jolanda Baaiens hier. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht. En ik doe straks weer een bakje met Jean van Dijk. Ja, Beatles-kenner te Muiden. Hij heeft weer een wat minder bekend verhaal bij een heel bekend Beatles-liedje. Ja, gaan we gewoon doen. Maar natuurlijk ook en vooral nog veel meer muziek tussen nu en 12 uur. Straks Hakuna Matata van Jimmy Cliff. En nu dus eerst Shocking Blue en dat eigenaardige Never Marry a Railroad Man. En net als voor de nabestaanden van verzetsheldin Truus Sprenger, over wie Tom Morello van Rage Against the Machine een prachtige ode schreef, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, hoogste tijd om weer eens een bakkie te doen met de Beatles-kenner par excellence Jean van Dijk uit Muiden. Jean, daar ben je weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. Ja, daar zijn we.
1: Ja, zeker. Altijd gezellig om even een bakkie met je te doen. En natuurlijk staan ook vandaag weer de Beatles centraal. Maar eerst het allerbelangrijkste. Ja, ik ben natuurlijk 3 weken even van de zender geweest. Dus we helpen nog heel even je koffie. Wat was het? Melk en een zoetje, hè?
2: Je bent er, kan je. Ja hoor, je weet het. Dan.
1: Top. Nou, gaan we regelen. Even to the point nu. Over welke Beatles-nummer gaan we het deze keer hebben? Dat wil zeggen, welk Beatles-nummer ga jij het over hebben?
2: Nou, eigenlijk een beetje over 3 dingen. Chuck Berry, ja. Beethoven en natuurlijk de Beatles.
1: Nou ja, dan voel ik hem al aankomen. Dat moet dan haast wel Rollover Beethoven zijn, toch?
2: Nou, inderdaad, daar heb je geen glazen bol voor nodig. Maar achter het nummer schuilt een bijzonder verhaal. En eigenlijk begint dat bij de one and only Chuck Berry.
1: Nou, houd ons niet langer in spanning, Jean. Vertel.
2: Nou, Chuck Berry was een, dat weten de meeste mensen wel, maar een Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter. En die wordt gezien als een van de grondleggers van de rock'n'roll. Geldt ook als een van de belangrijkste tekstschrijvers uit dat tijdperk. En in 1986 behoorde hij tot de allereerste artiesten die werden opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2015 zette het muziekblad Rolling Stone hem zelfs op nummer 4 van de grootste songschrijvers uit de popmuziek.
1: Maar rondom Chuck Berry, Sean, speelde toch ook een soort een plagiaat of een rechte kwestie, kan ik me herinneren?
2: Ja, zeker. Dat is eigenlijk een beetje een zielig verhaal. Dat draaide om een pianist, Johnny Johnson. Johnson had begin jaren 50 zijn eigen band, Sir John's Trio, en vroeg Chuck Berry om in te vallen. Maar ja, die Berry, die eigenwijze Berry, die nam al snel de leiding over. En veel nummers ontstonden vervolgens uit de samenwerking tussen Berry en Johnson. Maar bij de registratie heeft Chuck alleen Chuck Berry als componist vermeld.
1: En dat geldt voor meer nummers dan alleen voor Rollover Beethoven?
2: Zeker. Die Johnson heeft bijna 20 jaar meegespeeld op Berry's grootste hit. En pas veel later stapte hij naar de rechter, ook een beetje op aandringen van Keith Richards van de Rolling Stones, om alsnog een deel van die auteursrechten op te eisen. Helaas vond de rechter dat de zaak te oud en onvoldoende bewezen kon worden. Daardoor heeft die Johnny Johnson nooit een cent van die rechten ontvangen.
1: Ja, dan zou je kunnen zeggen, muzikaal briljant, maar netjes is anders, hè?
2: Nou, dat is zacht uitgedrukt, hoor. Kijk, Chuck Berry was zonder twijfel een muzikaal genie, althans in mijn ogen. Maar zijn privéleven kende een lange lijst aan controverses. Hij werd beschuldigd van onder meer, zit je goed?
1: Ja.
2: Seksueel aangedacht.
1: Ja.
2: Uitbuiting van muzikanten. En mishandeling. En het naast getoet ten eigene van rechten op muziek die mede door Johnny Johnson werd bedacht. En sommige zaken bekenden die, andere werden geschikt of ontkenden die. En zijn muzikale invloed, dat stond echt buiten kijf. Maar zijn reputatie, ja, dat is een ander verhaal.
1: Ja, maar de Beatles waren enorm fan van Chuck Berry, toch?
2: Absoluut. Tussen 1957 en 1966 speelden de Beatles meer nummers van Chuck Berry dan van welke andere songwriter ook. En John Lennon zei ooit, als het publiek vraagt om Long Tom Sally of Rollover Beethoven, dan kunnen we die staande op onze oren spelen. Maar dat zegt wel iets over hoe belangrijk Berry voor hem was.
1: Ja, en was er dan ook één specifieke Beatle die Chuck Berry nummers meestal voor zijn rekening nam?
2: Ja, meestal was dat John Lennon, die heeft er ook een stem voor. Alleen Rollover Beethoven werd vanaf 1961 door George Harrison gezongen.
1: Oh.
2: En George vertelde later, ik had die plaat van Chuck Berry en zong het nummers al vroeg toen we nog in de clubs optraden. Daardoor heb ik het ook op With the Beatles ingezongen.
1: Ja, en niet zonder succes, hè? Want die Beatles-versie is inmiddels bijna net zo beroemd als het origineel.
2: Dat klopt. Rollover Beethoven, dat opende de tweede kans van de LP With the Beatles. Dat was het tweede Britse album van de groep. Dat verscheen op 22 november 1963. Het nummer sloeg enorm aan, echt waar. En werd jarenlang een vast onderdeel van hun live optredens.
1: Ja, toch wel bijzonder eigenlijk, hè? Want het een rock-and-roll nummer waarin de grote componist Beethoven eigenlijk letterlijk aan de kant wordt geschoven.
2: Ja, zeer bijzonder. Maar die titel zegt eigenlijk, maak plaats voor de nieuwe muziek. Eigenlijk zegt het dat. Ja. In 1956 was dat een knipoog naar de generatiekloof. Jongeren kozen echt massaal voor rock and roll, terwijl hun ouders vasthielden aan klassieke muziek. Tegenwoordig vind ik dat wel een beetje grappig, want veel jonge luisteraars die zien Chuck Berry en de Beatles inmiddels net zo'n stukje muziekgeschiedenis zijn als Beethoven zelf.
1: Ja. Mooi hoe de tijd dat soort dingen eigenlijk in perspectief zit. Sean, we zijn weer een hoop wijzer geworden. Ik kende dit verhaal eigenlijk niet. We gaan hem draaien. Ja, zullen we de Beethoven dan maar eens laten omrollen en luisteren naar de geweldige uitvoering van dit liedje door de Beatles?
2: Ja, daar ben ik altijd voor. Lijkt me een uitstekend plan.
1: Nou, Sean, weer ontzettend bedankt voor alle mooie verhalen en weetjes over de Beatles. En de volgende keer drinken we natuurlijk weer heel snel samen een bakkie koffie. Fijne dag, Sean.
2: Graag gedaan.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Het is bijna 10:30. In Bochum is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. Bij de brandweerkazerne in Krommenie is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak in 2 weken tijd. De politie zag dat een ruit was ingeslagen en dat meerdere kisten in de brandweerwagen waren opgetrokken. Agenten hebben het gebouw met een politiehond doorzocht, maar de inbrekers waren al verdwenen. Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen is. De afgelopen maand is ook bij andere brandweerkazernes in Noord-Holland ingebroken, waarbij meerdere keren gereedschap is gestolen dat nodig is bij reddingsacties. Een 48-jarige man uit Amsterdam verschijnt vandaag voor de rechter op verdenking van seksuele uitbuiting van 3 vrouwen. Het gaat om een proforma-zitting waarin de rechtbank de stand van het onderzoek bespreekt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ook van verkrachting. Volgens justitie dwong hij de vrouwen langere tijd tot prostitutiewerk en nam hij een groot deel van het verdiende geld af. Bloemendaal en Heemstede behoren tot de gemeente met de minst energiezuinige woningen van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van een energievergelijkingssite. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat er veel oudere woningen staan die lastiger te verduurzamen zijn. Bloemendaal staat op de 3e plaats van onderen en Heemstede op de 4e, dus eentje daarvoor nog. Landelijk heeft Almere het meest energiezuinige woningen met de beste energielabels. Ajax heeft interesse in Noah Lang als de Belgische aanvaller Mika Gods vertrekt dus. Lang is eigendom van Napoli, maar hij mag daar vertrekken. Hij zou al gepraat hebben met Ajax over een overstap. De Amsterdamse fans die zien het eigenlijk wel zitten.
2: Noah, kom lekker terug naar huis, jongen. Dit is jouw club. Je weet het zelf ook wel. Dus kom lekker terug. En dan lekker hier knallen en kampioen worden.
3: Noah Lang, je moet. Dit is het moment. Je moet gewoon komen. We houden van je. Kom op.
1: Ja, ik weet niet of jou ook opvalt, maar Amsterdams klinken die fans niet, maar ze zijn in ieder geval wel fans van Ajax.
4: Zeker.
1: Ja, ja. Noah Lang speelde in de jeugd bij Feyenoord, debuteerde in de Eredivisie bij Ajax en werd 2 keer kampioen met PSV. En dan, ja, een heel ander onderwerp. In de Tour de France Femmes, oftewel die voor vrouwen, die staat vanmiddag de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie, de UCI, voor een controle van hun BH. Oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries die legt dus uit waarom dat dan is. Goed opletten, Bart.
5: Ja. Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie kan je sneller tijdrijden.
4: Jeetje,
1: ja.
4: Oké. Okay.
1: Mm-hmm.
4: Ja, mm-hmm. Goed om te weten. En zijn ze daar in Frankrijk al voorzien van voldoende controleurs, of is er nog behoefte aan mensen die even snel die kant op komen om dat te doen?
1: Ik wil wel even voor je informeren. Ja, het is trouwens ook niet, mij is niet helemaal duidelijk hoe die controles er dan precies uit gaan zien.
4: Ik heb er wel een beeld bij, hoor, denk ik.
1: Ja? Oh. Nou, ik ben heel benieuwd.
4: Ja.
1: Oh. Meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
4: Dankjewel, Jolanda. Jan Visser, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.
4: Nou, alle gekheid op een stokje. Laten we het eens even over het weer hebben. Prachtige dag gisteren. En vandaag is het ook weer genieten, volgens mij.
6: Ja, genieten wel een beetje aan de warme kant.
4: Okay.
6: Want dat kunnen we toch wel een beetje stellen.
4: Ja.
6: En een beetje ook als we kijken naar de hitte van de afgelopen maanden. Bij ons is het, eind juni was het tamelijk extreem. Dat weet je waarschijnlijk zelf nog, die vrijdag. Ja. Met temperaturen tot 38 graden in de provincie. En in El in Limburg werd het ruim 39 graden. Dat was de heetste dag van deze zomer tot nu toe. En het ziet er overigens niet naar uit dat de komende weken nog overtroffen zal worden, gelukkig maar. Maar je ziet toch wel de gevolgen van de hitte. We zien het aan de droogte. In allerlei facetten, rivieren, grond, noem maar op en zo.
4: Ja.
6: Maar ook het aantal hittedoden, dat is toch wel indrukwekkend, hoor. En dan kijk ik even naar Parijs bijvoorbeeld. Ik zag gisteren een overzichtje van de maand juni. En daar werden op 26 juni zijn in Parijs ongeveer 800 mensen vroegtijdig aan de hitte overleden.
4: Ja.
6: En dat is meer dan er overleden tijdens het hoogtepunt, dieptepunt kun je beter zeggen, van de coronacrisis.
4: Ongelooflijk, hè?
6: Dus dat zegt wel wat natuurlijk.
4: Ik hoorde daar laatst een interessante reportage over, over de hitte in Parijs. En ik was er toevallig in mijn vakantie, heb ik het zelf ook meegemaakt, hoe warm het daar kon zijn.
6: Ja.
4: Maar dat is met name omdat veel daken in Parijs gebouwd zijn met tinnen daken.
6: Ja.
4: En tinnen daken, dat bedoelde om de kou buiten te houden. Maar in de zomer zorgde dus voor die met name die bovenwoningen extreem warm worden.
6: Ja.
4: En de regels voor, laat ik zeggen, welstandscommissies zijn zo streng dat je geen airco tegen die eeuwenoude panden mag plakken. Dat die mensen dus echt krijgen die huizen gewoon niet cool. Het is echt verschroeiende hitte daar.
6: Ja.
4: En met dus ook gevolgen voor kwetsbare mensen die als gevolg daarvan dus overlijden.
6: Zeker, ja.
4: Dat is reden tot zorg, Jan.
6: Zeker, zeker. Ja. Maar goed, dus vandaag, we hebben vanmorgen vroeg een paar wolken gehad. Die zijn nu weg. Het is zo goed als overal volop zonnig. Temperatuur 27 graden. En we komen uit op waarde rond en iets boven de 30 graden. En de lucht is ook wat vochtiger. Zij dat die hele hoge luchtvochtigheid gelukkig nog niet aan de orde is. Maar toch benauwd weer een beetje. Tweede helft van de middag echter. Dan gaat de wind, die nu zuidelijk is, gaat uit het westen waaien. En dan koelt het af. En dan is het aan het begin van de avond, Bart, op veel plaatsen, zeker in de kustgebieden, een graad of 23. Ja, dat scheelt natuurlijk wel een behoorlijk
4: stuk.
6: Verder zon, maar vanmiddag ook al wat bewolking. Er ontstaan regen- en onweersbuien die waarschijnlijk, die zijn niet erg talrijk hoor, maar die waarschijnlijk over het oostelijk deel van het land het meest actief zullen zijn. Afgelopen nacht was dat ook al zo. Geen grote hoeveelheden. Dat trok over Duitsland. Ik zag een meetpunt in Duitsland, 40 mm. Nou, bij ons 5, 6 op een enkel plaats in het oosten en het midden van het land.
4: Yeah.
6: Maar over de rest niet veel. Maar bij ons dus slechts een kleine kans op een onweersbui. Maar dus wel later dus vanmiddag die afkoeling. Nou, morgen trekt een depressie die ook veel regen brengt in Ierland. Vinden ze ook heel fijn daar. Want ook daar is het droog. Nou, die trekt van Ierland naar Schotland. Front trekt overdag over ons land. Zij het grotendeels regenloos. Kan een enkel bui vallen, maar de kans erop is niet bijster groot. Voor de rest een afwisseling van zon en wolken. Het is ook wat minder zonnig en dat is ook wel fijn. En de temperatuur die komt uit op de 22 graden aan de kust. En elders wordt het 25 tot 26 graden. Dus de warmte neemt wat af. En de zuidwestenwind neemt toe aan de kust. Nou, vrij krachtig, ook op het IJsselmeer. Nou, donderdag en vrijdag verlopen op een enkele bui nou droog. We hebben de geregeld zonneschijn. En de temperatuur die komt uit op zo'n 23 graden. En in het weekeinde is het dan droog, zonnig en wordt het opnieuw warmer. Maar niet meer zo heet als vandaag en gisteren.
4: Oké, nou, dat lijkt me in alle opzichten goed nieuws, Jan.
6: Ja.
4: Oké, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
6: Ja, tot straks, Bart.

0: Albano Soler hoorde je met Sofia. En dit was nog Martha Reeves. En haar Vandellas, laten we die vooral niet vergeten. En Heatwave. Nou, toepasselijk plaatje, me dunkt. Want we hadden er weer een, hè? Vorige week. Nee, gisteren, geloof ik, Limburg weer een officiële hittegolf. Ja, jongens, het nieuwe normaal las ik ergens op de voorpagina van een krant. En dan ging het over die bosbranden ook in Limburg. Ja, we moeten er, vrees ik, helaas aan wennen. Martha Reeves en de Vandellas hoorde je ook nog met Love is Like a Heatwave. Ja, deze Martha Reeves die kwam voorbij op mijn tijdlijn in Instagram. Ja, leuk is anders. Ik vind het ook een beetje pijnlijk om te laten horen, maar... Zij was gevraagd om het volkslied, het Amerikaanse volkslied... de Star Spangled Banner, te zingen bij... ik zeg even uit mijn hoofd, een basketbalwedstrijd voor vrouwen. Nou ja, doet er niet toe. Ja, Martha Reeves, dan denk je, die kan wel wat, hè? Zoals je hoorde op Heatwave en al die andere, Dancing in the Street. Het beste is er wel een beetje af, dus zet je schrap. Hier is Martha Reeves die het volkslied zingt.
1: Oh, say can you see by the dawn's early light. It's like so proudly we hail at the twilight's
0: last gleaming. We gaan er een eind aan maken, Martha Reeves. Ja, ik zei het al, het beste is er vanaf gênant, hè? Ja, daar is niet zo heel veel meer van over. Dus mocht zij naar Nederland komen om te op te treden... ik zou zeggen, sla maar even lekker over. Straks in Goeiemorgen een lied met een bijzonder verhaal. Dat ga ik je straks vertellen. Daarvoor eerst De Dijk. Dit is nergens goed voor.

Een liedje dat voor altijd in de geschiedenisboeken zal staan. En wel om de volgende reden. Ja, het werd ooit aangekondigd vanuit de ruimte. Jazeker, onze eigen André Kuiper die mocht ooit de aftrap geven van de top 2000. Ja, die was toevallig toch in de ruimte, want dat was zijn werk. Hè? Die mocht toen de nummer 2000 aankondigen. Het begin van die lange, lange lijst. Het eerste liedje, of het laatste. Nee, het eerste dan. Hè? Ja. Goed, en dat was dus Natalie in Brooklyn. Ja. En Toorn, dus nou ja, hoeveel liedjes kunnen dat nou zeggen? Nee, hey Martha, we moeten echt, dit kan niet. We hebben het geprobeerd, maar we zijn het erover eens, dit kan niet. Dus Martha Reeves en de Vandella en het volkslied. Oh, niet te doen. Goed, tijd voor nog een liedje. Een liedje wat niet vals wordt gezongen. Bodie M is dit in Goeiemorgen. Daddy cool. She's crazy like a fool.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
12: Ik ben Jan Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
13: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij de brandweerkazerne in Krommenie is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak in 2 weken tijd. Ajax heeft doelman Marc-André Ter Stegen binnen. De 34-jarige Duitser wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Een oud-zwemster en voormalig politica Erika Terpstra verhuist deze maand naar het Rosa Spierhuis in Laren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie, ja, hou een beetje rekening met al die wegwerkzaamheden in onze provincie. Het is op verschillende plekken in de regio raak. De A1 onder andere, Amersfoort-Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Materberg, daar duurt het nog tot 17 augustus aanstaande. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk-Oost en het knooppunt Velzen, ook daar wegwerkzaamheden. Dat deel van de A9 is dan ook dicht. Verkeer wordt omgeleid en dat duurt tot 8 augustus aanstaande. En dat geldt ook voor de A208, Sassenheim richting Velzen, bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Ook daar wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht en dat duurt dus ook tot 8 augustus aanstaande.
18: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: De sterk stralende ster aan het popfirmament van dit moment. Taylor Swift hoorde je met Open Light. Ja, ja, 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti, buongiorno.
0: Ja, ja, daar zijn we. Zeker uurtje 2 van deze dinsdageditie, moet ik zeggen. Ik kondigde het een uur geleden al aan. Dat ik die dinsdag dus een beetje van een gevoel wilde voorzien. Want ja, de dinsdag die hangt er altijd zo'n beetje bij, gevoelsmatig. Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en het weekend. Nou, dat spreekt voor zich. Maar die dinsdag, ja, het is altijd net een beetje... hoe heet dat ook weer? Te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet of zo? Nou ja, er is vast een uitdrukking die ik nu verhaspel. Enfin, nee, het is mijn streven om er een opgewekte vrolijke show van te maken. En dat doe ik door de lekkerste muziek te draaien. Dat doe ik door straks misschien wel een klein maar fijn prijsje weg te geven. Ja, de toeterplaat, je hebt hem volgens mij de afgelopen 3 weken bij mijn afwezigheid. En de aanwezigheid van Dennis moeten missen. Die had zijn eigen interpretatie van het spelletje. Ook leuk. Maar die toeterplaat, ja, die heb ik gewoon weer zitten bakken voor je. Dus die komt weer voorbij. En dan kan je op deze dinsdag gewoon in de prijzen vallen. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Daarvoor is Jolanda Baaiens inpandig. En die gaat dat voor je uitrollen. Een weerupdate krijg je dan ook nog van Jan Visser. En ik heb denk ik ook nog wel een leuk verhaal. Zo links en rechts bij een plaatje. Hè? Zoiets. Ja, dat is allemaal op deze dinsdag. En het is alweer... Hoeveel is het eigenlijk? Ja, het is 4 augustus op nhnieuws.nl. Het verhaal van vrijwilliger Kees Holscher uit de Kwakel. Ja, vorige week overleed hij. Veel te vroeg. En dit weekend werd er ter ere van Kees, de supervrijwilliger, een Solex-tocht georganiseerd.
2: Kees had mengsmering door zijn aderen lopen. Vond alles mooi wat oud was. 2 wielen en een brommend motortje.
3: Dat is mijn maatje geweest. En al die jaren heb ik met hem gereisd. Getoerd.
2: Hij stond altijd klaar, hielp iedereen en is helaas ons veel te vroeg ontvallen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: Ja. Wegens doorslaand succes weer herintroduceerd. Nee. Ik begreep dat collega Dennis Hoebe bij mijn afwezigheid een ander spelletje deed. Ja, dat kan natuurlijk. Maar ja, die toeter die hoort een beetje bij dit programma natuurlijk. Wat moet er op de toeter? Die vraag stel ik elke dinsdag, woensdag en donderdag. En daar komt dan een antwoord op binnen. Nou, dat hangt dan een beetje af van hoe moeilijk de opgave is. Nou, vandaag was hij volgens mij goed te doen. Rinette belde met het goede antwoord. Er kwamen ook nog heel veel goede appjes binnen. Onder andere van... Bertie zegt kaasschaaf. Oh nee, dat is natuurlijk een ander spelletje. Haha. Eens even kijken. Dini heeft het bij het rechte eind. Dat geldt ook voor... Even kijken. La Dolce Vita, dat is Rob. Mieke heeft het bij het rechte eind. Dat geldt ook voor Freerk. Christian zegt everywhere. Dat kan ik helaas niet goed rekenen. Andere Rob heeft het wel weer goed. En dat geldt ook voor Willy. Dus nou, een aardige score, dames en heren. Ik ga eens even kijken of Jolanda het misschien weet. Jolanda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bart.
2: Ja, dit is niet Jolanda Baaiens, hè? Even voor de volledigheid.
3: Nee.
2: Andere Jolanda.
3: Nee, andere Jolanda. Ja.
2: Zo is dat. Hey, jij zat lekker naar de radio te luisteren. Toen kwam dat fijne liedje van de Hollies voorbij. Barstap. En daarop had ik een woordje weggetoeterd. En jij weet het volgens mij.
3: Umbrella.
2: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed, Jolanda. Ja. Gefeliciteerd. Wist je meteen het goede antwoord?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Ben je een beetje fan van de Hollies?
3: Zeker, ja. Ik vind het leuke muziek. Ja,
2: echt een heel fijn bandje inderdaad. We draaien ze best wel vaak en ik heb er altijd weer een glimlach op mijn gezicht.
3: Ja, zeker, ja.
2: Nou, dat liedje van de Hollies, Bastop, levert jou een klein maar fijn prijsje op. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, Mark.
2: Nou, je moet heel veel geduld hebben tot vrijdag. Dan gaat er een hele stapel enveloppen bij de postkamer naar binnen. En op een van die enveloppen staat dan jouw naam en adres. Dus hij komt eraan, Jolanda. Gefeliciteerd nogmaals.
3: Is fijn. Dankjewel.
2: Oké, fijne dag. Groetjes.
3: Hetzelfde. Dag, Mark.
2: Doeg. Het antwoord van Jolanda en al die andere mensen was dus Umbrella. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter. NH.
2: Goed, als de sodomiet erop naar het nieuws met die andere Jolanda. Jolanda Baaiens. Tot die tijd, Simply Red, dit is Stars.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Het Wil uit de Muiden.
6: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
7: Ik ben Jan en kom uit Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 11:30. In Watergang is het 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
10: Goedemorgen Bart. Bij de brandweerkazerne in Krommenie is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak in 2 weken tijd. De politie zag dat een ruit was ingeslagen en dat meerdere kisten in de brandweerwagen waren opengebroken. Agenten hebben het gebouw met een politiehond doorzocht, maar de inbrekers waren al verdwenen. Het is nog niet duidelijk of er iets is gestolen. De afgelopen maand is er ook bij andere brandweerkazernes in Noord-Holland ingebroken, waarbij meerdere keren gereedschap is gestolen dat nodig is bij reddingsacties. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning voor nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
11: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
10: Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. Bloemendaal en Heemstede behoren tot de gemeente met de minst energiezuinige woningen van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van een energievergelijkingssite. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat er veel oudere woningen staan die lastiger te verduurzamen zijn. Bloemendaal staat op de 3e plaats van onderen en Heemstede de 4e. Landelijk heeft Almere de meest energiezuinige woningen met de beste energielabels. Ajax heeft doelman Marc-André ter Stegen binnen. De 34-jarige Duitser wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff is de club al langere tijd bezig geweest met zijn komst. Ter Stegen is 44-voudig international van Duitsland. Hij is na Julian Brandt de 2e Duitse international die deze zomer naar Ajax komt. En oud-zwemster en voormalig politica Erika Terpstra verhuist deze maand naar het Rosa Spierhuis in Laren. Dat meldt de Telegraaf. In het wooncomplex voor kunstenaars en andere creatieve ouderen gaat ze wonen tussen nog veel meer bekende Nederlanders, zoals bijvoorbeeld Tineke de Nooi, Siska Peters en Therese Steinmetz. Volgens de krant verhuist de 83-jarige Terpstra halverwege deze maand.
9: Nou, het feest gaat feest beginnen daar, denk ik, hè?
10: Ja, dan wordt het wel heel gezellig.
9: Ja, potverdorie.
10: En ik denk dat er heel veel mensen toppertje worden genoemd.
9: Ja,
10: zo.
9: Van kanjer, inderdaad. Ja,
10: en
9: ja.
10: Kanjer.
9: En,
10: ja.
9: En die gaat natuurlijk ook baantjes trekken daar. Ik weet niet of ze een zwembad hebben.
10: Dat zou toch wel leuk zijn, hè?
9: We hebben een bommetje, hè?
10: Even een bommetje? Nee, gaat helemaal leuk worden. Ja. En anders hebben ze vast wel een groot bad waar dat lukt, toch? Zo is dat.
9: Nou, dat horen we
10: meer
9: dan
10: nieuws
9: hier
10: in de app. Wat zegt u?
9: Ik zeg, dat horen we dan hier waarschijnlijk, want die is hier in de buurt.
10: Ja, dat mag. Goed, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
9: Dankjewel, Jolanda. Het weer dan, Jan Visser.
12: De zon schijnt volop vandaag. Pas later op de dag komt er wat meer bewolking, maar de kans op een bui is klein. Het wordt eerst op veel plaatsen dik 30 graden, hier en daar 31 tot 32 graden. Maar later in de middag draait de wind naar het westen en begint het af te koelen. Aan het begin van de avond is het op veel plaatsen nog maar een graad of 23. En dan morgen, dan hebben we wat minder warm weer. 22 aan zee, elders 24 tot 25, in het Gooi 25 tot 26 graden. Verder op de meeste plaatsen droog, geregeld zon, maar van tijd tot tijd ook bewolking. De wind is morgen matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuidwesten.
9: De verkeersinformatie van de ANWB dan nog. Nou, er zijn dus wegwerkzaamheden op zowel de A9, de A1 als de A208. En dat duurt allemaal tot, nou, laat ik zeggen, eind deze week. En ook later nog, tot 17 augustus. En er is ook nog een echte vertraging. De A7, Heerenveen, richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever, doe je er 5 minuten langer over.

The King, hoor je Elvis Presley en Viva Las Vegas. Ja, je mag wel stellen dat het kaarsje aan beide kanten brandde bij Elvis Presley. Mocht je ooit, er zijn een hoop films en documentaires over hem verschenen. Een van de meest indrukwekkende, ook wel ontluisterende documentaires over Elvis Presley heet The Burger and the King. Die gaat namelijk over het eetgedrag van Elvis. Want Elvis hield van eten. En in die documentaire wordt wel goed uitgelegd waar dat vandaan kwam. Dat had namelijk allemaal te maken met zijn jeugd in Tupelo, Mississippi. Veel armoede. Weinig geld en dus ook weinig te eten. En het werd eigenlijk nog erger toen zijn vader ooit een ongedekte cheque probeerde te verzilveren in een winkel. Nou, de eigenaar van de winkel die vertrouwde het niet, belde de politie. Dus de vader van Elvis werd opgepakt. En dat leverde hem een gevangenisstraf op van een paar maanden. En toen was het nog meer behelpen qua geld. En toen verhuisde de familie Presley noodgedwongen van een arme witte wijk naar een arme zwarte wijk. En daar leerde Elvis Presley soulfood eten. Hè? Dus veel eten wat zwarte mensen veel aten. Maar ook dingen die andere mensen misschien niet zouden eten. Hè? Dus dingen als varkensnuiten en kippenpoot en dergelijke. Maar het restafval, dat werd daar ook in gerechten verwerkt. Maar wat Elvis bijvoorbeeld nooit heeft geleerd is de etiketten. Dus zeg maar eigenlijk eten met mes en vork. En dat was ook de reden dat Elvis eigenlijk zijn hele leven vrijwel nooit naar restaurants ging. Want hij wist zich daar gewoon niet te gedragen. Hij wist niet hoe hij een vork en een mes moest vasthouden, hoe de etiketten waren daar. En een ander ding dat voortvloeide uit die ingewikkelde jeugd daar in Tupelo, dat is dat hij toen hij rijk werd niet zijn geld uit ging geven aan luxe producten als kreeft en caviar en oesters en dergelijke. Maar hij ging zich juist te buiten aan dingen die hij als kind nooit kreeg, maar wel heel graag wilde. Dus hamburgers en macaroni en cheese en dat soort dingen. Pizza's, peanut butter en banana sandwiches. Hè, dus pindakaas en banaan. En dan het liefst in de pan. Hè, dus dat die ook lekker vol vet is. Ja, die moest zijn kok. Hij had twee kokkinnen in huis. Twee zwarte vrouwen die 24/7 beschikbaar stonden. Dus als hij 's nachts wakker werd en hij kreeg trek, dan belde die en zei die: ik wil binnen nu en 5 minuten 8 peanut butter en banana sandwiches. Dus dan stonden daar twee kokkingen als een gek dat klaar te maken. Je hoefde niet zozeer goed te kunnen koken, maar vooral snel. Nou ja, dat mateloze leven, dat is hem uiteindelijk ook fataal geworden. Plus de combinatie van jarenlang optreden, 2 keer per dag, veel uppers, downers, een cocktail aan drugs, waardoor hij ook nooit meer echt een signaal kreeg dat hij vol was. Dus ja, dat eten heeft hem letterlijk de das omgedaan. Een van de meest bizarre verhalen in die documentaire is dat hij op een gegeven moment in de krant leest dat er ergens een sandwich shop is waar ze een sandwich maken van een doorgesneden stokbrood met stroop en dan gesmolten kaas en daarop spareribs en dan nog meer kaas. Nou, ik geloof iets van 30.000 calorieën. Dus de sandwich met de meeste calorieën in heel Amerika. Dat las Elvis en zei hij, daar wil ik heen. Dus toen belde hij meteen zijn Memphis maffia vrienden op. Met een privéjet gecharterd en vloog met z'n allen daarheen. Toen hebben ze een taxi naar dat broodjeszaak gestuurd om die sandwiches te bestellen. En het schijnt dat Elvis er toen 7 opgegeten. Ja, ongelooflijk. Het liep ook niet zo heel goed af met Elvis Presley. Maar mocht je die documentaire, volgens mij staat hij gewoon op YouTube. The Burger and the King. Het is niet de mooiste documentaire. Het is wel een van de meest ontluisterende documentaires. Maar laten we niet vergeten dat Elvis een hele grote ster was. Hè? Zo is het ook.

What They Do. De Backstabbers hoorde je van de OJ's. Straks June met een kleine vooruitblik op haar programma. Ik heb nog tijd over. Ja, een beetje kalm aan gedaan. Dus ik ga nog een liedje draaien. Tuurlijk. Kans laat ik me niet afnemen. Dit is Zas in Goedemorgen. Hoorde je Que Vendra.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Nou, dan ga ik nog even zitten.
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Het zit er allemaal in je programma.
0: Nou, een indrukwekkend boek heb ik gelezen. Het boek heet Gelukzoekers op voetbalschoenen. Hugo Verkleij heeft het geschreven. Het gaat om jongens die vanuit Afrika naar Europa gaan om daar proberen proefvoetballer te worden.
3: Okay.
0: Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En het is maar van een heel klein percentage weggelegd. Die jongens nemen heel veel risico's, steken over naar Europa. En dat allemaal om geld te verdienen.
3: Ja.
0: Om dat vervolgens naar de familie te sturen.
3: Ja, ja, ja.
0: Het is echt wel een aangrijpend verhaal.
3: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het belangrijkste van wat we vanmiddag doen. En voor de rest hebben we een hele boeiende helpactie. En die hebben we straks om 2:50.
3: Oké.
0: Okay, nou, ben je wel eens bang geweest?
3: Ik ben, dit intro duurt 6 minuten.
0: Dan ben je bang.
3: Ja, dan ben ik. Ik ben bang dat ik het niet red. Nee, ik ben af en toe nog wel eens bang, ja.
0: Ja, nou, daar wil ik het ook even over hebben.
3: Oké. Okay. Dat is helemaal, angst is een slechte raadgever, maar
0: ja,
3: als je niet
0: toch,
3: bang wordt...
0: Soms kun je het niet voorkomen.
3: Zo is dat. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Ik ga nog een heel fraai liedje draaien. Er is een hele rustige balladversie van ditzelfde liedje van Nina Simone. Wonderschoon. Dit is de disco-versie en die duurt dus dat hele lange intro. Santa Esmeralda is dit in Goedemorgen. Met Don't Let Me Be Misunderstood. Maak er een mooie dag van, hè? Toodaloo!

0: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
0: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Dit is een uittip.
0: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
5: Ik ben Mike uit Den Helder.
6: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
7: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
8: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
10: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ajax heeft keeper Marc-André Ter Stegen binnengehaald. De 34-jarige Duitse doelman van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de Amsterdammers. Een man uit Beverwijk is aangehouden nadat hij in Limmen is ingereden op een agent. Dat deed hij nadat de agenten de man op zijn motor een stopteken gaven en dat negeerde hij. En bij een botsing op de N9 in Alkmaar is eerder vandaag een auto over de kop geslagen. De bestuurder moest uit de auto worden gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is even afgesloten geweest, maar is nu weer open. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp daarvoor. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
21: Tot 2.

0: Goedemiddag op deze prachtige dinsdag. En dan heb ik het over 4 augustus. We hebben een heel mooi boek straks met Hugo Verkleij. Heeft te maken met gelukszoekers, vooral vanuit Afrika. Jonge jongens die hier gaan voetballen. Hopen een baan te krijgen, door te breken. En geld op te sturen naar de familie in het verre buitenland. Maar dat lukt niet altijd. Maar op mijn persoonlijk moment wil ik even terug naar een heel beetje angstaanjagend moment voor mij persoonlijk op de zaterdagochtend.
1: Oh.
0: En dan vraag ik me af of andere mensen zich hier een beetje herkennen. Ik was aan het kamperen, dat was niet zo eng. Maar ik was heel vroeg wakker, 6:15. En ik dacht op een gegeven moment om 6:45... ik pak mijn hond en ik ga lekker wandelen. Ja, niks aan de hand. Weilanden, prachtig, maïsvelden. Heel mooi, en daarachter lag een natuurgebied. Er was een smal weggetje en het ging de natuurgebied in. Gewoon een smal paadje, alleen maar bomen. En verderop dan een natuurgebied met allerlei plassen. Maar ik zag op de parkeerplaats naast dat weggetje een fatbike staan. Oké, ik zeg niks verder. Maar daar was niemand bij. Dus dat ding stond daar geparkeerd. En er was een moment dat ik dacht, is het wel zo slim om hier dat smalle weggetje in te gaan, dat je niet weet wie je tegenkomt? Misschien iemand die hoort bij die fatbike en verkeerde bedoelingen heeft. Geen idee natuurlijk. Maar toen dacht ik tegelijkertijd, en John, volwassen vrouw, je bent geen meisje van 16, jij gaat dat paadje in. Heb ik gedaan. Ik liep denk ik een kilometertje of 1,5 dat pad in. Zag een bankje, wilde daar wat foto's nemen. Dus ik ging even op de bankje zitten. Het was vroeg, het was 7:10. En ik genoot van dat moment. Wilde ik weer verder lopen. Dus ik weer terug vanaf dat bankje, terug dat pad. En dan kon je links of rechts. Ik ging naar rechts. Terug waar ik vandaan gekomen was. Maar ik zag vanuit mijn linker ooghoek in de verte een man aankomen lopen. En mijn hond stond stokstijf stil op het pad, kijkend in de richting van deze onbekende man. Was misschien een hele aardige, vriendelijke man, maar dat idee, dat kwam niet bij mij naar boven. Ik dacht, jeetje eng, hier loopt een man, had camouflagekleding aan, en hij liep in mijn richting. En ik ben gaan lopen naar de parkeerplaats. Het was 1,5 kilometer. Ik ging steeds harder lopen, omdat ik het in mijn ooghoek zag dat die man achter me aankwam. Maar die man die moest naar die fitbike. Dus geen idee of die allerlei andere dingen van plan was. Maar ik haalde allerlei dingen in mijn hoofd. Straks word ik gewurgd met de hondenriem van mijn hond. En het is heel verschrikkelijk. En ik raakte verstrikt in deze angstaanjagende gedachte, terwijl ik dat niet wilde. En toen belde ik Arjan. En ik zei tegen Arjan, ik zei, Arjan, niet te veel vragen stellen. Ik moet je even aan de telefoon hebben, want dit voelt niet prettig. Zei hij, wat is er aan de hand? Ik zei, nee, geen vragen stellen. Nou, in ieder geval, lang verhaal kort, ik kwam weer bij de doorgaande weg. En deze man heeft me nooit aangesproken. En het was misschien een hele vriendelijke man, weet ik veel, die dacht op een vroege ochtend, net als ik, ga lekker wandelen. Lang verhaal kort, ik was bang.
1: Ja.
0: Ik betrapte mezelf erop dat ik bang was. Ben jij wel eens bang geweest, Bastiaan?
1: Oh, met regelmaat wel, hoor. Ja,
0: ja, toch wel?
1: Over donkere paadjes. Afgelopen vrijdag deed ik hier de ontbijttafel samen met Francis. En ja, toen, ik ga altijd op de fiets van waar ik woon in Bussum.
0: Over de hei.
1: Over de hei. Alleen, ja, ik kan ook niet over de hei gaan, waar het zeg maar wel verlicht is. Maar dat scheelt me gewoon een kwartier extra, zeg maar. Dus ja, ik ben nu over de hei gegaan en ik reed dat donkere bospad op. En toen dacht ik, waarom ben ik dit aan het doen?
0: Ja,
1: en als gewoon als volwassen man heb ik de hele tijd als, ja, gewoon allemaal van die mantra's zitten zeggen tegen mezelf, er is niks aan de hand,
0: ja,
1: gaat gewoon helemaal
0: dat
1: goed
0: doe je
1: komen.
0: Toch?
1: En het is denk ik 7 minuten over die hei, door dat bos heen. En op een gegeven moment, ik schrok me rot, springt de konijn vol voor mijn koplamp langs. Ja, maar ik heb het ook, ik hou heel erg van horror, van films en boeken. Maar ik kan er eigenlijk helemaal niet goed tegen. Dus ik heb ook nog wel eens dat als ik iets te laat een horrorfilm of een horrorserie kijk,
0: ja,
1: dat ik dan s'avonds naar de wc moet en dan toch denk dat die mensen voor mijn raam staan, zeg maar.
0: Oh, wat erg. Zie je, we hebben het allemaal. Ik dacht, grote stoere mannen zoals jij niet. Lotte, ben jij wel eens bang geweest? Korte versie?
2: Ook met regelmaat, ja, zeker.
0: Toch wel?
2: Ja, ja. Ik vind eigenlijk vogels al vrij eng. Ja, Bastiaan, die moet heel hard lachen. Die ging een keer naar Avifauna en ik zei, ik moet er niet aan denken. Dat gefladder.
0: Oh ja, ja, dat kan dus ook nog.
2: Ja.
0: Oké, goed. Zonder elkaar bang te maken, want ja, het loopt eigenlijk altijd goed af. Ben je wel eens bang geweest? En zo ja, waar was dat dan? 088 850 51 52. Nou, zo kunnen we elkaar toch ook gewoon lekker een beetje moed inpraten. En we moeten ook van ons hart geen moordkou maken. Toch? Je moet ook gewoon je verhaal kunnen ventileren. Dat was mijn moment op de vroege zaterdagochtend. Ben benieuwd wat jij wel eens meegemaakt hebt. Eerst even Donna Summer.

0: Donna Summer en de State of Independence. Van Donna Summer. Oké, ben je wel eens bang geweest? Waar was dat dan? Trix, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, June.
0: Oh, hoe zit het bij jou?
1: Nou, ik was een keer in het begin van de avond... was ik lekker aan het fietsen in het bos. Was ja. Een warme dag geweest. Nou, dan is het geen betere plek om in het bos te zijn. Maar toen ging ze onderuit in het bos.
0: Oh.
1: Op een heel klein paardje. Dat was ook zo lekker slim natuurlijk, op zo'n boomstronk. Maar ik knalde behoorlijk hard op mijn achterhoofd. En toen lag ik daar en toen dacht ik wel van ja... Oem, voor hetzelfde geld heb je op een nevelverschudding of je hebt dat gebroken. Dus ik voelde, want ik heb twee kunstheupen. Nou, die zaten nog goed. Ja. De rest was ook allemaal oké.
0: Maar jij lag er in je eentje?
1: Ik lag er in mijn eentje, ja. En toen had ik wel zoiets van ja, stel dat er een nieuwe iemand langskomt om me te helpen.
0: Ja.
1: Maar dat waren echt van die flits, weet je wel. Toen dacht ik van nou, ik ga eerst proberen om rechtop te zitten. Nou, dat ging gelukkig. Maar ik ging toch weer met trillende beentjes op de fiets, hoor. Moet je eerlijk zeggen. En toen ben ik maar gauw naar huis gegaan.
0: Ja. Ja, en in ieder geval is dat goed afgelopen.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je op dat moment even bang was.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, jeetje. Nou, gelukkig kan je het op deze relaxte manier even navertellen.
1: Zo is dat.
0: Ja, toch? Hey, dankjewel, Trix.
1: Joe, graag gedaan.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Hi, Lisbeth, goedemiddag.
2: Hi, John.
0: Nou, Lisbeth, kom maar met je verhaal.
2: Nou, ik had gisteravond zo'n bijna dezelfde ervaring als wat jij vertelde. Ik liep met mijn grote hond, echt een joekel, langs de Aalsmeerderweg. En dat is ook dicht bij mijn huis. Maar in ene bekroop mij dat gevoel van mensen die er aankwamen. Mijn hond had ook zien, die keek even.
0: Ja.
2: Maar had ik echt zoiets van, oh jasses, het zal me toch niet overkomen. En in mijn hoofd ging het ook meteen verder van, ja... En als ze wel, wat doe ik dan? Ga
0: ja,
2: ik
0: precies.
2: Of blijf ik stil?
0: Ja, en?
2: Ja, het gebeurde niks.
0: Gelukkig.
2: Maar mijn hoofd ging wel even met me aan de haal.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus dan was je toch even ongerust. Ja, en dan moet je heel erg je best doen om los te komen van die gedachte dat ik je bang bent.
2: Toen die mensen eenmaal voorbij waren. Toen was
0: het
2: dan weg, maar ik had wel zoiets
0: van
2: jeetje, ja. Wat?
0: Ja, ja, ach jeetje.
2: Ja, maar ja, nou, dat kan gebeuren.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Dankjewel.
2: Dankjewel, ja.
0: Dag
2: ja.
0: Lisbeth.
2: Dag.
0: Ellen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, Ellen, heb je ook nog een verhaal?
3: Nou ja, kijk, wat jij hebt meegemaakt, dat heb ik verschillende keren al meegemaakt. Vooral in het Amsterdamse bos. Waar ik toen de tijd te dichtbij woonde. En dan ging ik altijd met mijn honden daar wandelen. Nou, het is me daar zo vaak overkomen dat mensen hun broek lieten zakken. En vlak voor je gingen staan. En op een gegeven moment was ik zo boos. En toen ben ik naar de politie gegaan. En toen is er wel actie ondernomen. Want dus ik zei ook, ik loop daar voor mijn plezier, niet voor hun plezier.
0: Nee, wat vreselijk.
3: Ja.
0: Oh, en wat doe je dan als je dat ziet?
3: Nou ja, ik deed net of ik niks zag. Ik ging dan altijd met de hond en met stokjes lopen gooien.
0: Ja, oh ja, oké.
3: Zoiets, weet je wel. Of ik liep gewoon de andere kant op. En dan deed ik net of ik het niet zag.
0: Nee.
3: Dan denk ik, laat maar.
0: Ja.
3: Maar goed, dat heb ik verschillende keren meegemaakt.
0: Ja.
3: Maar ik heb een heel leuk liedje.
0: Wat dan?
3: En van Brigitte Kaandorp. Op
0: welke?
3: De grote stille heide loopt zij samen met haar hond.
0: Ja.
3: En ze is de weg verloren en ze heeft geen plattegrond.
0: Nee, ik ga hem draaien voor je.
3: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, ja, Bas, jij heeft hem even ingeladen. Hartstikke goed. Ik praat nog even met Rita en daarna komt jouw plaat.
3: Ja, dan hang ik nu op. Ja.
0: Oké, okay, dag Ellen.
3: Oké, doei.
0: Dag. Het zijn wel allemaal dames eigenlijk, hè? Rita, goedemiddag.
4: Hi, Joe, met Rita. Ik wil je vertellen, jaren geleden hebben we Zandvoort op het strand gestaan met zo'n huisje. Maar daar heb je geen eigen toilet, dus ja, s'nachts moest ik er een keer uit. En dan loop je dan tussen die rijen huisjes. En niks aan de hand, mooie blauwe de hemel, mooie blauw, de zon. Ach nee, de maan, die was zo mooi strak. Nou goed, ik ga er naartoe, naar het toilet en ik ga terug. En nu heb ik iets achter me lopen. En hier komt een schaduw voor me. En ik heb mijn eigen rot gereemd. Maar wat was het nou? Die maan was achter me. En het was mijn eigen schaduw.
0: Ach, nee.
4: Dus er was helemaal niks aan de hand. Nee. Dus ik ben gelukkig goed afgelopen, vrouw.
0: Okay. Oh, gelukkig maar.
4: Ja.
0: Gelukkig maar. Hé, hey, dankjewel, Rita. Goed zo, dag. Ja, jeetje, zo kan het gaan. Nou, goed, belofte maakt schuld. Hier komt dus dan de plaat waar net om gevraagd is. Brigitte Kaandorp op de grote stille heide.

0: Ja, zo gaat het liedje van Brigitte Kaan ook mooi toch om daar even een stukje van te horen. Leuk als luisteraars op deze manier zo meedenken dat ook allerlei platen bij hun te binnen schieten. Vind ik echt gewoon heel bijzonder. Mooi, nou, we zijn allemaal wel eens bang. Je moet er gewoon blijven opletten. We moeten elkaar natuurlijk ook niet bang maken. Vind je niet, Bastiaan?
1: Helemaal mee eens.
0: Kwamen er nog veel appjes eigenlijk?
1: Ja, Jos, die was ooit naar The Exorcist geweest. Ook zo'n horrorfilm. En daar is van die grote honden in. En precies op weg naar huis, die grote honden.
0: Nee.
1: Nog nooit zo bang geweest.
0: Oh, jeetje. Nou, gelukkig is dit een hele relaxte plaat. Africa.

0: Husky anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
10: Ik ben Bianca uit Naarden.
11: Ik ben Villa uit Horen.
12: Ik ben Patrick uit Bergen.
13: Ik ben Marika uit Meetblik. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Precies, in Averhoorn is het 30 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een man uit Beverwijk is aangehouden nadat hij met zijn motor op een agent inreed. Gebeurde gisterochtend vroeg in Limmen. Nadat de man een stopteken kreeg, negeerde hij die en toen zette de politie een achtervolging in. De motorrijder reed een doodlopend straatje in, waarna hij dus keerde en op een agent afreed. Toen ontstond een worsteling, waarna de andere agent het stroomstootwapen inzette. De verdachte is toen aangehouden. Het onderzoek loopt nog. De man wordt onder andere verdacht van poging zware mishandeling, rijden op een motor zonder rijbewijs, rijden onder invloed en het negeren van een stopteken. De gemeente Bloemendaal moet handhaven bij de aanleg van recreatiewoningen op het terrein van familiecamping Vogelenzang. Blijkt uit geheime stukken die NH heeft ingezien. 3 politieke partijen willen nu een spoeddebat. Er is veel gedoe rondom de plannen voor nieuwe chalets op de voormalige camping. Een belangenvereniging, de provincie en een vogelwerkgroep vroegen de gemeente Bloemendaal eerder al om te handhaven. Dan zou de gemeente de bouw kunnen stilleggen of boetes kunnen uitdelen, maar de gemeente liet weten niet te gaan handhaven. Nu zou dus blijken dat de gemeente dat moet doen bij de aanleg van de woningen. Bij een botsing op de N9 in Alkmaar is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Het gebeurde rond 9:30. Volgens de politie zag de bestuurder een tegemoetkomende auto over het hoofd. De inzittende moest uit de auto worden gehaald en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is een tijdje afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open. Voetbal dan. Ajax heeft keeper Marc-André Ter Stegen binnengehaald. De 34-jarige Duitse doelman van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de Amsterdammers. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff is de club al een tijdje bezig geweest met zijn komst. Hij is na Julian Brandt de 2e Duitse international die deze zomer naar Ajax komt. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht. Jan Visser, goedemiddag.
16: Dag jongen, goedemiddag.
14: Tropische temperaturen.
16: Ja, inderdaad, jong. Het is op veel plaatsen zo rond de 29 tot 30 graden. En dat loopt nog wel iets op. En dus opnieuw een tropische dag. Net als gisteren op de meeste plaatsen het geval was. Maar in de loop van de middag dan draait de wind naar het westen. En dan gaat wat verkoeling optreden. We hebben nu nog een zuidenwind, zuid tot zuidwest. Aan de kust inmiddels zuidwest. Maar later in de middag dan een westelijke wind. En dan zitten we aan het eind van de middag, begin van de avond, op een niveau, zeker in de kustgebieden, van rond de 23 graden.
14: Nee, dat is lekker.
16: Dat is inderdaad een stuk aangenamer, zegt ze, inderdaad. En verder vanmiddag volop zon. Er is nog weinig bewolking. Er zit wel een gebied met meer bewolking boven het noorden van Frankrijk en België. Dat komt langzaam naar het noorden. Daar zullen ook wel wat buien op ontstaan in die bewolking. En die trekken dan waarschijnlijk vanaf Zeeland en Brabant naar het noordoosten toe. Onze provincie lijkt grotendeels te zullen worden gemeden. Dus de kans op buien later vanmiddag vanavond is niet echt heel groot. Dus we moeten nog steeds geduld uitoefenen voor buien. Er waren afgelopen nacht trouwens, gisteravond wel wat buien. buien in het binnenland.
14: Oh.
16: Met name in het Limburg. Zuiden van Limburg waren plaatsen met meer dan 10 millimeter zwaar.
14: Oh, dat is ook best veel.
16: Dat is echt een geschenk uit de hemel, zou je kunnen zeggen.
14: Ja, zeker.
16: Maar dat ging allemaal aan onze neus voorbij.
14: Ja, jammer.
16: Ja, zeker. Nou, morgen dan ziet het er nog wat aangenamer uit. We zien een lage drukgebied, dat gelukkig ook in Ierland, waar het erg droog is, en in Schotland behoorlijk wat regen heeft gebracht. Dat trekt naar het noorden van de Noordzee. Het front trekt over ons land. Het zal niet echt veel opleveren, misschien lokaal een buitje, maar meer niet. Maar er is wel wat minder zon, want dat scheelt ook, hè, met die temperatuur. Die brandende zon steeds. En dus meer bewolking en ook wat lagere temperaturen. Aan de kust 22 tot 23, elders 24 tot 25. In het Gooi wellicht nog net 26 graden. En een toenemende wind uit het zuidwesten, matig boven land, vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Nou, en dan donderdag en vrijdag is het waarschijnlijk vrijwel overal droog. Het wordt wat minder warm, 22 tot 23 graden. Mm-hmm. Verder geregeld zon, zeker op vrijdag, want er komt alweer een nieuw hoogdrukgebied aan.
14: Oh, gaan we weer.
16: En inderdaad, gaan we weer, want in het weekend droog met zonneschijn en dan temperaturen weer oplopen tot boven de 25 graden.
14: Zo.
16: Maar niet zo als deze dagen. Die hitte die we nu hebben en gisteren hadden, ja, die blijft ons gelukkig wat bespaard.
14: Ja, wat een zomer, hè, Jan?
16: Ja, June, het is ongelooflijk.
14: Het is echt niet te geloven.
16: Nee, deze zomer gaat echt alles slaan, hoor. En we hebben er al een aantal gehad de laatste jaren. 2018 onder meer.
14: Ja.
16: En deze zomer, ja, en dat geldt niet alleen voor ons land, maar dat geldt eigenlijk voor heel West-Europa, Zuidwest-Europa. En dat in combinatie ook met die extreme droogte. Dat is toch wel.
14: Ja, nee, die vreselijke bosbranden.
16: Ik zie hier wel de hand van El Niño vooral ook in, hoor.
14: Oh, toch wel? Zeggen.
16: Ja. Want je ziet het wereldwijd. Het is in Amerika, het is in Europa, het is in delen van Azië. Korea, waar het Zuid-Korea bijvoorbeeld, laatste dagen meer dan 40 graden. Je ziet het overal en het wordt toch wel aangezet door de nu al krachtige El Niño. En die moet nog veel krachtiger, die gaat nog veel krachtiger worden.
14: Wanneer wordt je verwacht eigenlijk?
16: Nou, het hoogtepunt is van september tot en met begin volgend jaar. Dan zijn de temperatuurafwijkingen op de Stille Oceaan supergroot.
14: Mm-hmm.
16: Nog nooit eerder voorgekomen. Ze moeten zelfs nieuwe grafieken maken om het bij te stellen. En dat gaat enorme consequenties hebben voor het weer wereldwijd. Hoe dat precies bij ons gaat uitpakken, daar valt nog weinig over te zeggen. Maar dat er veel invloed zal zijn. En het kan ook zomaar zijn dat er veel regen gaat vallen. Dat kan ook.
14: Ja.
16: Het is niet alleen maar hitte en droogte.
14: Nee. Morgen is er lichtjesavond in Bergen. En dan blijft het dus droog.
16: Ja.
14: Oké. De luchtdruk en de weerspreuk.
16: Ja, de luchtdruk is 1010. En de weerspreuk, ja, er zijn heel veel weerspreuken die natuurlijk in augustus toch wel wat regen in de staart hebben. Maar dat valt er niet. Maar toch, zonneke rood geeft water in de sloot.
14: Ja, nou, niks dus.
16: Niks nog, nee.
14: Oké. Hey, tot over een uurtje. Dankjewel.
16: Ja hoor.
14: Joe, dag.
16: Dag.

0: Wes en Alane.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pim. Bam.
1: June tot 2.
3: Pim.
1: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Het spelletje Pim Pam Pet van vandaag kent ook actueel getinte vragen. Moet je dan veel weten van tevoren? Nee. Want je weet nog niet eens de letter. En het zijn open vragen, dus er valt van alles te verzinnen.
4: En het is geen overhoring over het nieuws?
0: Zeker niet. Het is ook geen diepte-interview, het is ook geen kennistest. Het is gewoon hartstikke makkelijk. Goed, de vragen heb jij vandaag ook weer gemaakt. Je bent zo snel met die vragen dat ik er niet eens aan toe kom.
4: Ja, ik vind het ook wel leuk. En er was ook veel te doen in Noord-Holland nu. Dus dat is leuk voor de vragen.
0: Wat is de selectievraag?
4: De selectievraag. Dit warme weer zorgt voor muggen in de slaapkamer. Hoe kun je een mug verjagen met de volgende letter?
0: Ja, dus hoe kun je die mug verjagen met de volgende letter? Het is de G van Gerard. Het is dus niet de V van Vliegenmepper, maar de G van Gerard. Hoe kom je van die vreselijke wesp af? 088 850 51 52. Het antwoord moet beginnen met de letter G.

0: De Pretenders, 3 jaar geleden waren ze nog in Utrecht met een tournee en hun nieuwste platen. Allemaal gewisseld. Echt, er is bijna niks meer over van die groep. Chrisje Hynes is nog de enige die overeind gebleven is.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten en we hebben de selectievraag gesteld. En dat heb jij gedaan natuurlijk. Heeft alles te maken met de hoge temperaturen, Bastiaan. En dan de mug. Hoe kom je in vredesnaam van die mug af?
2: Ja.
0: Met de letter G.
3: Harriet, die zei bijvoorbeeld een geranium. En dan specifiek citroengeranium.
0: Ja.
3: Maar het citroengeranium was met een C, dus ze heeft het gehouden op geranium. Gerrit en Bini die kwamen met gif. Koen die stuurde gehakt van maken. Daar heb je denk ik wel heel veel muggen voor nodig om een stukje gehakt te krijgen. Trix die
0: had over... waren hele stapels.
3: Ja. Al die lijkjes in je kast. Trix die had het over geurende planten. Yvonne en Grada over geuren. Jelle kwam met grapefruitsap. Sap. Leo met gordijnen. En Clary die had het er best gedaan. Die kwam met gesloten ramen, gaas of geurkaars.
0: Oké, hoeveel G's kun je bij elkaar hebben? Nou, de G van Gerda komt er nog bij. Dag Gerda, goedemiddag.
4: Hallo, June.
0: Hallo, wat gezellig dat jij met ons meespeelt. Wat was jouw antwoord?
4: Heel hard gillen.
0: Heel hard gillen. Dat je dan hopelijk gewoon naar buiten vliegt. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: En jij, waar kwam jij mee?
5: Gewoon binnenblijven.
0: Gewoon binnenblijven. Vandaar de G van gewoon. Ja, maar ja, als die mug binnen zit, heb je wel last van die mug binnen.
5: Nou, wat mee. Alle deuren dicht.
0: Ja, precies.

0: In de stal met de wee van Willem.
1: Een waslijn.
0: Waslijn.
2: Ja, zou in theorie kunnen. Een waslijn. Ja, Jan, ja. Puntje voor jou.
0: Oké. Wij dachten allebei aan water. Dat is wel lekker in die stal. Oh, ja. Bastiaan, vraag nummer 3.
2: Ajax heeft een nieuwe keeper. Marc-André Ter Stegen. Ajax die huurt hem van FC Barcelona. Ja. Noem iets dat je kan huren.
0: Oké, wat kunnen we allemaal huren? Wordt het de K van keeper of wordt het iets anders? Wat kun je huren met de A van Anton?
1: Auto.
0: Ja, autootje.
2: Hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Wat is de tussenstand?
2: Het is 2-1 voor Jan.
0: Oké, daar gaan we. De Aziatische hoornaar die verspreidt zich steeds verder door Noord-Holland. Vreselijk beest. Noem een insect met de volgende letter. Een insect wordt gezocht met de volgende letter. Het is de R van Rudolf.
1: Rups.
2: Een rups is geen insect, volgens mij.
0: Ik dacht het ook niet.
2: Een rups, een insect. Google zegt, ja, rups is een insect, dus het is 2-2.
0: Ja. Oké.
2: Spannend.
0: Gelijk spelletje. Oké, de laatste vraag, Bastiaan.
2: Een Amerikaanse rockster heeft een muzikale ode gebracht aan de Haarlemse verzetsheldin Truus Menger. Noem een muzikant met de volgende letter.
0: Oké, daar gaan we. Gezocht een muzikant. Het rad geeft de letter aan, de M van Marie.
1: Marco Borsato.
2: Ja, Gerda, hartstikke goed. Wat een comeback. 3-2.
0: Gefeliciteerd, Gerda.
1: Ik gefeliciteerd.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Het spijt ons, Jan, maar de hoofdprijs zit er voor jou niet in vandaag.
1: Geef niks.
0: Oké. Dankjewel. Blijf in de lijn, Gerda. Dag. En dit is de nieuwe van Yves Berensen.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?

0: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
3: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
13: Noord-Holland. 1:12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ajax heeft keeper Marc-André Ter Stegen binnengehaald. De 34-jarige Duitse doelman van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de Amsterdammers. Een man uit Beverwijk is getaserd nadat hij in Limmen is ingereden op een agent. Dat deed hij met zijn motor. Ze gaven hem een stopteken en dat negeerde hij. De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal in beslag genomen gas- en alarmpistolen. Dat laat een woordvoerder weten na berichtgeving van de NOS. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: June tot 2.

0: Veel Afrikaanse jonge jongens zijn op zoek naar een beter leven. Kijk de actualiteit er maar op na, want het gebeurt dagelijks. Dit verhaal is anders. Want in hun eigen land is er weinig perspectief en eigenlijk voetbal de enige manier om iets van hun leven te maken. Nou, ze riskeren alles voor hun Europese voetbaldroom. Daar is een boek over geschreven, en wel door Hugo Verkleij. En het boek heet Gelukzoekers op voetbalschoenen. Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Gelukzoekers op voetbalschoenen. Maar volgens mij gebruiken we de term gelukzoekers verkeerd, hè?
1: Ja, nee, helaas is dat vaak natuurlijk een vervelende bijklank. Terwijl ik denk dat we allemaal gelukzoekers zijn. En deze jongens net zo als wij eigenlijk dat zijn.
0: Ja, in het boek spreek je met hele jonge Afrikaanse voetballers met een droom. Bijvoorbeeld de eerste jongen die jij spreekt is Moussa. Moussa bij de Utrechtse club, die geeft alles, kom ik zo meteen op terug. Hoe ben je aan die jongens gekomen eigenlijk?
1: Veel via. Moussa bijvoorbeeld, ik had een buurman die werkte in de nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Ja. En ik vroeg hem een keertje of hij iemand kende met zo'n verhaal die ook droomde van een leven als voetballer in Europa. En hij kende deze jongen Moussa uit Gambia. Mm-hmm. En via hem kwam ik in Gambia terecht. En kwam ik daar bij andere mensen weer in contact. En via weer in Ghana. Dus echt veel zoeken, veel online, veel luisteren. Honderden mensen spreken, denk ik. En daarvan de verhalen selecteren die elkaar het beste aanvulden eigenlijk.
0: Ja. Het zijn Afrikaanse jongens die dromen hebben. Ze leven thuis in armoede. En dan willen ze gewoon maar naar Europa komen. En ze klampen zich vast aan een Europese droom om dus profvoetballer te worden. Daar gaan jouw verhalen ook over.
1: Ja.
0: Maar het is wel heftig, hè? Want voor heel veel jongens komt die droom helemaal niet uit.
1: Nee. De meeste jongens zien dit eigenlijk als inderdaad enige manier om iets van het leven te kunnen maken, denken zij. Ze hebben vaak geen perspectief in het land van herkomst. Weinig scholing, weinig kans op een goede baan. En ze denken dan, als ik ga voetballen, dan kan ik iets van het leven maken. De merendeel strandt daar natuurlijk in. Want de meeste jongens worden geen profvoetballer. In Nederland niet, maar in Afrika al even nog erger niet. Want je wordt daar amper ontdekt. Er komen weinig scouts, wel meer dan vroeger, maar nog steeds weinig. Dus veel jongens stranden eigenlijk met gebroken dromen ergens in Afrika.
0: Ja. Er zit ook wel wat tussen. Er zit echt gewoon heel veel geld tussen ook. Hè? Makelaars die de jongens een beetje ronselen om ze hier dan in Europa uiteindelijk misschien aan de slag te laten gaan. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Heb je daar een beetje inzicht in gekregen?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren gaan. Tegenwoordig veel via Instagram bijvoorbeeld, waar al die jongens op zitten. Waar ze dan worden benaderd door mensen die zeggen dat ze makelaar zijn. Dus voetbalmakelaar. En die vertellen, nou, als je mij wat geld betaalt, een paar duizend dollar soms gaat het wel om, dan kan ik je aan een club helpen. En die jongens hebben dat geld niet, maar die kunnen dan hun familie kan wat land verkopen of spullen die ze bezitten uiteindelijk om geld of geld lenen. En dan betalen ze die mensen geld, maar vaak krijgen ze dan vervolgens geen vliegtickets of geen visum of geen club en is het geld weg. Eigenlijk moet je gewoon nooit betalen. De Wereldvoetbalbond voor vakbond voor voetballers, FIFPro, die zegt, maar zei mij ook, een jongen moet nooit geld betalen. Als een club jou echt goed vindt, dan gaan ze voor jou betalen en jou helpen naar Europa te komen. Maar ja, de jongens hebben al die dromen en die denken echt van, nou, ik ben zo goed, ik kan het maken, die overgang. Maar het is vaak helemaal een heel, heel ander verhaal in het echt.
0: Ja. Het idee voor dit boek kwam eigenlijk door Luc uit Oeganda. Die reageerde op een post van Feyenoord. Ik wil bij jullie spelen en ik ga jullie prijzen bezorgen. Wat heb je toen gedaan toen je dat zag?
1: Ja, ik heb hem uit interesse, niet zozeer met het idee ik ga een boek over hem maken, maar meer uit interesse een berichtje gestuurd van hoe gaat het met je? Kan ik je ergens bij helpen? En toen is het contact ontstaan. Toen bleek hij in Qatar te zitten, waar hij een jaar voor het WK naartoe was gegaan om te gaan schoonmaken en stadions te bouwen.
0: Ja, want hij wilde dat meemaken, hè, van dichtbij.
1: Hij dacht, ik ga het meemaken en dan ga ik daar laten zien hoe goed ik kan voetballen aan het nationale team voor Argentinië of Nederland. En dan gaan ze mij een contract bezorgen in Europa. Ja. Maar goed, dat is totaal mislukt. Hij zit nu hij is terug naar Oeganda gegaan en nu zit hij in Dubai, waar hij weer aan het werk is en geld aan het spokkelen is om alsnog naar Europa te komen. Maar ik zeg hem ook elke keer, Luke, je bent al te oud en het gaat je niet meer lukken. Maar die jongen blijft maar volharden. Dit is het enige dat hij enige droom die hij heeft. Het enige iets om iets van zijn leven te maken eigenlijk.
0: Ja, het gaat ook best wel om veel jongens, hè? Want ze voetballen daar heel veel. Ze hebben ook niet veel anders. Dan willen ze dus naar Europa om daar aan de slag te gaan als profvoetballer. En dan het geld opsturen naar familie. Want de familie is voor hun heel belangrijk. Maar als ze dan teruggaan, hè, dan vraag ik me af, en dat lezen we ook in je boek. Stel, het mislukt hier. En het mislukt helaas heel vaak. Dan gaan ze dus terug naar hun vaderland. Maar dan begint de ellende pas.
1: Ja, ze schamen zich enorm als ze dan terug zouden keren. En ze hebben eigenlijk gefaald. En de meesten willen ook niet terug. Of het liefst gaan ze zelf niet terug. Ook al maken ze het niet. Een jongen die speelde in Polen op het zesde niveau. Dat is natuurlijk eigenlijk geen niveau. Maar die bleef daar maar hangen. Ja. En naar huis filmpjes sturen dat hij aan het voetballen was. Maar ondertussen maakte hij het niet. Dat is super zielig en triest. En dat zou echt anders moeten.
0: Ja, ja. Weet je wat ik ook nog wel opvallend tegenkwam in je boek? Bij Luc was dat verhaal weer anders dan bij Moussa. Moussa had op een gegeven moment een foto van zijn jeugd. Daar stond hij op als 10-jarig jongetje. Die foto had hij staan en hij verlangde eigenlijk naar zijn jeugd, want het maakte hem gelukkiger dan ooit. Maar die foto gaf hem ook kracht en hield eigenlijk zijn droom in leven.
1: Ja, ja, bijzonder. Hè? Hij vertelde dat tijdens een interview met mij, de tweede keer dat ik hem sprak, zei hij, ik vroeg, waarom ben je naar Nederland gekomen? Waarom niet België of Duitsland? Toen zei hij, ik heb inderdaad een foto die ze toen zien op zijn telefoon. Ja. Met allemaal jongens in een blauw tenuutje. Die hij kreeg via een, ja, is een beetje ingewikkeld verhaal, maar een Nederlandse Gambiaan die in Zwolle terecht is gekomen en daar shirtjes bij een voetbalclub sponsorde, toe kon krijgen. En die mee terug nam naar Gambia, uitdeelde aan onder andere deze jongen Moussa. En die toen dacht, die shirtjes zijn zo mooi. In Nederland hebben ze vast goede opleidingen. Dus ik moet daar naartoe. Zij is op de 12e vertrokken. En met een bus. En uiteindelijk helemaal naar Libië, met een poosje naar Italië en Nederland toegekomen. Om die droom waar te maken. Vanwege dat shirt en vanwege die foto die hij altijd bij zich droeg.
0: Ja.
1: Maar goed, ik spreek hem nog regelmatig. Hij zit nu ergens in Nederland in een AZC te wachten op een nieuwe asielaanvraag. Derde keer, twee keer afgewezen. En dat is een heel lastig verhaal. Hij gaat hier geen verblijfsvergunning krijgen. Mm-hmm. Hij kan net niet goed genoeg voetballen, denk ik, om profvoetballer te worden. Mm-hmm. Maar teruggaan, ze schaamden zich te erg voor. En ik heb zijn ouders ontmoet. Die zeiden ook, hij is daar. Hij maakt het. Hij verdient wat geld. Ja. Hij stuurt naar ons. Maar dat is niet zo. Dus dat is super sneu. Ik zeg wel eens, geef hem een verblijfsvergunning. Hij gaat hier morgen werk doen dat veel andere mensen niet willen doen. En hij is niemand tot last. Maar goed, zo werkt het helaas niet.
0: Even tot slot, Hugo. Wat heb je geleerd van de gesprekken met deze jongens?
1: Ze zijn ontzettend dapper en sterk en krachtig. En dat vind ik wel heel inspirerend om te zien. Dat ze ondanks alle moeilijkheden die ze in het leven tegenkomen, blijven gaan en iets van willen maken.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor je gesprek. Het boek heet Gelukszoekers op voetbalschoenen. En het boek gaan we verloten aan een van onze luisteraars. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Goed zo.
1: Dankjewel.
0: Dag Hugo.
1: Oké, dag.
0: Hugo Verkleij hoorde je dus. 088 850 51 52.

News Corporation. En Rock the Boat, St. June tot 2 op NH. Zit je op een boot nu? En kun je daarvan een foto sturen? Gewoon zo'n selfie dat je op een boot zit? Verzin het ter plekke, krijg je van mij een klein prijsje. 088 850 51 52. Voor de eerste luisteraar die een selfie stuurt op een boot.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ik ben Amee uit Amsterdam.
11: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
12: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
13: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Half twee precies, Purmerend, 31 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een man uit Beverwijk is gisteren getaserd nadat hij met zijn motor op een agent inreed. Dat gebeurde in Limmen. Hij negeerde een stopteken en na een achtervolging reed hij zichzelf klem. Toen reed hij op de agent in. Een andere agent zette het stroomstootwapen in. De man is aangehouden en wordt onder andere verdacht van poging zware mishandeling, rijden onder invloed en het negeren van een stopteken. Ajax heeft keeper Marc-André Ter Stegen binnengehaald. De 34-jarige Duitse doelman van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de Amsterdammers. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff is de club al een tijdje bezig geweest met zijn komst. Hij is na Julian Brandt de tweede Duitse international die deze zomer naar Ajax komt. De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal in beslag genomen gasalarm- en luchtdrukpistolen. Laat een woordvoerder weten na berichtgeving van de NOS. In Duitsland worden die wapens legaal verkocht, maar dat betekent niet dat je dan meteen legaal bezig bent, zegt de landelijk coördinator illegale vuurwapens.
17: Misschien zijn er mensen die dat niet 1, 2, 3 beseffen, dat wanneer ze zo'n wapen kopen in België of in Duitsland, dat ze dus gewoon een strafbaar feit plegen wanneer ze dat wapen mee naar Nederland brengen.
16: Ook werd pepperspray de afgelopen jaren vaker in beslag genomen. Die hoeveelheid in beslagname steeg in de afgelopen jaren met bijna 500. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitair hoofddocent noemt bij de NOS een paar mogelijke verklaringen.
18: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
16: Volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
15: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht en dat is uiteraard met Jan Visser.
19: De zon schijnt vanmiddag eerst nog volop. Later op de middag komt er iets meer bewolking. Aan het eind van de middag en vanavond kan er misschien lokaal een bui met onweer tot ontwikkeling komen. De kans is niet bijster groot overigens. Temperaturen eerst rond 30 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur. En aan het eind van de middag is het in de kustgebieden een graad of 23, elders rond 25 graden. De wind draait van zuidwest naar west en is zwak tot matig. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met een afwisseling van wolken en zon. Wordt aan zee dan 22 tot 23 graden, elders 25 tot 26. En de zuidwestenwind die er dan staat is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: I'm Still Standing van Elton John.
1: NH Helpt.
0: NH Helpt is een programma op de zaterdag dat over een paar weken weer uitgezonden gaat worden. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Maar is ook de naam van een website. www.nhhelpt.nl. En op die website kun je gratis dus een advertentie plaatsen. Omdat je op zoek bent naar iets of misschien wel naar iemand, of omdat je iets moois wil aanbieden. Je kunt er alleen geen geld voor vragen, dat is wel even duidelijk. Nou, wie heeft er tijd en zin om een handje te helpen met het schoonmaken van een vogelbosje in Eidenhout, zo heet het. Nou, wat dat precies is, gaan we nu even vragen aan Mark van Schie. Dit is dus bijvoorbeeld zo'n advertentie. Mark van Schie van de natuurorganisatie IVN, goedemiddag.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hi, wat is een vogelbosje?
2: Nou, het vogelbosje is, ze hebben nou vogelbosje aan dat ding van Eindhout gegeven. Want je hebt ook daarnaast zit ook een kennisclub Eindhout. Dus om het even het verschil aan te geven welk eind ze bedoelen. Maar het leuke van Eindhout is, dat is een oud parkbosje van een landhuis. Wat staat, dat is in Haarlem, dat is een huis met de beelden aan de Wagenweg. Bij de Spanjaardslaan, zoals bekend, mensen bekend zijn.
0: Die weten nou,
2: en
0: het wel.
2: En dat was de oude achtertuin, zeg maar. Maar het leuke van vogelbos Eindhout is dat eigenlijk, het is een origineel stukje bos, dus helemaal niet opgehoogd. Het is, ligt op de rand van de Haarlemhout, dus dat is ligt op de strandwal en de strandvlakte, dus zeg maar de vlakte tussen Haarlem en Overveen is een strandvlakte. Ja. Daarom heet Overveen ook Overveen, om je moest proeven over het veen naar Overveen. Dus naar Overveen. Maar
0: we gaan even terug naar het vogelbosje.
2: Ja, nee, precies. Nou, de vogelbosje bestaat dus al, en dat is eigenlijk al 250 jaar een soort originele staat. Het is ook een niet-openbaar terrein geworden, want het was privé. Het is in handen van de gemeente gekomen. Die doet onderhoud, maar het is dus een heel oud bosje, wat niet opgehouden is, een origineel padenstelsel heeft. Padenstelsel, want er lopen een paar paden erheen. En het ene gedeelte is in de winter vaak heel lang nat. Maar goed, er staan dus bomen in, die is al 250 jaar oud zijn.
0: En dat vogelbosje moet worden schoongemaakt?
2: Ja, die moet worden schoongemaakt, want er mag eigenlijk niemand in. De gemeente doet wel wat, maar ze kunnen niet alles. En wij gaan met vrijwilligers gaan we daar wat onderhoud doen. We gaan daar wat palen weer wat mooi maken, wat vrijmaken van braamstruiken uitsteken. We gaan
0: dus
2: wat bamboe
0: weg halen.
2: Ja, het is een beetje snoeien, hakken en zagen. Het is niet zwaar, het is niet heel, het is wel veel werk, maar het is niet heel zwaar.
0: Nee, oké. Okay. En moeten mensen nog speciale dingen kunnen voordat ze daar naartoe gaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Dus kijk, ze moeten wel leuk vinden om lekker de handen uit de mouw te steken. Die nemen wij ook mee. Dus als mensen niet hebben, nemen wij ze mee. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen, een lekker stukje fly bij de koffie.
0: Oh, heerlijk.
2: Dus dat is in ieder geval, ja zeker.
0: Ja. Ja. En wanneer heb je die mensen nodig?
2: Dat is aanstaande zaterdag. Wij werken verzamelen half tien bij de school van Santa Maria. Daar staat aan de zijkant van Eindhout, van Limburg-Stierumstraat. En dat duurt tot 2 uur. Dus we gaan een uurtje wat werken, koffie drinken, weer een uurtje
0: met
2: werken.
0: Leuke mannen, vrouwen, je hebt ze van alles door elkaar in alle leeftijden.
2: Ja, zeker. En het is als het leuk vindt om handen te mouwen, zeker lekker bezig wil zijn, een beetje in de natuur. En het leuke is, het is een niet-openbaar terrein, dus je komt daar niet zo makkelijk binnen.
0: Je mag er alleen maar komen als Mark meegaat.
2: Bijvoorbeeld. Dus, dus als je het leuk vindt, je woont in de buurt en je denkt, want het leuke is, ik ben daar vlak in de buurt geboren. Dus ik ben als kind, was ik wel heel spannend. Ja, je mag overal, daar mocht je niet komen. Dus ik vond het heel leuk dat ik dat 20 jaar geleden begon met IVN om daar werkdagen te doen. En wij doen het ook samen met Dick Vonk. Dat is de oude stadsecoloog van de gemeente Haarlem.
0: Daar werken jullie mee samen.
2: En die man die komt ook en die heeft altijd hele mooie verhalen over wat daar aan de hand is, wat we doen, wat we niet doen.
0: Maar als ik je goed begrijp, Mark, is dit dus een unieke situatie, dat je dus komt op plekken die niet toegankelijk zijn voor het publiek.
2: Ja.
0: Ja, en dan heb je dus, je gaat een beetje de handen uit de mouw steken. En daarna drink je nog een keertje koffie met elkaar en een stukje fly erbij. Dus het is ook wel gewoon mooi om dat met elkaar te doen.
2: Zeker. Ja,
0: ja dus toch?
2: Ik zorg ook, maar we zorgen met z'n allen samen ook voor een stukje gezelligheid. Ik klinkt weer zo op zijn gezelligheid. Maar gewoon, het is gewoon leuk met elkaar. En het is ook dingen die je met elkaar deelt. En dan maakt de achtergrond maakt eigenlijk niet uit of je nou een eco wat je bent. Of je vindt het leuk om Ja, om wat te doen. Prima. Het maakt allemaal niet uit. Hartstikke we zijn goed. Daar met hetzelfde doel bezig.
0: Mooi. 088 850 51 52. Als mensen meer informatie willen. En anders gaan ze naar de website www.nahelpt.nl. En daar staat de advertentie op. We gaan kijken of daar mensen gewoon voor...
2: Ja? Ze kunnen ook kijken op www.ivn.nl/ZK van Zuid-Kennemerland.
0: Oké, dat kan ook nog. Nou, er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. Dankjewel, Mark van Schie.
2: Bedankt, hè.
0: Jo, dag. En Mark van Schie is dus van het IVN. Als ik in de buurt zou wonen, zou ik dit echt doen. Echt mooi, Zuid-Kennemerland.

0: Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En daarvoor die Meccano en Higo de la Luna. Oh, wat draai je lekker veel muziek.
1: Heerlijk toch?
0: Die hebben we morgen te gast.
1: Morgen Pierre Wint, topkok en uitvinder.
0: Maar is Pierre Wint ook niet degene die ervoor wilde zorgen dat de trekdrop weer verstrekt zou worden?
1: Onder andere inderdaad.
0: Zit hij daar nu achter? Want ik zag het laatst in de winkel, het heet nu strekdrop.
1: Oh. Ik weet niet of hij het heeft uitgegeven. Ermee te maken? Want ik las op zijn website in ieder geval wel dat hij zei van ik weet hoe ik het moet maken. Alleen om het ook te gaan uitgeven, dan moet je het ook continu kunnen maken. En dat lukt hem nog niet. Maar een goede vraag om morgen te stellen.
0: En wat neemt hij mee morgen?
1: Neemt
0: hij iets mee?
1: Nee, ja, voor zover ik weet nog niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we dan even over bellen. Mooi. Hij is dus morgen te gast bij ons. Ik draai nog even Lionel Richie, My Destiny. En dan denk ik ook nog even Billy Joel. En wat mij betreft tot morgen. Dag.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of vaar.

0: met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
4: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige fikking-eiland Bieringen.
5: Ik ben Helene. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.

0: bij je belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Aalsmeer is samen met 13 andere gemeenten onder toezicht gesteld vanwege te weinig asielplekken. Betekent dat de verantwoordelijk wethouders op het ministerie moeten komen uitleggen dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een AZC. Een man uit Beverwijk is gisteren getaserd nadat hij met zijn motor op een agent inreed. Hij wordt verdacht van onder andere poging zware mishandeling, rijden onder invloed en het negeren van een stopteken. En Telstar heeft de komst van Harry Kuster bekendgemaakt. De 20-jarige middenvelder maakt de overstap van FC Twente en tekent tot de zomer van 2029. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700... sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen: uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
7: Goedemiddag.
8: Met Nick Velderman.

Sienna Spyro bij NH met Material Lovers. Oh, goedemiddag Noord-Holland, het is ondertussen de dinsdag van NH. Tanken in België wordt morgen een stuk goedkoper. De prijzen aan de pomp dalen met meerdere centen. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Ook in Nederland dalen de prijzen van benzine en diesel. Al gaat het minder hard. Ja, het is dus nog steeds gewoon goedkoper in België. Ja, om vanuit Amsterdam naar België te gaan om daar te tanken. Ja, ik denk niet dat dat veel goedkoper is. Maar ik dacht wel, liedjes over België vandaag is toch leuk, hè? Alles is welkom. 088 850 51 52. Mag bijvoorbeeld ook een liedje van Clouseau zijn, hoor, als je dat mooi vindt. 088 850 51 52. Zijn dit Holland Oates?

0: Sunny Days.
1: Armin van Buuren, Joss Kambi bij NH met Sunny Days. En Sunny Days zijn het zeker weten, ja. Tanken in België wordt morgen een stuk goedkoper. De prijs aan de pomp dalen met meerdere centen. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Ook in Nederland gaan de prijzen dalen van benzine en diesel. Maar dat gaat wel minder hard dan als in België. Liedjes over België, dankjewel. 088 850 51 52. Veel liedjes komen binnen van Clouseau. Had gekund hoor, ja. Maar ja, deze zit er natuurlijk ook bij. En die past natuurlijk ook fantastisch. Het goede doel. Ja, goede doel. Ik bedoel, je centjes wegbrengen voor benzine is natuurlijk helemaal niet voor het goede doel. Nee, dat is hartstikke duur, man. België, voor het goede doel dan, hè. Hoor je nu bij NH. Waar moet ik heen?

0: Cheer Your Heart. Het is ondertussen bijna 14:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ik ga het zo hebben over een opmerkelijke rechtszaak. Een vrouw uit Emmen wordt er namelijk van verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief.
2: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
16: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
17: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 14:30 momenteel. In Driehuizen is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een vrouw uit Emmen wordt ervan verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief. Zou zijn bij een huis in Haarlem. Ze zou ook haar zoon uitgebreid hebben geïnstrueerd. Het OM doet nog geen uitspraken over een mogelijk motief. In februari werden twee jongens op heterdaad betrapt vlak voordat ze het explosief bij het huis konden plaatsen. Later werd ook nog een jongeman uit Lelystad aangehouden. De drie jonge verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Voor de vrouw kan de zaak extra gevolgen hebben. Ze zat namelijk nog in haar proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Er zijn weer 14 gemeenten toegevoegd aan de lijst met gemeenten die onder toezicht zijn gesteld vanwege te weinig asielplekken, heeft asielminister Van den Brink bekendgemaakt. Een van die gemeenten ligt in onze provincie, dat is Aalsmeer. De verantwoordelijk wethouder van deze gemeente moeten op het ministerie uitleg komen geven en ook moeten er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een AZC. Het kabinet werkt met verschillende stappen wanneer een gemeente te weinig asielplekken heeft. Als het uiteindelijk te ver komt, kan een gemeente worden gedwongen een AZC te accepteren. Maar door maandelijks een lijst met achterblijvers te publiceren hoopt het kabinet de gemeente zelf in beweging te krijgen om aan hun taak te voldoen. Beverwijk was vorige maand al op de lijst gezet. Een man uit Beverwijk is getaserd nadat hij met zijn motor op een agent inreed. Gebeurde gisterochtend vroeg in Limmen. Hij negeerde een stopteken en na een achtervolging reed hij zichzelf klem. Toen reed hij op een agent in. Een andere agent zette het stroomstootwapen in. De man is aangehouden en wordt onder andere verdacht van poging zware mishandeling, rijden onder invloed en het negeren van een stopteken. Voetbal dan. Het nieuwe voetbalseizoen gaat deze week van start. Betekent ook in Noord-Holland hier en daar nieuwe gezichten op het veld. Ajax heeft keeper Marc-André Ter Stegen binnengehaald. De 34-jarige Duitse doelman van FC Barcelona speelt dit seizoen op huurbasis voor de Amsterdammers. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff is de club al een tijdje bezig geweest met zijn komst. Daarnaast heeft Telstar de komst van Harry Kuster bekendgemaakt. De 20-jarige middenvelder maakt de overstap van FC Twente. Hij tekent tot de zomer van 2029.
0: Zo, ka-ching, hatsenflats.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met jouw vis en Jan. Goedemiddag.
18: Hoi, goedemiddag Nick. De zon schijnt vanmiddag eerst nog volop. Later op de middag komt er iets meer bewolking. Aan het eind van de middag en vanavond kan er misschien lokaal een bui met onweer tot ontwikkeling komen. Kans is niet bijster groot overigens. Temperaturen eerst rond 30 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur. En aan het eind van de middag is het in de kustgebieden een graad of 23, elders rond 25 graden. Wind draait van zuidwest naar west en is zwak tot matig.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel één vertraging is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes. Muidenberg, ja, de weg daarvoor is dus dicht, dus je moet een stukje omrijden. 5 minuten.

0: Het is Keen bij NH met Somewhere Only We Know.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
4: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Meestemmen 088 850 51 52. Oké.

En ze dan meestemmen, doe je nu 088 850 51 52 voor keuze A, Janet Jackson, Together Again. Of die keuze B, The Backstreet Boys, We've Got It Going On. 088 850 51 52. Zijn dit de Spinners?

0: Twente 321 bij NH.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, Janet Jackson, Together Again. En keuze B, The Backstreet Boys. We've got it going on.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 80% kiest voor keuze A. Janet Jackson hoor je bij NH.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Dit is een uittip.
0: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Ik ben Joshua uit Heiloo.

0: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
1: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
2: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
3: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
4: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is ondertussen bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een boerderij in Huizen is vanmiddag in brand gevlogen. Het vuur zou zijn ontstaan in een hooiberg en is toen overgeslagen naar een naastgelegen rieten dak. Of er iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend. Mevrouw uit Emmen wordt ervan verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief bij een huis in Haarlem. In februari werden 2 jongens op heterdaad betrapt, vlak voordat ze het explosief bij het huis konden plaatsen. En Telstar heeft de komst van Harry Kuster bekendgemaakt. De 20-jarige middenvelder maakt de overstap van FC Twente en tekent tot de zomer van 2029. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Goedemiddag.
16: Met Nick Velderman.

0: Het is Dua Lipa bij NH met Dance the Night.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Henny. Henny uit Heilo is vandaag jarig. Zij is 72 jaar geworden. Gefeliciteerd, Henny. Gefeliciteerd.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf dan ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Zet ik jou bij ons op de verjaardagskalender. Is dit de Police bij NH?

0: Osborne met Fever Dream bij NH.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee naar het jaar 2009. Zo had je in dat jaar gloeilampen die eigenlijk niet meer verkocht mochten worden. Luister mee.
3: In heel Europa verdwijnt vanaf 1 september een groot aantal gloeilampen uit de winkels. Alleen de bestaande voorraden mogen nog worden verkocht. Het is de bedoeling dat over 3 jaar alle gloeilampen zijn vervangen door milieuvriendelijke spaarlampen.
4: Per 1 september gaan de flamelampen eruit. Alle soorten wattages, alle softtone lampen gaan eruit en alle matte lampen. Plus alle 100 watters, zowel van de matte, softtone als flame, maar ook de heldere.
0: Nou, mocht je naar de radio weer aangezet toen de tijd. Ja, het was een beetje de zomerhit misschien wel van het jaar. Het was samen met Damaru, ken je dat nog? Och, leuk liedje. Jan Smit, hoor je bij NH, Tuintje in mijn hart, Mirosu.

0: Marshall bij NH met Only Crying. Goed, hè? Vind je van mijn talent, Lot?
1: Ja, zeker. Hartstikke
0: Only
1: goed.
0: Only Crying. Ik heb ooit geleerd. Regel 1 altijd als je bij de radio gaat werken is nooit meezingen.
1: Oh, maar als de microfoon uitstaat, dan doe je dat altijd
0: zeker,
1: wel.
0: Maar ook als hij aanstaat. Ik overtreed altijd alle regels. Oh. Zo ben ik ook natuurlijk. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Ik praat je zo even bij over de brand in een boerderij in Huizen vanmiddag.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
6: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 3:30 momenteel in Julianadorp is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Huizen woedt op dit moment een zeer grote brand. Is ontstaan in een hooiberg en daarna overgeslagen op het naastgelegen rietendak. Of er iemand gewond is geraakt is nog niet duidelijk. Volgens streekomroep NH Gooi kregen omwonenden ook het advies om ramen en deuren te sluiten. Inmiddels zijn de vlammen op het rietendak wel grotendeels uit, maar de brandweer is nog bezig om het vuur onder controle te krijgen. Een vrouw uit Emmen wordt ervan verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief. Het zou zijn bij een huis in Haarlem. Ze zou haar zoon ook uitgebreid hebben geïnstrueerd. Het OM doet nog geen uitspraken over een mogelijk motief. In februari werden twee jongens op heterdaad betrapt vlak voordat ze het explosief bij het huis konden plaatsen. Later werd ook nog een jonge man uit Lelystad aangehouden. De drie jonge verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Voor de vrouw kan de zaak extra gevolgen hebben. Ze zat namelijk nog in haar proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Er zijn weer 14 gemeenten toegevoegd aan de lijst met gemeenten die extra in de gaten worden gehouden omdat ze te weinig asielplekken hebben, heeft asielminister Van den Brink bekendgemaakt. Een van die gemeenten ligt in onze provincie, dat is Aalsmeer. De verantwoordelijk wethouder van deze gemeente moet op het ministerie uitleg komen geven en ook moeten er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een AZC. Het kabinet werkt met verschillende stappen wanneer een gemeente te weinig asielplekken heeft. Als het uiteindelijk te ver komt, kan een gemeente worden gedwongen een AZC te accepteren. Door maandelijks een lijst met achterblijvers te publiceren hoopt het kabinet de gemeentes in beweging te krijgen om aan hun taak te voldoen. Beverwijk was vorige maand al op dezelfde lijst gezet. En ter hoogte van de nieuwe tunnelbak van de A9 bij Amstelveen worden vanavond alsnog geluidsschermen geplaatst. Rijkswaterstaat had beloofd dat die er zouden staan voor de bak openging, maar er ging wat mis. Vorige week werd de noordelijke tunnelbak feestelijk geopend. Omwonenden mochten er in een cabriobus als eerste doorheen rijden.
0: Wat een feest, hè?
1: Er wordt nu gewerkt aan de zuidelijke bak. Hm. Ja, lijkt me wel bijzonder.
0: Ziet er heel mooi uit, hoor. Ik heb een filmpje gezien, want je kan meekijken. Je kan zeg maar als het ware mee in die bus, maar dan via een video.
1: Oh, wat leuk.
0: Niet dat je er zelf dan echt in zit, maar je bent er toch een beetje bij. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is wel heel veel werk, hoor, die hele A9. Oei, oei, oei.
1: Nou, zeker, ja. Ben jij al door de nieuwe bak gegaan? Of,
0: Nee, nog niet. Want ik ben alleen, het is een beetje moeilijk. Ik kom zeg maar uit Alkmaar moeten komen. En dan pak ik vaak de A7. Dat is de hele andere kant.
1: Ja.
0: En soms alleen op de heenweg ga ik wel via de A9. Alleen, daar is hij nog niet klaar.
1: Nee,
0: hij is zeg maar alleen
1: klaar.
0: op de andere kant af.
1: Dus dan moet je nog een beetje omrijden of langzamer rijden.
0: Ja, zoiets. Ja. Volgens mij kun je helemaal nog niet door die bak. Want je gaat er nog langs.
1: Ja, want die wordt nu nog gemaakt.
0: Ja.
1: Ja. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. En het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
8: Hoi, goedemiddag, Nick. De zon schijnt vanmiddag eerst nog volop. Later op de middag komt er iets meer bewolking. Aan het eind van de middag en vanavond kan er misschien lokaal een bui met onweer tot ontwikkeling komen. De kans is niet bijster groot, overigens. Temperaturen eerst rond 30 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur. En aan het eind van de middag is het in de kustgebieden een graad of 23, elders rond 25 graden. Wind draait van zuidwest naar west en is zwak tot matig. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met een afwisseling van wolken en zon. Wordt aan zee dan 22 tot 23 graden, elders 25 tot 26. En de zuidwestenwind die er dan staat is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: difunto.
1: Juan is bij NH La Camisa Negra.
2: NH.
3: NH. Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen 088, 850, 51, 52. Voor keuze A, Michael Jackson, Another Part of Me. Ja, mooi hè. Of toch liever die keuze B, Sheila E. en de B-Devotion, Spacer.

Nou, dat zijn ze dan. Ik wil graag van jou weten, wat wil je liever horen? Stemmen voor die keuze A, Michael Jackson, Another Part of Me. Of keuze B, Sheila E. en The Be Devotion. Met Space of Stemmen. 088 850 51 52. Is dit Shalamar bij NHI Can Make You Feel Good.

0: af.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee keuzes. Keuze A, Michael Jackson, Another Part of Me. En keuze B, Sheila E. en The Bee Devotion, Spacer.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Net aan. 60% kiest voor Michael Jackson.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze.

0: Ze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik ben Ans uit Amstelveen.
11: Ali uit Schoorl.
12: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
13: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
14: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De brandweer is druk bezig met het blussen van een grote brand in Huizen. Begon in een hooiberg en sloeg toen over naar het rieten dak van een boerderij. Een moeder zou ervan worden verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief. Dat zou zijn bij een huis in Haarlem. En ter hoogte van de nieuwe tunnelbak van de snelweg A9 bij Amstelveen worden vanavond alsnog geluidsschermen geplaatst. Rijkswaterstaat had beloofd dat die er zouden staan voor de bak openging, maar er ging iets mis. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan is er nog een klein beetje verkeersinformatie. Een file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam zorgt voor 10 minuten vertraging.
19: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin,
11: Boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
15: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Vandaag de dag
23: met Patricia Navelkerk.

0: Een heel goede middag allemaal en fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag op deze dinsdagmiddag. We gaan je door de middag heen helpen die nogal warm is.
1: Ja,
0: ja toch? Het is een beetje puffen geblazen, vind ik hoor.
1: Je binnen is wel lekker, toch?
0: Ja, hier in de studio is het aardig uit te houden, maar zodra je buiten komt, dan pof, slaat het je echt...
1: Alsof het feun, hè? Alsof het een feun tegen je hoofd.
0: Ja, echt. Ja. Hé, hey, Irene zit weer naast mij. Morgen is Jelmer er weer trouwens. Ja. Die is even een dagje vrij nog. En Lotte is erbij voor het nieuws.
1: Goedemiddag,
0: Lotte. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ben jij veel buiten geweest vandaag, Lotte? Of zit je gewoon de hele dag hier in de studio? Want je hebt zo'n dik vest aan.
2: Ja, ik zit eigenlijk de hele dag hier in de studio. En als je hier eenmaal een uurtje zit, dan denk je... nou, een vestje is eigenlijk wel lekker.
0: Grappig, hè? Ik denk dat er misschien nou wel mensen jaloers worden... die het stikheet hebben. Die denken, oh, in de studio is het wel te doen.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Je moet alleen op voorbereid zijn, hè? Maar ik vind het heel slim van je, Lotte.
0: Ja,
2: jij bent vandaag ook goed voorbereid, ja, geloof ik, dus, Irene.
1: Ik heb een rok aan, maar ik heb een legging en een trui mee.
0: Een legging ook. Ja. Echt voorbereid op alles.
1: Maar wij krijgen ze vandaag niet meer.
0: Nee, nee. Zo is het. Nee, ik heb altijd een paar handschoenen hier in de kast liggen. Ja, je weet het maar nooit, toch?
1: Misschien ook zo'n oranje muts of zo. Ja. Zo'n schaatsgeval.
0: Leuk, een NH-muts. Daar gaan we eens even aan werken.
1: Oké dan.
0: Geen koeltas, maar een NH-muts. Dat is een goed idee. Goed, het is... 4 augustus vandaag. En het is de dag dat Dom Pérignon de champagne uitvond. Nou, dat vind ik wel een goede uitvinding, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, vind je het lekker?
0: Ik hou er wel van, ja. Het gebeurde op deze dag in 1693, volgens de overlevering. Hoe dan ook, die man vindt, ik verdient een standbeeld. En deze dag zou eigenlijk een nationale feestdag in Frankrijk moeten zijn. Ja, toch?
1: Zij zijn... Nederland gewoon.
0: Of in Nederland, ja. Maar ja, de champagne komt natuurlijk wel echt uit Frankrijk.
1: Jeneverdag.
0: Jeneverdag, bierdag. Ja, oké, dat kan. Nee, ik vind champagne wel lekker. En zeker als je bijvoorbeeld een keer in zo'n luxe hotel zit... en dat ze champagne bij het ontbijt serveren. Maar jij bent geen drinker natuurlijk.
1: Nee, ik drink geen alcohol, dus het gaat aan mij voorbij. Maar,
0: ja, ik vind het altijd wel... dan een paar slokjes en dan word je helemaal wakker van het gebubbel.
1: Nou,
0: En jij, Lotte, ben jij van de champagne?
2: Nou, ik drink ook eigenlijk niet, maar ik kom wel een beetje uit een champagnefamilie. Dus als er iets gevierd moet worden, dan krijg ik altijd wel een glaasje voor mijn neus en dan drink ik een paar slokjes. Maar ik vind het niet heel lekker.
0: Nee, maar dan knallen de kurken. Goed, we gaan terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben straks weer een lekker zomerse uittip voor je. En die heeft iets te maken met geurherinneringen. En weet je, als je iets ruikt van vroeger, dan word je ook gelijk teruggebracht naar die tijd.
1: Ja, geuren kunnen zo'n trigger zijn, hè?
0: Ja, muziek en geuren, dat zijn eigenlijk dingen die het meest, denk ik, dingen los kunnen maken in je geheugen. Dus daar horen we straks meer over. En we gaan zo even bellen over de ooievaars, want daar gaat het dus supergoed mee. Zelfs midden in Amsterdam. En hoeveel het er inmiddels zijn in heel Noord-Holland en hoe dat komt dat het er steeds meer worden, dat hoor je zo.

0: Bruno Mars bij NH. I Just Might.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al even. Goed nieuws uit de Noord-Hollandse natuur. Want de ooievaar die doet het beter dan ooit. Waar de vogel een paar decennia geleden nog bijna uit Nederland verdwenen was, zien we ze nu steeds vaker nesten maken. Niet alleen op speciale broedpalen, maar ook op bomen, schoorstenen en daken. En wij zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het komt eigenlijk dat die ooievaar zo'n comeback heeft gemaakt. En dat gaan we horen van ecologisch medewerker bij de gemeente Amsterdam, Marina ten Oude. Goedemiddag, Marina.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat een mooi nieuws is dit, dat het zo goed gaat met de ooievaar in Noord-Holland. Hoeveel zitten er dan ongeveer?
3: Nou, in de regio Amsterdam er zitten zo'n 25 nesten. Waarvan we er een stuk of 18 ringen ieder jaar. In het werkgebied van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben we dit jaar 6 geslaagde nesten. En tegenwoordig zitten ze ook in de kop van Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, waar ze jarenlang niet hebben gezeten. Maar ik weet dat er in Purmerend en in Zaandam een koppel zit. En er zit in een dorpje nog een koppel. En dat breidt zich dus naar het noorden uit.
0: Ja, dus dan komen we al tegen de 80 of de 100 misschien wel ooievaarkoppels?
3: Ja, nou, paren, hè?
0: Oh, ja.
3: De paren, een stuk of 50 paren, denk
0: ja,
3: ik.
0: Oh, ja, ja, dus 100 in totaal dan. En
3: ja.
0: Ja, nou, dat lijkt me sowieso heel mooi nieuws als je bedenkt dat ze ooit bijna verdwenen waren.
3: En
0: waar broeden ze vooral eigenlijk? Want is dat veranderd in de loop der jaren?
3: Waar ze begonnen vooral op de nestpalen die waren neergezet. Broeden ze nu ook op wildnesten. En een wildnest is een nest dat een ooievaar zelf gebouwd heeft in bijvoorbeeld een afgestorven boom of op een schoorsteen.
0: Ah, ja.
3: Op dat soort plekken.
0: Ja, ja,
3: dus ze hebben nu ontdekt dat ze het prima zelf kunnen. Ja. Er worden ook geen nieuwe nestpalen meer bijgeplaatst. Is
0: om
3: niet
0: die
3: meer
0: reden.
3: Nodig.
0: Nee, nee. Ja, want ik ken wel uit het Vondelpark in Amsterdam. Daar staat natuurlijk al sinds jaar en dag een ooievaarsnest op zo'n paal, zo'n grote rat. Ja. En daar zitten ook eigenlijk altijd ooievaars in, hè?
3: Ja, dat klopt. Een nest van een ooievaar is jaar rond beschermd volgens de omgevingswet. Vorig jaar was die paal in het Vondelpark, die was aardig rot. En dan ben je dus verplicht om gewoon, als je die paal weghaalt, om een andere nestgelegenheid aan te bieden. Dus er is een paal op bijna exact dezelfde plaats weer voor hem teruggezet. Met succes, want hij heeft dit jaar weer jongen groot kunnen brengen.
0: Ja, ik heb ze gezien, ik fietste er langs. Ik dacht, hé, er zitten weer jongen. En hoe komt het, denk je, dat het nu zo goed gaat met de ooievaar?
3: Ik denk dat door de massale insectensterfte, wat in het nieuws is gekomen 10 jaren geleden, dat bij beleidsmakers en zo de echte knop is omgegaan en dat er anders beheerd moet worden. Tegenwoordig wordt het gras, dat kortgemaaide gras, dat raakt zo langzamerhand een beetje uit. We gaan steeds meer stukken, gaan we ecologisch beheren, ecologisch maaien, waardoor de insectenstand weer toeneemt. Met de insectenstand neemt ook de kleine vogelstand toe, de muizenstand. En dat is een goede positieve ontwikkeling voor de hele natuur. En daar profiteert de ooievaar van mee.
0: Ja, ja, want die ooievaar die eet volgens mij vooral ook muizen, toch? En kikkers, maar niet heel veel insecten,
3: muizen,
0: toch?
3: Ja, jawel hoor.
0: Oh, ja?
3: Zeker. Ja, oh. Regenwormen, torretjes, libellen, alles wat eigenlijk voor hun snavel komt.
0: De ooievaar
3: is geen jager,
0: ja.
3: Het is een raper.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Hij loopt door het veld en alles wat er voor zijn snavel komt, dat pakt hij.
0: Ja, ja. Ja, dat vind ik toch altijd wel fascinerend met die hele lange snavel, hoe die dat doet. Best wel knap eigenlijk. En ik begrijp dat die ooievaar ook wel bekend staat als een opportunist in de natuur. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Ze hebben tegenwoordig vooral de oudere vogels hebben ontdekt dat het ook prima overwinteren is op de vuilverbrandingsplaatsen.
0: Oh.
3: Daar stikt het natuurlijk van de muizen en jonge ratten. Er is altijd stromend water. Dus waarom zou je in godsnaam nog helemaal naar het zuiden vliegen als je eten voorbereidt, daar staat op de vuilverbranding?
0: Ja, ja, dus die vliegen helemaal niet meer naar Afrika of naar het zuiden van Spanje, maar die blijven gewoon lekker hier bij de afvalbergen zitten.
3: Er zijn steeds meer ooievaars die gewoon in Nederland overwinteren, ook mede door de zachte winters.
0: Ja, ja. Maar de jongere ooievaars, die gaan nog wel, begrijp ik. Hoe komt dat dan, dat die dan wel die hele reis gaan wagen?
3: Ja, dat is instinct.
0: Nou ja.
3: Op zich, de jongen gaan sowieso altijd 2-3 weken voordat de ouderen op reis gaan zij alvast vooruit. Ja. Dus die hebben nog wel dat instinct om te trekken. Ja, ja. En die gaan dus wel naar Zuid-Europa, noordelijk deel van Afrika.
0: Ja, maar is misschien net als een beetje bij mensen, jongeren, dat die het ook wel leuk vinden om eens even op eigen vleugels te zijn. En lekker een beetje een feestje te bouwen in het zuiden.
3: En zo hoort het ook te gaan.
0: Ja, toch? En nou begrijp ik ook dat er een heel bijzonder nestje is gemaakt, waarbij eigenlijk twee verschillende ooievaars uit verschillende parken in Amsterdam zijn samengekomen.
3: Ja, klopt. Dit jaar hadden we in Amsterdamse Bos hebben een nest en hebben de twee jongen kunnen ringen. En de ouders die komen uit het Vondelpark en uit Park de Kuil in Amsterdam. Dus die zijn van 22 en 23 en die hebben dit jaar zelf jongen gekregen in het Amsterdamse Bos.
0: Nou, wat mooi. Oh, en dat is dan hun nieuwe stek ook. Dus Westerpark meets Vondelpark in het Amsterdamse Bos eigenlijk.
3: Ja, die zit in het Amsterdamse Bos, omdat hun ouders nog gewoon op hun oude palen waar ze geboren zijn zitten. Ja, ja. Ooievaars komen jaarlijks terug naar de paal waar ze geboerd hebben.
0: Ja, ja.
3: Dus de jongen die uitvliegen, die moeten een eigen locatie gaan zoeken.
0: Ja.
3: En in dit geval hebben er dus twee jongen uit Park de Kuil en het Vondelpark, die hebben samen een nest gebouwd in het Amsterdamse Bos.
0: Nou, mooi zeg. Leuk om te horen. En we gaan op ze letten. We kennen natuurlijk het geluid van het geklepper, maar dat is vooral in het voorjaar, denk ik, hè?
3: Dat is voornamelijk in het voorjaar, dus sociaal gedrag, hè?
0: Ja, ja, gewoon even laten weten dat ze daar zijn.
3: Ja.
0: Ah ja, goed. Nou, goed nieuws. En tot slot nog één vraagje. Eten die ooievaars eigenlijk ook ratten? Want we hebben natuurlijk in Amsterdam te maken met een enorme rattenplaag.
3: Als ze ze te pakken krijgen, zullen ze hem niet nalaten. Die hele grote wordt een beetje moeilijk.
0: Ja.
3: Dan kunnen ze zich nog wel eens in verslikken. Maar een jong ratje zullen ze zeker niet nalaten.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat is dubbel goed nieuws eigenlijk dat er weer zoveel ooievaars zijn. Dankjewel voor je uitleg, Marina.
3: Met alle plezier.
0: Oké. Je hoorde Marina Denne Oude. Zij is ecologisch medewerker bij de gemeente Amsterdam. En ze weet dus alles over de ooievaar en waarom het zo ontzettend goed gaat met het beestje. En het is heel goed nieuws eigenlijk ook voor de Amsterdammers, omdat hij ook nog wel eens een jong ratje wil eten. Mooie verhalen. Dit is Exile.

0: cheerleader van Omi, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, Irene. Ik was onderweg hier naartoe.
2: Ja.
0: Vanmiddag, morgen. Lekker aan het cruisen over de A2. En ineens zag ik hem. Die bekende witte wagen met blauwe en rode strepen.
2: Oh. Met
0: twee vrolijk lachende agenten achter het stuur. Die hadden net een mooie foto van mij gemaakt.
2: Ja, maar vonden ze je zo knap of
0: ja,
2: zo?
0: Ja, denk het ja. Nee, ik ben geflitst.
2: Nee.
0: Ik ben geflitst, ja.
2: Maar wat was
0: nou,
2: je aan het doen?
0: Oké, ik moet zeggen natuurlijk, ik reed ook iets te hard. Dat is absoluut waar. Maar ik dacht, ik wil gewoon snel naar mijn werk.
2: Ja, dat snappen wij
0: ook. Ja. En,
2: was je dus, aan het bellen?
0: En, ja, ik was ook nog aan het bellen met collega Claire. Nee, ja, gewoon natuurlijk via het systeem. Niet met telefoon in mijn handen. Nee, dat scheelt.
2: Kijk, dat scheelt al, hè?
0: Dat scheelt 486
2: euro,
0: geloof ik. 449 euro. Oké, nou.
2: 9 euro voor de administratie.
0: Nou, ik lach er maar om. Maar wat ik vind ook, als je te hard rijdt, dan weet je dat je een boete kan krijgen. Maar oh, ik baalde er echt zo ontzettend van. Want normaal gesproken zie ik natuurlijk op mijn systeempje in de auto, dan komt er zo'n waarschuwing van, er komt een flitser aan. En die had ik dus even niet aanstaan, omdat ik aan het bellen was.
2: Ja, zo is het.
0: Nou ja, ik geef niemand de schuld hoor, want het is gewoon mijn eigen schuld. Maar goed, ik had het ook wel kunnen weten. Want deze week is de Europese flitsmarathon begonnen. Dat doen ze 1 keer per jaar. Lekker veel controleren op snelheid.
2: Geen hardlopen
0: in heel Europa. Nee, echt niet, nee. Flitsen in heel Europa, dus je bent gewaarschuwd als je nog op vakantie bent of gaat. Maar wij vragen vandaag, wat is de ergste boete die jij ooit hebt gehad? Daar kun je over meepraten als je nu even appt of belt via 088 850 51 52. En dan spreken we jou graag na het nieuws van 4:30 met Lotte Dekker. Lotte, wat zit daarin?
3: Ik heb zo een update over de grote brand in Huizen.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Ik ben Menno, ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
8: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
9: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:55. In Zaandam is het 31 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De grote brand in Huizen is onder controle. Eerder vanmiddag ontstond daar brand in een hooiberg. Dat sloeg over naar het rieten dak van een boerderij. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Daardoor kan het zijn dat omwonenden nog wat last hebben van de rook. Mocht dat zo zijn, sluit dan je ramen en deuren, is het advies. De hooiberg is niet meer te redden. Het huis liep flinke schade op. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Bij een aanrijding in Amsterdam-Nieuw-West is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt, schrijft het Parool over. Een fietser kwam in botsing met een vrachtwagen. De fietser is gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Een vrouw uit Emmen wordt ervan verdacht haar minderjarige zoon te hebben ingeschakeld voor het plaatsen van een explosief. Zou zijn bij een huis in Haarlem. Ze zou haar zoon ook uitgebreid hebben geïnstrueerd. Het OM doet nog geen uitspraken over een mogelijk motief. In februari werden 2 jongens op heterdaad betrapt, vlak voordat ze het explosief bij het huis konden plaatsen. Later werd nog een jonge man uit Lelystad aangehouden. De 3 jonge verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Voor de vrouw kan de zaak extra gevolgen hebben. Ze zat namelijk nog in haar proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Kinderdagverblijven moeten meer maatregelen nemen om kinderen en medewerkers te beschermen tijdens hete dagen. Die dringende oproep doen de GGD's die toezicht houden op de opvangen, schrijft RTL over. Kinderopvanglocaties zijn wettelijk verplicht een hitteprotocol te hebben, maar volgens de GGD's zijn die vaak te algemeen. Ze zien grote verschillen tussen de locaties. Heeft onder andere te maken met het gebouw, of er airco is, zonwering en met schaduwplekken. De GGD vindt dat het per locatie verschilt welke maatregelen er nodig zijn. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Dan gaan wij gauw naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het is.
1: De zon schijnt vanmiddag eerst nog volop. Later op de middag komt er iets meer bewolking. Aan het eind van de middag en vanavond kan er misschien lokaal een bui met onweer tot ontwikkeling komen. De kans is niet bijster groot overigens. Temperaturen eerst rond 30 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur. En aan het eind van de middag is het in de kustgebieden een graad of 23, elders rond 25 graden. De wind draait van zuidwest naar west en is zwak tot matig. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met een afwisseling van wolken en zon. Wordt aan zee dan 22 tot 23 graden, elders 25 tot 26. En de zuidwestenwind die er dan staat is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: Gisteren hadden we het nog in de uitzending over gelegenheidsduo's. Nou, ik vind dit ook wel een mooie
1: prachtig
0: trouwens.
1: Is deze, ja.
0: Sisters are doing it for themselves. Je hoorde Aretha Franklin met The Eurythmics. Ja.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en vandaag hebben we het over boetes. Want ik ben geflitst op weg hier naartoe. En ik weet, wie te hard rijdt, die moet op de bladen zitten. Dat moet je maar betalen, pannenkoek. Maar toch baal ik er echt enorm van dat ik geflitst ben. Omdat ik er altijd zo goed op let. Ja, nou. Nu dus even niet. Maar goed, ik had het wel een beetje kunnen verwachten. Want gisteren is dus die Europese flitsmarathon begonnen. En dat is, zoals je al zei, inderdaad geen hardloopwedstrijd. Maar gewoon een actie van de Europese eigenlijk landen samen om te hard rijden tegen te gaan. Dus er wordt heel veel geflitst op heel veel Europese wegen. En dus ook op de A2 hier in Nederland. Een week lang. Je bent dus gewaarschuwd. En wij vragen vandaag aan jullie. Ja, wat is nou de ergste boete geweest die jij ooit hebt gekregen? Je kunt ons nu bellen of appen op 088-850-51-52. Ik zie al een mooi voorbeeld binnenkomen van Jos. Die gaan we misschien zo eventjes voorlezen of we hem even bellen. En ik zie Christian, die reed over de Pontweg van zijn werk. Mijn vrouw belde, ik reed veel te hard naar Den Burg. En zij zei, schat, wanneer kom je thuis? Puntje, puntje, puntje. En toen kwam de boete, denk ik. Nou goed, heb jij wel eens een boete gehad?
1: Ja, ik moest meteen aan twee verhaaltjes denken. Ik ga ze kort houden. Jij had het over naar je werk rijden. Ik ging eens een keertje ergens in de Noordkop op een kleine rommelmarkt staan. Dus ik had de auto helemaal vol met spulletjes. En ene kostte een kwartje en die 50 cent. Dan heb ik daar toch de hele dag die troep staan verkopen. Met een opbrengst of zo van 25 euro. Dat kom ik thuis. Ja, je raadt het al.
0: Geflitst.
1: Geflitst.
0: Ah.
1: En mijn opbrengst. En nou ja,
0: een hele dag voor niks gewerkt.
1: Ja, nou, lieve mensen in Amsterdam, parkeer alsjeblieft nergens waar je niet mag parkeren. Ook niet per ongeluk, want dan word je weggesleept.
0: Hè?
1: Ja, en dan mag je bij de Daniël Goedkoopstraat, hij heet echt zo, in over Amstel, mag je dan even gaan betalen. En het is 484 euro.
0: Nee.
1: Die mensen die zitten achter kogelvrij glas.
0: Ja, dat snap ik wel. Want er komt ook veel agressie daar langs.
1: Ja, want ook veel toeristen natuurlijk kan een wielklem krijgen. Ja. Fout staan. Maar het is, bij mij was het toen echt per ongeluk. En dan moet je dus op je fiets of en dan daar naartoe. Nou, dat is toch wel een graadje erger.
0: Ja, dat is echt heel erg. Ja, ja. Nou, ik had nog een irritante boete. En dat heb ik volgens mij wel eens verteld bij de knip op de Sloterweg.
1: Oh.
0: Dat is vlakbij ons tuinpark. En toen het er net was, was dat totaal niet duidelijk aangegeven. Er stond wel ergens een bordje helemaal aan het begin van over 800 meter mag je niet verder. Maar ja, waar dat dan precies was, weet ik niet. En daar hebben uiteindelijk zijn daar 100.000 boetes uitgeschreven.
1: En voor het knipje.
0: Voor het knippie. En het staat er nog steeds.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is echt een irritante. Maar goed, we gaan eens horen wat Trix daarvan denkt. Trix, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Patricia.
0: Hallo, vertel het eens. Heb je ook eens een boete gehad?
3: Nou, ik heb een boete gehad dat ik op een gegeven moment op de tweebaans weg reed. En ik zag op een gegeven moment aan de andere kant twee politiemannen achter een boom verscholen met zo'n leuk apparaatje om te flitsen.
0: Ja.
3: En ja, zo goed als ik ben, denk ik van nou, ik ga die mede weggebruikers die van de andere kant komen, ga ik even zijn met mijn lichten.
0: Oh.
3: Ja, en toen stonden er verderop nog twee en die deden een duim omhoog en ik had zoiets van nou, oké.
0: Okay. Oh.
3: Nou, een paar dagen later kreeg ik een bon van 70 gulden toen nog.
0: En want dat is verboden, hè? De medeweggebruikers waarschuwen. Ja,
3: nee, dat mag niet.
0: Dat heb ik wel eens gehoord, inderdaad. Want vroeger was dat vrij gebruikelijk dat je dan even knipperde naar mensen van pas op, ze staan te flitsen. Maar dat mag dus niet. Oh, jeetje, wat balen zeg.
3: Dat was echt balen, ja.
0: Ja, want je deed het voor de anderen.
3: Ja,
0: niet eens voor jezelf.
1: Nee, denk je ook eens wat goed te doen.
3: Ja, zo jammer, hè?
0: Ja, heel jammer, inderdaad. Ja, dan leer je het snel af, denk ik.
3: Ja, ja, absoluut. Toch?
0: Goed, dank je wel voor je verhaal, Trix.
3: Jullie graag gedaan.
0: Oké, doeg. Ja, er komt ook nog een appje binnen van Kees. Die zegt, natuurlijk ben ik ook voor veiligheid, maar ik vind het echt zo'n onzin dat je 's nachts op de snelweg niet iets harder mag rijden. Er is helemaal niemand en dan moet ik met een slakkengang de halve nacht rijden. Dit is te irritant. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je zo'n hele weg hebt die helemaal leeg is en je moet dan 100 blijven rijden.
1: Die zijn lastig, hè?
0: Ja.
1: Ook nog een berichtje van Janneke. Zij schrijft, mijn dochter kreeg laatst een boete voor door het rood rijden met de fiets in Amsterdam. 129 euro moest ze betalen. En het is voor haar echt heel veel geld. Heel wat uren in de pizzeria om te bedienen. En zij is 16. Voor jongere kinderen is de boete de helft voor door het rood rijden.
0: Oh.
1: Maar ze zegt erbij, het is zielig voor haar, maar wel heel goed voor de verkeersveiligheid.
0: Oh, nou, dat vind ik wel knap dat ze het zo kan
1: toch
0: bekijken.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, we zijn op zoek naar meer verhalen, dus laat van je horen, zou ik zeggen. Via 088 850 51 52 kun je ons bereiken. Dan kom je binnen in de studio en dan gaan we even met je praten. Je kunt ook een appje sturen op datzelfde nummer. Wat is de ergste boete die jij ooit hebt gekregen? Laat van je horen.

0: 28 Degrees met Stevie Wonder. True to your heart. We praten nog even verder over boetes. En we krijgen veel boeteleed binnen in de app. En mensen die ook bellen. Bijvoorbeeld Jos, die heeft een vervelend akkefietje gehad lang geleden. Irene?
1: Ja, 1984 was het. 400 gulden met een uitnodiging van de kantonrechter om voor te komen.
0: Oeh.
1: Het ging om een rood kruis en snelheid in een Koentunnel. Omdat hij even voor een collega een stuk gereedschap wilde ophalen. In de middagpauze.
0: Oh, jeetje, dat is helemaal lullig. Nou ja, misschien dat die collega wat heeft bijgedragen.
1: Nou, hij zegt ook nog bij dat het voor hem heel veel geld was toen.
0: Ja, snap ik inderdaad. Ja, dat is echt balen. We gaan even naar Plien. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Jij hebt een onterechte boete gehad. Wat is er gebeurd en waar kreeg je de boete voor?
2: Nou ja, ik heb hem waarschijnlijk wel terecht gehad, maar dat was gewoon heel raar. We hadden nichten weekend in Sneek met alle nichten van onze familie. We reden met 3 auto's achter elkaar op de Google Maps. Een nichtje naast me die loodste me door Sneek heen naar een parkeerplek. En we reden gewoon met 3 auto's. En ik ben de enige die 139 euro boete kreeg. Omdat ik een verkeerde straat was ingereden waar ik niet in had mogen rijden.
0: Oh, en die anderen reden ook daarin?
2: Ja, we reden gewoon met 3 auto's achter elkaar. Dus ik had het op de app gezet van de nichten van hebben jullie hem ook binnen? Niemand had hem binnen.
0: Nou, dat is gek. Ja, ja, nou, dat is wel echt 3-dubbel balen. En hebben jullie de kosten toen gedeeld?
2: Nou, ik heb het niet gevraagd, maar het is ook niet aangeboden.
0: Nee, oké, nou ja, dan laat je het maar zo, toch? Ja, balen is het wel, hè, als je zoiets op de mat krijgt.
2: Zeker weten. Ik had toch echt zoiets, dat kan helemaal niet. Maar goed, Google Maps heeft het dus niet altijd juist.
0: Nee, zo is het. Nou, dat is inderdaad goed dat je het zegt. Want dat had ik ook met die boete die ik dan kreeg, waar ik net over vertelde, bij knip op de Sloterweg in Amsterdam. Daar werd ik ook gewoon door Google Maps langsgeleid. Dus die zei gewoon, je kan gewoon doorrijden. Maar dat was dus niet zo, want daar stond die camera en daar kreeg ik de boete.
1: Dus zelfs met Google Maps nog zelf nablijven denken een beetje.
0: Ja, zeker nablijven
1: helpt,
0: denken.
1: Ja.
0: Nou, dat was echt niet te zien hoor, Irene.
1: Nee, dat snap ik.
0: Okay. Hey, maar leuk verhaal, dankjewel Trix. Ofthans minder leuk verhaal natuurlijk, maar fijn dat je het wilde vertellen.
2: Oké, heet je
0: best met alles. Joe, fijne middag. We gaan even naar Thomas Brood, onze collega. Want die vertelde vanmiddag ook een bijzonder verhaal. Thomas, goedemiddag.
3: Hallo Patricia.
0: Hallo. Ja, jij was onderweg naar Zwitserland en je dacht het gas kan eraf, erop.
3: Het kwam erop, want ik ging ieder jaar op wintersport daar naartoe. En toen was het nog, we krijgen daar toch de boetes niet van. Dus ik ging met een vriend van mij, deden we een wedstrijdje van wie het eerst op de plaats van bestemming was.
0: Oh.
3: Hij in de ene auto, ik in de auto van mijn moeder.
0: Ja, of Thomas.
3: Toen en nou, we gingen als een trein. En het was een hartstikke leuke vakantie. En het was ook in de tijd dat we nog niet van die mooie appjes hadden. En dat appje is overigens ook verboden in Zwitserland. Maar goed, ik kwam een paar weken later terug in Nederland, kwam er een envelop op de brievenbus. Wel 2 zelfs, vanuit Zwitserland. Was er in de tussentijd een verdrag getekend tussen Zwitserland en Nederland. En had ik echt voor honderden euro's had ik gidsboetes bij elkaar geharren.
0: Nee joh, oh wat erg.
3: Het was een goedkope vakantie omdat mijn moeder de skivakantie betaalde. Maar ze zei, ja, die domme boetes van jou, die mag je lekker zelf betalen. Dus toen werd het uiteindelijk toch wel wat een prijzerige vakantie.
0: Ja. Oh, wat balen zeg. Nou,
1: had je gewonnen, de wedstrijd?
3: Ik had wel gewonnen, want mijn moeder had zo'n hele stoere, snelle leaseauto. En die maat van mij die had gewoon een oude tweedehands rommelbak.
0: Ah.
3: Ik had wel gewonnen, maar daar koop je niks voor. Ik had niet aangedaan.
0: Nee, dat is zo, ja. Nou, je moet inderdaad oppassen, ja. Dat was, vroeger was dat toch anders. Dan wist je niet te vinden. Als je in Frankrijk een boete kreeg, dan moest je echt op heterdaad betrappen. En dan kon het nog wel eens gebeuren dat je gelijk moest betalen. Maar anders had je gewoon geluk. Dan kwam die boete nooit aan. Dat is tegenwoordig wel anders, hè?
3: Absoluut.
0: Ja,
3: dus,
0: goed.
3: Je moet echt oppassen in heel Europa.
0: Ja, en zeker deze week. Want het is dus de internationale flitsmarathon.
1: Ja.
0: Dus er wordt overal op alle Europese heel veel extra gecontroleerd. Maar jij bent net terug van vakantie, toch Thomas? Of ga je nog?
3: Nee, ik ben terug van vakantie en ik ga inderdaad niet meer weg.
0: Nee.
3: Ik heb in China waar ik was geen flitboetes bij elkaar gaan. Maar ik heb daar helemaal niet gereden.
0: En die komen ook niet hier in Nederland aan, denk ik, toch?
3: Nee, zeker niet. Er wordt wel heel veel gefilmd en geflitst overigens daar in China. Dat is een ander verhaal.
0: Maar, oh ja, is dat zo?
3: Heel erg gefilmd. En, geregistreerd.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor je verhaal in elk geval, Thomas. We zijn weer even 3-dubbel gewaarschuwd. Mooie dag nog. Ik stel voor, Irene, dat we gewoon nog even een heel toepasselijk plaatje gaan draaien. Daar moest ik vanmiddag aan denken. Toen ik die politiewagen zag staan. Die witte met die blauw met rode strepen. Ja, toch?
1: Met die knappe mannen.
4: Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
5: René Gap, zing het voor ze.

0: Dr. Hulk hoorde je hier bij NH. When you're in love with a beautiful woman. En straks na het nieuws van 5 uur... dan hoor je wat je het beste kunt doen als je gestoken wordt door zo'n Aziatische geelpoothoornaar.
1: Dit is een uittip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De

0: hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
4: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Miel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
6: Ik ben Melvin uit Den Helder.
7: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
8: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het OM geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Een van de drie verdachten stond vandaag voor de rechter in Amsterdam. De grote brand in Huizen is onder controle. Het vuur daar ontstond eerder vanmiddag in een hooiberg en later sloeg het over naar het rieten dak van een boerderij. Over eventuele gewonden is nog niks bekend. En bij een aanrijding met een vrachtwagen in Amsterdam-Nieuw-West is een fietser vanmiddag zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie. Nou, er is weinig aan de hand. Wel wat problemen op de A22 van Beverwijk naar Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Daar 6 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes 7 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A1.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Vandaag de dag.
16: Met Patricia Nagelkerken.

0: bij NH. People gotta move. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zitten hier tot 7:00 vanavond, Irene, met een heleboel mooie onderwerpen. Maar wat zijn de eerste onderwerpen die we het komende uur allemaal voor de kiezer krijgen?
2: Verslaggever Milton Pus, die komt vertellen over Marc-André Ter Stegen. Dat is degene die voor Ajax gaat keepen.
0: Ik heb het gehoord, ja. Dat is wel goed nieuws, denk ik.
2: Dat denk ik wel. Ja, ik ben zelf niet heel erg ingevoerd in Ajax, maar ik neem aan, Milton weet er meer van. En we hebben een uittip vandaag over de historische tuin in Aalsmeer.
0: Oh, dat is een mooie plek. Ja.
2: Ken je hem?
0: Ja, ik ken hem. Ik ben er een paar keer geweest met een goede vriendin van mij. En het is echt een totale aanrader. En heel veel mensen kennen hem niet.
2: Nee, ik heb er nooit van gehoord.
0: Nee, nou, luister maar straks even naar die reportage. Dan hoor je waarom je daar zeker heen moet gaan. Eerst gaan wij het hebben over die Aziatische geelpoothoornaar. Ja, hij heeft gele poten namelijk, hè? Dat is het. Die steeds verder oprukt in Noord-Holland. Daar hoorden we eerder deze week ook al meer over. Bestrijders halen dit jaar al tientallen nesten weg. En de kans dat je die grote wesp tegenkomt, die wordt dus steeds groter. En een steek is pijnlijker dan die van een gewone wesp. Maar wanneer moet je je nou echt zorgen gaan maken? En wat moet je juist wel of juist niet doen als je gestoken wordt? We gaan het vragen aan allergoloog Pieter de Groot van het Spaarne Gasthuis. Goedemiddag, Pieter.
3: Hoi.
0: Hoi. Wat merken jullie van de opmars van de Aziatische hoornaar in Noord-Holland?
3: Nou, we hebben tot nu toe op onze poli nog niet zo heel veel van gemerkt. Ik heb vorig jaar eentje gehad die mogelijk door een hoornaar gestoken was. En het is meestal een beetje tegen het eind van het seizoen dat meer mensen komen met wespensteken.
0: Ja.
3: En ik heb er nog niet zo heel veel voorbij zien komen. Maar in de berichtgeving en in de media hoor je wel steeds meer over de hoornaar. Dus dat zal vast wel komen dit jaar.
0: Ja, want er komen gewoon steeds meer nesten die ook wel worden weggehaald gelukkig. Maar toch, er zijn er dus meer. Krijgen jullie ook meer vragen of maken mensen zich zorgen over zo'n steek?
3: Nou, tot nu toe hebben we niet zo veel vragen nog gehad. Maar ik denk dat het is wel belangrijk voor ons ook om het onderscheid te maken. Hè. Dus ook om kritisch te kijken van was het wel een wesp als mensen door een wesp zijn gestoken? Of was het een hoornaar? Want dat is toch net ietsje anders.
0: Ja, waar verschilt hem dat in?
3: Nou, kijk, de hoornaar is natuurlijk net een ander beest. Die heeft net een beetje ander gif.
0: Ja, hij is ook groter, toch?
3: Hij is wat groter, zeker. Ja. En als je gewoon de verhalen hoort, dan zeggen mensen dat het iets pijnlijker is. Het is niet per se gevaarlijker. Hè, dus, maar als je allergisch bent voor wespen, dan is de kans wel best wel groot dat je ook allergisch kan reageren op een hoornaar. Dus dat is wel een reden om daar voorzichtig mee te zijn. Ja. Maar het is niet 100% hetzelfde. Dus dat kan soms in de afweging hoe je verder handelt wel van belang zijn.
0: Ja, en hoe weet je nou of je een normale reactie hebt op zo'n steek en wanneer het toch verstandig is om medische hulp te zoeken?
3: Nou, wat normaal is, dat als je bijvoorbeeld in een arm of been gestoken wordt of ergens op je lichaam, dat het dik wordt, rood en pijnlijk op die plek. En dat kan best indrukwekkend zijn, hoor. Je kan echt een hele dikke hand hebben. Dan hoef je in principe nog niet zo heel veel. Hè? Dus je kunt wel koelen en bijvoorbeeld pijnstillers nemen. Maar dat is nog niet de reden om per se medische hulp te zoeken. Maar als je verschijnselen hebt op andere plekken in je lichaam dan de prikplek, hè, dus je krijgt overal uitslag, dat kan nog relatief mild verlopen, maar als je bijvoorbeeld zwelling krijgt in je gezicht, met name je keel, hè, moeite met slikken, of het gevoel dat je benauwd bent, moeilijk kunt ademen, of het idee, of als je heel erg gaat raken, of het idee hebt flauw te vallen, of als je echt zo'n gevoel krijgt van dit gaat helemaal niet goed met mij, ja, dan moet je gewoon zonder te aarzelen medische hulp zoeken.
0: Ja, direct door naar de spoedeisende hulp.
3: Dan zou je een allergie kunnen hebben.
0: Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk het lastige. Je weet vaak pas of je een allergie hebt als het eens een keer gebeurt. Hè? Ik bedoel, dat is niet iets wat je even makkelijk kan uittesten.
3: Klopt.
0: Ja, dus in dat soort situaties is het toch wel goed om even wat medische hulp te zoeken. Maar stel nu dat je vanmiddag als je een stukje gaat wandelen gestoken wordt door zo'n hoornaar. Wat is dan sowieso het eerste wat je moet doen? Even los van of er later misschien een allergische reactie komt. Wat raad je aan?
3: Nou, ik denk dat het... Je kan even kijken, meestal laten ze geen angel achter. Anders kun je die er nog uithalen. En verder, ja, ik denk dat je even moet bedenken waar je op dat moment bevindt en een beetje een wat-als scenario. Hè. Ben ik eventueel in de buurt van medische hulp, mocht dat nodig zijn. Dat is wel goed om even door je gedachten te laten gaan. Maar verder is het vooral belangrijk, denk ik, om rustig te blijven. Niet naar dat beest te gaan slaan. Mm-hmm. En gewoon eventjes af te wachten wat er gebeurt. Kijk, de 99,zoveel% van de mensen die zijn natuurlijk helemaal niet allergisch.
0: Nee.
3: En waarschijnlijk krijg je gewoon een grote bult.
0: Ja.
3: En is daarmee de kous af.
0: Ja, en je had het net over koelen. Dat is natuurlijk een goed idee om ook de zwelling een beetje tegen te gaan. En misschien een paracetamol slikken. En zou het ook helpen om gewoon zo'n allergietabletje, zo'n hooikoortstabletje te nemen? Van wat je gewoon bij de drogist kunt halen?
3: Ja, zeker. Ja, dat helpt wel. Ja, die zwelling wordt ook deels wel bepaald door die cellen, die mestcellen die bij allergie betrokken zijn. Die scheiden ook hun mediatoren uit, waaronder histamine. En dat kun je wel remmen met zo'n antihistamine-tablet.
0: Okay.
3: Dus dat is over het algemeen wel zinvol. Ja, dan kun je 1 of 2 van die tabletten nemen. Dat kun je prima doen als je toevallig bij je hebt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Goed, nou, dat is mooi. Die heb je natuurlijk niet altijd bij je. Maar goed, dan weet je in elk geval een beetje wat je het beste kunt doen als je gestoken wordt. En als het echt erger wordt en je wordt benauwd en alles erbij, dan moet je toch eventjes medische hulp zoeken. Dankjewel, Pieter, dat
3: Zeker.
0: Je ons even hebt bijgepraat.
3: Graag gedaan.
0: Oké, fijne dag nog.
3: Doeg.
0: Doei. Ja, en als je meer hierover wil weten, ga dan even naar onze website. Er staat een heel artikel over die steek van de hoornaar en hoe die verschilt van die van de wesp en wat je dan het beste kunt doen als je geprikt wordt. Kijk maar bij nhnieuws.nl.

0: Lekkere muziek van Bauza. Magnetic hoorde je. Het grappige is trouwens, Milton en ook Irene. Het voelt heel erg als een strandliedje. Ja. Maar het is geschreven midden in de winter. In Noorwegen. Dus ik denk echt in een dik pak sneeuw. Grappig, hè? Ja.
1: Ja, zo kun je ook de winterdip omzeilen.
0: Zeker, ja. Vandaag de dag. Ja, je hoorde Milton al, het is tijd voor de sport en Milton is terug van vakantie. Welkom weer bij ons hier in de studio. Fijn dat je er weer bent, Milton.
1: Ja, ik vind het ook weer fijn om terug te zijn.
0: Echt waar?
1: Ja, serieus.
0: Ja? Ja. Oh, nou, heerlijk, goed.
1: Ja, dat het net de buitenuitzending toch ook al om, dat ik blij ben om terug te zijn.
0: Ja, maar jij vindt je werk ook leuk.
1: Ja, zeker. Ja, daarom. Ja, dat is echt wel. Ja.
0: Grappig is dat. Ja, en het voetballen gaat weer beginnen. Dat is natuurlijk ook iets om je te verheugen. En jij wilt het hebben over een nieuwe speler van Ajax, waar denk ik de fans heel blij mee zijn.
1: Ja, er zijn heel veel Ajax-fans wel vanochtend met een goed gevoel wakker geworden, of in ieder geval toen ze op hun telefoon keken. Het heeft ermee te maken dat Marc-André Ter Stegen eindelijk is gepresenteerd. Dat is een Duitse doelman en die wordt gehuurd van FC Barcelona. Nou, eigenlijk zo'n anderhalf maand geleden zijpelde het nieuws al door dat hij naar Amsterdam zou vertrekken. Het heeft alleen heel lang geduurd voordat het eindelijk officieel was. Het heeft ermee te maken dat er wat gesteggel was over zijn salaris. Dat is vrij riant. Dat is 20 miljoen euro. Ik zal het nog even herhalen. 20 miljoen.
0: 20?
1: Ik verdien het niet. Maar,
0: nee, er zijn dagen dat ik het niet op mijn rekening heb.
1: Precies. Helaas. Maar nou ja, je zal begrijpen dat Ajax dat toch te gortig vindt om dat hele salaris over te nemen. Dat gebeurt normaal gesproken bij zo'n huurconstructie. Maar uiteindelijk hebben ze met Barcelona een goede afspraak daarover kunnen maken. Dat Barcelona zelf nog dat grotendeels dat salaris betaalt. Dat schijnt zo'n 90% te zijn.
0: Wat? Maar waarom?
1: Ja, omdat ze gewoon willen dat hij veel gaat keepen. Bij Barcelona heeft hij te maken met een best wel hevige concurrentiestrijd. Eigenlijk is hij was jarenlang de eerste doelman. En nu is hij uiteindelijk gedegradeerd tot de derde doelman.
0: Ah, ja.
1: Dat is ook afgelopen seizoen verhuurd aan Girona. En nu dacht ze van ja, dan maar naar Ajax. En dat hij in ieder geval nog kan spelen. Dan hebben we nog wel iets aan hem.
0: Ja, want je zou denken, iemand met zo'n carrière. Barcelona, FC Barcelona. Ja, hoe komt het dat hij naar Ajax kan gaan?
1: Nou ja, meer dan 400 duels voor FC Barcelona. Uiteindelijk Champions League nog gewonnen met de club. Ook nog, ik geloof, 7 landskampioenschappen. Dus echt uiteindelijk alles gewonnen wat er te winnen valt met Barcelona. Maar hij heeft eigenlijk de laatste jaren heel veel blessureleed gehad. En hij raakte dus ook, nou ja, zijn plaats onder de lat kwijt, zoals ik net al vertelde. Hij ging van jarenlang eerst doelman naar tweede doelman en uiteindelijk zelfs derde doelman, waardoor hij dus ook verhuurd werd afgelopen seizoen. Ja, toen raakte hij weer geblesseerd en toen speelde hij uiteindelijk maar 2 wedstrijden. Maar de trainer van toen van Girona, dat is nu de huidige trainer van Ajax, Michel, de Spanjaard. Ja. Dus ja, en die ziet nog steeds wel dat hij kwaliteit heeft en dat klopt ook wel. Maar ja, het is wel de vraag of hij fit is. Maar wat ik begreep in het interview met de Ajax TV, zegt hij dat hij nu fit is. En kan hij zomaar de eerste doelman van Ajax worden. En hij heeft ook wel een duidelijk doel voor ogen.
2: I think that bringing back the club, that is such a historical club. A club that has a lot of power also. Not only in the Netherlands, but also on the big stage of football. And we have to bring back that club to where it belongs. I'm very much looking forward to get it done.
1: Ja, kleine vertaling, want dat is in het Engels. Dat is natuurlijk het Duits, dus hij kan nog geen Nederlands. Misschien zou hij het wel kunnen leren, dat ligt eraan. Het ligt een beetje aan of hij daar bereid toe is.
0: Ja.
1: Maar hij heeft onder andere gezegd dat hij de club wil terugbrengen naar naar de top. Een club die zo'n rijke historie heeft. Een club die heel veel kracht uitstraalt, niet alleen in Nederland, maar ook op het internationale podium. En ze moeten de Ajax terugbrengen naar waar het thuis hoort. En als ik dat een beetje tussen de neuzen en lippen doorlees en hoor ook, denk ik dat hij gewoon wil dat de Ajax weer kampioen wordt en de beker pakt en misschien wel de Conference League.
0: Ja, nou, dat zou ook geweldig zijn. Ze hebben het zwaar genoeg gehad. En het is fijn dat hij dat ziet. Dat het natuurlijk eigenlijk zo'n topclub is, maar dat ze gewoon weer terug moeten naar waar ze horen.
1: Nou, en dat merkte hij zelfs in eerste hand, want hij heeft natuurlijk bij Barcelona gespeeld en dan speelde hij samen met Frenkie de Jong. Nou, Frenkie de Jong heeft natuurlijk ook bij Ajax gespeeld. En Ter Stegen vertelde dat hij in het interview met Ajax TV dat Frenkie de Jong heel erg zijn humeur heel erg afhing van hoe Ajax het deed.
0: Oh, ja?
1: Dus de afgelopen 2-3 seizoenen had hij eigenlijk een pesthumeur.
0: Oh, wat grappig om te horen. Dat is leuke inside information, toch? Dan speelt die jongen bij zo'n grote club en dan baalt hij nog steeds als zijn clubje Ajax verliest. Ja, goed. Hey, en Ajax had vorige week ook al een Duitse speler binnenboord gehaald, toch?
1: Ja, dat klopt. Hè? Dat is Julian Brandt. Ja. En die kent Ter Stegen nog van het Duitse team, maar het Duitse nationale elftal waar ze samen hebben gespeeld. En nu dus spelen ze samen in Amsterdam. Ik heb ook nog even opgezocht of er andere Duitsers in het verleden bij Ajax hebben gespeeld. Dat zijn er best wel veel. Maar eigenlijk de bekendste naam vond ik zelf was Horst Blankenburg. En die heeft in de jaren 70 3 jaar achter elkaar de Champions League gewonnen met Ajax. Dus die heeft ook wel een aardige staat van dienst.
0: Oké, nou dat is een goed voorteken. Wanneer kunnen we Ter Stegen voor het eerst in actie zien bij Ajax?
1: Ja, dat is komende donderdag al, want dan speelt Ajax in de Conference League tegen Shelbourne. Dus het derde Europees niveau, de Conference League. Nou ja, Ter Stegen en die Julian Brandt die zijn allebei op de spelerslijst. Dus op de selectielijst van Ajax om te kunnen spelen komende donderdag. En die wedstrijd kun je uiteraard volgen via ons liveblog op de site en in de app.
0: Ja, zo is het ook. Nou, fijn dat je er weer bent, Milton. En donderdag gaan we het allemaal volgen.
3: Vandaag de dag.

0: niet achterom kijken. Gewoon lekker blijven lopen. Je hoorde Pieter Tosh en Mick Jagger. Straks dan gaan we even op bezoek naar een plek waar je geurherinneringen op kunt halen. Hoe dat zit, dat hoor je na het nieuws van 5:30. Met Lotte, wat zit erin?
1: De provincie zit midden in een proef met een strandbus. En de eerste resultaten zijn zichtbaar. Ik vertel je daar zo meer over.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
10: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
11: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:55. In Weesp is het 32 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het OM geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Vandaag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Volgens het OM draait de zaak om zeer beangstigende en vernederende feiten. Het slachtoffer zou in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer €60.000 af te persen. Ook is op beelden in het dossier te zien dat er over het slachtoffer heen is geplast. Gebeurde allemaal in mei. Een van de verdachten komt morgen onder voorwaarden vrij. Een ander is al in vrijheid gesteld. De derde blijft nog vastzitten. Over een maand is de volgende zitting. Bij een aanrijding met een vrachtwagen is een fietser in Amsterdam-Nieuw-West vanmiddag zwaar gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten op af, ook een traumahelikopter. De fietser is gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De grote brand in Huizen is onder controle. Eerder vanmiddag ontstond daar brand in een hooiberg. Dat sloeg over naar het rieten dak van een boerderij daar. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Daardoor kan het dat omwonenden nog wat last hebben van de rook. Mocht dat zo zijn, sluit dan je ramen en deuren, is het advies. De hooiberg is niet meer te redden. Het huis liep flinke schade op. Er raakte niemand gewond. Bijna 10.000 mensen hebben de afgelopen weken gebruik gemaakt van de gratis strandbus tussen Vijfhuizen en Bloemendaal en Zandvoort. De provincie startte een proef om de parkeerdruk in de badplaatsen wat te verlagen. Lijkt tot nu toe dus een succes. Op zonnige dagen maken tot wel 1.000 mensen per dag gebruik van de bus. De bus rijdt van de PNR in Vijfhuizen naar het strand in Bloemendaal en Zandvoort. De proef loopt nog tot eind augustus en aan het eind van de proef worden onder andere enquêtes gehouden om te evalueren. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Laten wij dan gauw naar onze eigen weerman Jan Visser gaan voor het weer. Goedemiddag Jan.
13: Dag Patricia, goedemiddag.
0: Ja, ik heb breaking news dat jij misschien al wist, maar we krijgen net een appje van een luisteraar dat het regent in Amstelveen. Mensen, het regent in Amstelveen.
13: Klopt, Amstelveen, Amsterdam, zeg maar, daar is het nu aan het regenen. Er wordt ook wat onweer gerapporteerd, dus daar is echt een bui aan het groeien. Terwijl in de rest van de provincie er nog weinig aan de hand is. Maar regen inderdaad in Amstelveen, Amsterdam, dat gebied.
0: Nou, ben ik best wel blij mee, persoonlijk. Omdat mijn tuin dan weer even besproeid wordt. Maar, maar het zal niet heel veel zijn nog, toch?
13: Nee, dat is op dit moment nog niet het geval. Dus even afwachten natuurlijk. Of er inderdaad nog een enkele plensbui uit gaat voortgroeien. He, dus echt meer dan een paar millimeter of zo. En dat kan ook elders in de provincie nog wel gebeuren. Want ook voor de kust zit nog wel wat. Dus al met al is het ook eventjes wat anders. En bovendien is het wat aan het afkoelen. Het was op veel plaatsen vandaag eigenlijk overal in de provincie 30 graden. Alleen Texel 29, maar in de rest van de provincie. Den Helder zat op 30, ruim 32 graden in de omgeving van Hoorn. En bijna 34 op Schiphol. En dat was ook in de Zaanstreek het geval in Edam. En nu is de temperatuur wat aan het zakken. Op veel plaatsen inmiddels al onder de 30 gelukkig. Want dan, het koelt dus wat af, ook dankzij die buien. En de westenwind, west tot zuidwest, niet al te sterk. Maar dus wel wat verkoeling. En de zon is ook eindelijk even op veel plaatsen weg. Dus dat brengt ook enige verlichting.
0: Ja, dat scheelt wel, Jan. Fijn om te horen.
13: Ja.
0: En dan de rest vanavond. Vanavond
13: dus plaatselijk een bui. De komende nacht is het weer droog. En dan koelt het af naar 20 graden, dus het is wel een warme nacht hoor, dat wel. De wind zuidwestelijk, die trekt wel in de nacht wel wat aan. Langs de kust later in de nacht dan vrij krachtig. En morgen, er zijn er wat meer wolken. Dus niet de hele dag de koperen ploert, aan het bewind. Dus ook af en toe wat bewolking, dus dat scheelt in ieder geval wel. Want die instraling is zo intens, hè, momenteel.
0: Ja, als je even in de zon loopt, dan voel je hem gewoon branden.
13: Dan voel je hem branden, inderdaad.
0: Ja, het is een heel Zuid-Europees gevoel eigenlijk.
13: Ja,
0: en wat je ook een beetje hebt als je in Italië rondloopt of in Spanje. Ja. Dan voel je ook zo die zon echt helemaal lijkt wel door je huid heen te gaan.
13: Ja, inderdaad, ja. Verder morgen wat lagere temperaturen aan de kust. 22, 23 graden, elders 25 tot 26. En een matige aan de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, donderdag en vrijdag 23 graden. En geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. Misschien een lokaal buitje, maar daar blijft het bij. En een wind waait uit het westen tot noordwesten. En in het weekeinde weer meer dan 25 graden, maar geen 30. Dat niet, dus maar wel weer behoorlijk wat zon.
0: Ja, en weinig regen hoop ik op zaterdag als ik mijn verjaardag vier.
13: Ja, dat zit er niet aan te komen. Nee.
0: Even een privé voorspellingtje van mij.
13: Ja.
0: We houden
13: er rekening mee.
0: Ja, precies. Nou, heel fijn. Dat vind ik heel fijn. Ook nog een vraagje vanaf Texel. Komt er weer goed strand weer aan of gaat het daar omweren?
13: Nou, vanavond weet ik niet of het echt strandweer is. Maar de komende tijd nog wel.
0: Ja,
13: je mag eigenlijk bijna geen mooi strandweer meer verwachten. Hè? Want ik denk dat de akkerbouwers ook op hun achterste benen staan op Texel. En de boeren.
0: Zeker weten.
13: Regen, laat het strandweer maar even wegblijven, denken ze, denk ik.
0: Nou, zo is het. Maar niet zaterdag, alsjeblieft.
13: Nee, dan
0: zaterdag
13: niet.
0: Zaterdag even geen regen. Nee, oké, deal. Dankjewel, Jan. Daar word ik vrolijk van. En ik wens je een mooie avond.
13: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Er staan een paar files, al is er niet echt sprake van een drukke avondspits hoor. Ik noem even de langste files. Dat is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en het knooppunt Velsen. Daar 5 minuutjes vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A10 knooppunt Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Amsterdam-West en afrit Centrum. Daar 7 minuten op onthoud. En op de Provinciale Weg, de N205, van Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp, daar een kwartier vertraging.

0: Sayer hier bij NH met de Thunder in My Heart. Het is 6:15.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: En het is zomer, dat kun je wel stellen, Irene. Ik werd heel blij net van de voorspelling van Jan Visser. Heb je het gehoord of niet? Wat hij zei voor zaterdag, de dag dat ik jarig ben.
2: Ja, vertel.
0: Nou, dan is het droog en zonnig, maar niet heel heet.
2: Kijk, perfect. Nice.
0: Dat zou voor mij het mooiste cadeautje zijn. Echt, lekker weer. Hé, het is zomer en wij helpen je de weken, de maanden van deze zomer een beetje door met lekkere zomerse muziek, met een spannend spel dat we een paar keer per week spelen en elke dinsdag een leuke uittip. Onze verslaggevers die zijn echt op zoek gegaan naar van die plekken die wat minder bekend zijn, maar die je toch echt een keer zou moeten bezoeken. Nou, vandaag horen we alles over een bijzondere plek waar je geurherinneringen op kunt halen dankzij oeroude bloemen en struiken. Ik heb het over de historische tuin Aalsmeer.
4: In een hoek van het centrum van Aalsmeer liggen de kroonjuwelen van het land. Geen goud, geen zilver, maar de stamouders van de fruit- en sierteelt.
5: Kom verder, het is nu even leeg.
6: En we ruiken het niet op televisie, maar we ruiken het wel.
5: Je ruikt het wel, hè. Het is, voor heel veel mensen is dat hier komen is vooral een geurherinnering ook. Heel veel mensen hebben affiniteiten doen met de tuinbouw. Vader of oom of opa hebben in de tuinbouw gewerkt. En als ze hier dan binnenkomen, dan is het echt thuiskomen, ja.
4: De historische tuin met oude kweekkassen is een onderdeel van een museum over de geschiedenis van Aalsmeer. Bezoekers kunnen nog ervaren hoe het is om planten, bloemen, groenten en fruit te kopen.
7: Nou, u ziet het, koper nummer 5 heeft voor €1,40 deze prachtige vetplant gekocht. Ja, dan gaan we de volgende. €3,40 voor koper nummer 6.
4: Kassen waar nog op traditionele wijze de planten warm en vochtig worden gehouden, geven een kijkje in de teelt uit de jaren 60. Maar de echte museumstukken zijn de flora zelf.
5: We hebben een heel stok hebben we aan oude moerplanten, noemen wij dat. Moederplanten. En hier worden dus stekken van gesneden.
6: Dit zijn de basis.
5: Als er dan bezoekers zijn, die lopen die hier natuurlijk ook in. En die denken, maar die wil ik. En die wil ik. En die wil ik. En dat is nou iets wat wij... We zijn ook een botanische tuin. Dus wij zijn ook een soort conservators van allerlei oude rassen.
6: In 1891.
5: 1891. Dan hebben we het over 130 jaar geleden bijna. Dit is onze... Ons pronkstuk is een 12-armige peer. Er staan 13 peren op. En die is allemaal geënt op een wilde onderstam. Dat is echt een oeroud. Maar er zit zoveel levenskracht, zoveel wilskracht in... dat die elk jaar toch weer, vele kilo's aan alle kanten geeft, ja.
8: Kijk, Aalsmeer is trots. Tot ongeveer 1920 was aardbeienteelt minstens zo belangrijk... als bloementeelt in Aalsmeer.
6: Ja?
8: Ja. Het was echt een enorme teelt, ja. En we hadden ook speciale soorten. En die ook veel meer smaak hebben als de waterbommen van nu. Oneerbiedig te zeggen, ja.
9: Oh, wat een mooie oogst.
8: Kijk, dat zijn de Pietvissers.
10: De enige echte.
8: Als je dat eens een keer gegeten hebt, dan wil je nooit meer andere snijbonen. En hier hebben we de Stiense bonen, bijvoorbeeld. Dat zijn de paarse bonen. Met roze stippels. En die eet je dan met zoete appeltjes en stukjes spek. En dat, als je dat een keer gegeten hebt, dan wil je het elk jaar. En hier hebben we ons bejaardentehuis. Hier staan oeroude seringen. Allemaal verschillende soorten. We hebben daar een hele kleine staan. Madame Moser. Uit 1877. Dit zijn seringenstruiken die niet meer elke 2 jaar de kas ingaan om de bloemen ervan te trekken. Dit zijn gewoon, dit is een soort museumstukje.
6: Ze mogen,
8: dit is
6: ze
8: gewoon,
6: mogen gewoon lekker
8: ze mogen
6: een oude dag uitzien.
8: Lekker oud worden en oud zijn.
4: Voor Klaas, die tussen de seringen is geboren, is één bloem toch wel van grootse waarde.
8: Ze zijn ze gaan telen voor de lengtes en voor vooral heel veel... Dus de rozen kunnen snijden per plant, per struik. Maar dit is echt nog, dit is waar eigenlijk een roos voor bedoeld is. Een roos is ervoor bedoeld met die geur om insecten te trekken, om bijen te trekken, om bestoven te worden en uiteindelijk die rozenbotten te maken. Als je dit geroken hebt, dat is een onvergetelijke reuk wat je meemaakt. Dat is echt,
5: Deze roos die hebben zulke intense... Daar kan een stukje zeep niet tegenop zeggen, wij wel.
3: Even ruiken.
0: Lekker even ruiken. En dan komen er heel veel herinneringen boven. In de historische tuin Aalsmeer. En die ligt in het centrum van Aalsmeer aan het Praamplein. En is iedere dag open tot 16:30. Behalve op maandag, dan zijn ze dicht.

0: The Beach Boys hier bij NH met Kokomo. Ja, dat is ook wel lekkere muziek als je denkt van het is mooi weer, we gaan naar het strand en dan nemen we de Beach Boys mee, toch?
1: Super vrolijk.
0: Ja, he? Heerlijk. Ja. Hey, lieve Irene, straks na het nieuws van 6 uur, dan gaan wij natuurlijk weer op zoek naar een leuk dagplaatje.
2: Ja, hij wordt echt leuk vandaag, want het heeft iets te maken met het koren in het Amsterdamse Concertgebouw.
0: Koren, oké, Concertgebouw.
2: Zingen?
0: Ik denk dat ik wel iets weet, ja. Leuk.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Dit is een uittip.
14: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
13: Dit was een uittip.
15: Ik ben Lissy uit Assendelft.
16: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
17: Ik ben Isabel uit Haarlem.
18: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
19: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
1: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
5: Goedenavond. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het OM geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Een van de 3 verdachten stond vandaag voor de rechter in Amsterdam. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt extra maatregelen rond Amsterdam vanwege de droogte. Er wordt bijvoorbeeld een tijdelijke damwand geplaatst bij Muiden om verzilting tegen te gaan. En de politie maakt zich zorgen over de vermissing van een man van 70 uit Amsterdam. Hij liep midden in de nacht van zondag op maandag weg bij de zorginstelling waar hij verbleef. Straks

0: Meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan nog even een blik op de Noord-Hollandse wegen, want er zijn toch wel wat problemen, ook al is er geen sprake van een drukke avondspits. Er staat wel file op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, 7 minuten vertraging. En op de provinciale weg, de N200 van Zandvoort naar Haarlem, tussen Bloemendaal en Overveen, heb je een kleine 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging loop je op bij de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: Vandaag de dag.
10: Met Patricia Navelkerken.

0: wat zo bijzonder is. Ze zijn nog steeds actief. Ja, inmiddels weer een wat andere samenstelling dan uit de tijd van deze hit. Maar toch, een van de originele leden zit er nog steeds in. En zij komen naar Nederland. Ze spelen in Haarlem in het Patronaat op 19 september is dat. En het is 6:09 geworden. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers zijn onze ogen en oren in de provincie. Ze volgen het nieuws op de voet en maken reportages voor onze site nanieuws.nl. En vandaag spreken we Roman van Brussel. Die was vanmiddag even naar de Veerplas bij Haarlem. Daar is donderdag een meisje uit het niets mishandeld. Het gaat om de 21-jarige Lizzie, die rond het middaguur aankwam om samen met haar vriend te gaan suppen. Ja, Roman, en toen, wat gebeurde er toen ze daar aankwamen?
3: Ja, Lizzie die zat nog even in haar auto, terwijl haar vriendje de sup aan het opblazen was, ietsje verderop. En nou ja, uit het niets kreeg ze opeens een klap tegen haar gezicht, meerdere klappen. En van het ene op het andere moment is haar gezicht bont en blauw geslagen. En fietste de dader eigenlijk daarna weer rustig verder weg.
0: Ja, en ze kende die man niet, het was helemaal onbekend waar dit over ging.
3: Ja, absoluut. Ja. Hij kwam eigenlijk uit het niets. En hij zei nog wel wat tegen haar van, ja, je weet wel wat je hebt gedaan. Uh-huh. Maar ja, Lizzie die heeft eigenlijk geen idee waar hij het over heeft. En toevallig ook een paar uren daarvoor was het nog een keer gebeurd. Maar dan bij iemand anders. Maar het slaat natuurlijk wel in als een bom eigenlijk.
0: Ja, zeker. En ze heeft haar verhaal aan ons verteld. Er staat ook een artikel bij ons op de website. Daar staan ook foto's bij van ja, hoe ze er aan toe is. Dat ziet er niet zo best uit. Maar ik denk dat het mentaal ook een hele klap is geweest, hè, voor haar.
3: Ja, ze heeft ons vandaag nog een update gegeven. En daar zegt ze eigenlijk ook bij dat het fysiek intussen ook wel beter gaat. Nou, er is ook een weekend alweer overheen gegaan en een paar dagen. Maar ja, het is vooral natuurlijk dat je mentaal gewoon... Ze zegt, ik ben mentaal helemaal gesloopt. Ja. En ook wel echt ziek van. Maar ze krijgt veel steun, ook natuurlijk online. Maar ja, uiteindelijk is dit wel een trauma wat je misschien wel voor de rest van je leven gaat bijblijven. Want dat het van een wildvreemde persoon zomaar kan komen, ja, dat is misschien nog wel erger dan...
0: Ja, totaal onverwacht inderdaad. En je noemde net al dat er eerder die dag ook al een man mishandeld is. Ook op diezelfde plek, mogelijk door dezelfde dader. Hoe is die eraan toe?
3: Ja. Ja, bij hem is het wel ietsje erger. Het gaat hier om een 66-jarige man. Nou ja, bijna met pensioen en dan krijg je inderdaad ook een aantal tikken. Hij werkte daar, hij was wat spullen aan het verplaatsen. En nou ja, van het ene op het andere moment kreeg hij ook tikken. En de signalementen lijken op elkaar van degene die ze hebben beschreven, die het heeft gedaan. Maar ja, voor hem is het niet met een paar blauwe plekken afgelopen, maar echt wel met gebroken ribben en klaplong zelfs. Dus het is echt wel heftig.
0: Ja, zeker, ja. Jij bent vandaag even daar geweest, bij de Veerplas. Vlakbij Haarlem is dat. Om te horen of mensen iets hebben meegekregen eigenlijk, hè, van deze mishandeling. Wat heb je daarover gehoord?
3: Nou ja, op het moment dat we aankwamen was het vrij rustig daar. Mensen beschreven ook wel aan ons dat het normaal gesproken echt wel wat drukker kan zijn op die plek. Maar ja, misschien dat het dan toch indruk heeft gemaakt dat mensen het dan nu nog even kort vermijden. Maar mensen zijn echt heel erg geschrokken. En sommige mensen wisten het nog niet. En toen we het aan ze vertelden, zag je ook wel heel erg de schrik in de ogen. Van, je denkt natuurlijk meteen, het kan zomaar bij mijn dochter gebeuren. Of bij een vriendin van me, of bij wie dan ook. En ja, dat is gewoon het meest verschrikkelijke. Dat het overdag is gebeurd en door iemand die iemand niet kent. En dat diegene ook eigenlijk dus nog niet is opgepakt. Dat is misschien ook nog wel iets wat heel vervelend is.
0: Ja, laten we even luisteren naar een paar van die reacties.
4: Ik kwam net hier vanochtend aan en toen hoorde ik het van een maatje van me. Van dat er een jonge meisje in elkaar was geslagen. Ja, heel erg om te horen natuurlijk. Ik was inderdaad, die dag was ik hier, ja. Ik heb er zelf niks van gehoord of wat van gemerkt, nee.
5: Die dag heb ik hier ook gezeten, ja. En ik zit altijd hier en dat zie je vlakbij de parkeerplaats. Maar ik heb niks gezien, niks gehoord.
6: Bizar en niet verwacht en absurd dat zoiets eigenlijk kan gebeuren.
0: Ja, geschrokken reacties. Ik kan me voorstellen dat mensen het inderdaad wel best eng vinden om zoiets te horen, dat overdag gebeurt. En je zei net, Roman, dat de dader nog niet gepakt is. Maar ik neem aan dat de politie nog wel bezig is met een onderzoek.
3: Ja, klopt. Ze hebben vandaag ons weer op de hoogte gebracht. En nou ja, ze hebben allemaal beelden uit de buurt hebben ze verzameld en opgevraagd. En er is vandaag ook een getuige heeft zich aangemeld. Maar het heeft nog niet ergens toe geleid. Die man is nog steeds ergens op straat of weet ik veel waar. Maar nog niet opgepakt, helaas.
0: Oké, goed. Nou, mochten er mensen zitten te luisteren die denken, ja, maar ik was daar in de buurt en ik heb misschien wel wat gezien. Meld dat vooral even bij de politie. Dat kunnen ze zeker goed gebruiken. Dankjewel voor nu, Rowan van Brussel. Een fijne avond voor jou. En ja, het hele artikel over deze mishandelingen is terug te lezen bij ons op de website op nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Tom Henley bij NH. The Boys of Summer hoorde je. Het is de hoogste tijd om weer eens even een leuk plaatje op te zoeken.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Een dagplaatje dat past eigenlijk bij het gevoel van deze dag. En ja. Vandaag gaat het over zingen. Dat is wel leuk, denk ik. Want in het Amsterdamse Concertgebouw kwamen 8 koren uit de hele wereld samen voor het korenfestival Queer Voices Unite. Bij dat festival zong ook het G-Major Core uit Taiwan. En de zanger daarvan, een van de zangers daarvan, die keek uit naar de voorstelling omdat ze veel Taiwanese liedjes brengen en ze zo de diversiteit willen laten zien. Laten we even een stukje daarvan laten horen.
3: I'm very looking forward to our performance because we bring a lot of songs from Taiwan.
4: We want to show the diversity in from Taiwan.
5: Oh ya luwa, oh ya luwa, oh ya luwa.
0: Bijzonder. Ja, je hoort
6: ja, zo
0: wel,
6: even.
0: Ja, je hoort wel meteen dat het niet Europees is of zo, toch? Dat
6: nee,
0: is echt
6: ja,
0: een soort...
6: maar ik vond het in het interview zie je ze ook zo heel schattig. En dan denk ik, nou, we gaan maar eventjes a cappella laten horen wat we doen.
0: Ja, dan, leuk. Ja. Nou, van zingen worden we allemaal blij. Ik weet, kun jij een beetje zingen eigenlijk, Irene?
6: Nou, dit is het meest dramatische verhaal ooit. Maar ik ga het toch vertellen. Ik zat ooit op een groepszangcursus. Ja, en toen heeft de juf van de groepszangcursus aan mij gevraagd... Mevrouw, zou u misschien ervan af kunnen gaan? Want door u kan niemand meer toon houden.
0: Nee, nou, dat is echt heel dramatisch.
6: Ja, wat ja, erg. Dus
0: en dat wist jij niet. Jij dacht, ik kan het best wel.
6: Ja, ik denk in zo'n groep.
0: Ik zie je helemaal staan. Oh, nee.
6: Het was echt zo'n studentenkoortje was het.
0: Traumaatje.
6: Daarna dacht ik, nou, ik ga mijn postje
0: maken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb ook wel eens bij een koortje gezongen. Dat was eigenlijk met een paar vrienden. Dat was wel heel erg leuk. Ik vond het heerlijk om samen te zingen. Alleen, ik vond het heel lastig. Zij gingen dan eerste stem, tweede stem, derde stem doen. En dat gaat in mijn hoofd niet.
6: Oh ja.
0: Ik ga met al die stemmen mee. En dan begin ik met de tweede stem. En dan sla ik over naar de derde. En dan ga ik weer terug naar de eerste. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
6: Het klinkt als een fietstochtje maken met iemand die op de racefiets zit, terwijl jij een stadsfiets hebt.
0: Ja, zo is het. Precies dat. Nou, kijk, dat zeg je goed. Wij gaan wel een liedje zoeken over zingen, ja. Want het is wel heerlijk als het... Ik heb ook wel eens bij zo'n pop-up choir gezongen. Ken je dat?
6: Ja.
0: Dan gaan ze in één avond gaan ze één liedje oefenen. Nou, en dan met z'n allen dat liedje zingen.
6: Oh, dat
0: is fantastisch.
6: Heerlijk.
0: Maar goed, we zoeken dus plaatjes over zingen. En waar dacht jij toen aan?
6: Billy Joel.
7: Sing us a song, ja. You're the piano man. Sing us a song.
6: Jij kan wel zingen.
0: Ik dacht aan Gerard Joling.
7: Zing met mij.
0: Dat is ook leuk, toch?
6: Dat is een banger dit, hè?
0: Echt wel. Maar ik vind Billy Joel ook prachtig.
6: Ja, maar ja, een van jouw favorieten, toch?
0: Zeker, zeker, ja. Echt, het staat in de top 3. Maar goed, de keuze is natuurlijk aan jullie, lieve luisteraars. Dus deze liedjes worden het in elk geval niet. Dat is eigenlijk ook wel weer jammer.
6: Ja.
0: Maar kom maar door met jullie liedjes over zingen. En die kun je kwijt via 088-850-51-52. En je kunt bellen, maar ook appen. Heb je een voorkeur?
6: Nee, mag allemaal.
0: Mag allemaal. Kijk, iedereen is superflex vandaag. Dus kom maar door met jullie liedjes over zingen. En dan hoor je straks na het nieuws of jouw plaat de dagplaat wordt.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Het is 6:30. In Schorel is het 28 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het OM geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Vandaag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Volgens het OM draait de zaak om zeer beangstigende en vernederende feiten. Het slachtoffer zou in een auto zijn vastgebonden om hem ongeveer 60.000 euro af te persen. Ook is op beelden in het dossier te zien dat er over het slachtoffer heen is geplast. Het gebeurde allemaal op begin mei. Een van de verdachten komt morgen onder voorwaarden vrij. Een ander is al in vrijheid gesteld. De derde verdachte blijft nog vastzitten. Over een maand is de volgende zitting. De politie maakt zich zorgen om het welzijn van een man uit Amsterdam. De 70-jarige Ronald wordt sinds de nacht van zondag op maandag vermist. Midden in de nacht verliet hij de zorginstelling waar hij verbleef. De politie spreekt van een urgente vermissing. Ronald is 1,92 meter, heeft witgrijs haar en een baard en droeg pantoffels toen hij wegliep. Mensen die meer weten of hem mogelijk hebben gezien worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt extra maatregelen vanwege de droogte. Het grootste risico voor de regio is het steeds zouter worden van de bodem en het water. Om blijvende schade aan de natuur- en landbouwgrond te voorkomen wordt er nu ingegrepen. Vanaf vrijdag wordt de Muider trekvaart afgesloten. Er wordt een tijdelijke damwand geplaatst om te voorkomen dat zout water richting natuurgebieden stroomt. Recreatieboten kunnen de vaart dan niet op. Verder maakt het waterschap alles klaar om de sluis bij Weesp richting de Vecht af te kunnen sluiten. En ze maken zich ervoor op om met noodpompen zoet water uit het Markermeer in de Vecht te pompen. We moeten dit najaar waarschijnlijk weer wat dieper in de buidel tasten voor een fles olijfolie, is te lezen bij nu.nl. Olijfgaarden in Zuid-Europa hebben last van de extreme hitte, droogte en natuurbranden. Er groeien daarom minder olijven en de kwaliteit van de olijven neemt af. Ook zorgen de droogte, ziekte en plagen voor extra problemen. En een aantal olijfgaarden is flink beschadigd door de branden. De afgelopen jaren steeg de prijs van olijfolie al flink door tegenvallende oogsten. Wel was de prijs de laatste tijd weer iets gedaald. Maar producenten denken dat daar opnieuw een einde aan komt als de weersomstandigheden niet snel verbeteren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan verder met Jan Visser voor het weer van vanavond.
2: Vanavond valt er plaatselijk een bui met onweer. In de nacht naar woensdag wordt het weer droog. Temperatuur daalt geleidelijk, maar wordt in de nacht niet veel lager dan een graad of 20. De wind is west tot zuidwest en matig, in de nacht aan de kust zuidwestelijk en toenemend naar vrij krachtig. En dan morgen is het wisselend bewolkt. We hebben wat bewolking, maar ook geregeld zon. Het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog en de middagtemperaturen bereiken waarden tussen 22 à 23 graden in de kustgebieden en elders wordt het maximaal zo rond de 25 graden. De wind is zuidwestelijk en meest matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: Nederland.
1: Ja, we zochten dagplaatjes over zingen. Ah, dat hebben we wel geweten.
2: Ja, het was een feestje.
1: Echt?
3: Vandaag de dag.
4: Dagplaat.
1: Allemaal leuke liedjes over zingen. En één traumaatje dat naar boven kwam bij Jos Blomqvist. Want die moest vroeger op zangles.
2: Oh.
1: Nou ja, goed. Sorry Jos, dat we vandaag allemaal trauma's hebben opengereten bij jou. Dat was zeker niet de bedoeling. Maar goed, we gaan even kijken naar de liedjes die zijn binnengekomen. Dit was naar aanleiding trouwens van het grote korenfestival in het concertgebouw. The Queer Voices Unite. En wij kwamen erop omdat het toch wel heerlijk is om te zingen. Zelfs als je het niet goed kan, is het toch heerlijk om te zingen.
2: Ja, vooral in grote koren. Als we dan niet naar jou kunnen luisteren.
1: Precies.
2: Hey, Gerrit belde ons en die vroeg om Travis.
1: Heel mooi nummer. Echt prachtig, ja, heel mooi. En Saskia die dook eventjes de geschiedenis in en wilde graag Gene Kelly horen.
2: Oh, zo mooi.
1: Zie je hem met zijn paraplu?
2: Ik wou net zeggen, je ziet gewoon die zwart-wit wereld erbij.
1: Ja, toch? En dan met zo'n parapluetje, toch? Gaat hij zo mee dansen. Heerlijk, heerlijk.
2: Nou, nog een gouden ouwe. Frederik en Wilco vragen om Ramse Shaffi.
1: Ja, prachtig. En de wonden. Ook zo mooi. Zing. Dan gaan we verder met het verzoekje van Rita en Lucia. Die willen namelijk allebei de Carpenters horen.
5: Sing, sing a song. Sing out loud.
2: Lief, hè?
1: Heel lief liedje. Ja, prachtig.
2: Nou, Ellie komt met een hele andere optie. Pierre Cartner.
6: Bedankt, lieve ouders. Bedankt voor.
1: Ja, ik weet niet of het over zingen gaat.
2: Maar
1: dat komt misschien verderop in het liedje, maar wel een mooi liedje ook. Dankjewel Ellie en Harry en Kees, die willen graag de Andrews Sisters horen.
7: Sing, sing, sing, sing.
1: Oh.
7: Everybody start to sing.
2: Ja, daar zie ik ze ook bij dansen.
1: Ja, echt. Zeker, ja. Ja. En als je het hebt over mooi zingen, die meiden konden zo goed samen zingen. Ja, heerlijk.
2: Hey, dan hadden
1: we gaan door.
2: Ja, Clary kwam met Neil Diamond.
1: Ja. Ook prachtig. Maar goed, er kan uiteindelijk toch maar één dagplaat zijn.
2: Hebben we een winnaar?
1: We hebben een winnaar. En dat is ook eentje toch wel een beetje uit de oude doos. Ik denk uit de jaren 70, heb ik zo het idee. Van Styx of 80 misschien. Het is in elk geval de keuze van Margot, van Ilse en van Frans. Het nummer heet Sing for the Day. En het is dus van Styx. En as we speak is onze lieve Irene even aan het kijken van wanneer die nou precies
2: 1978.
1: Zat ik toch een keertje goed. Dus dat is vandaag het dagplaatje.
4: Dag.

0: heerlijk toch. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Nou, dat is trouwens precies wat wij nu ook even gaan doen, Irene. Want ja, we gaan even terugkijken.
1: Ja, mini Terug in de
0: mini
1: Tijd.
0: Mini Terug in de Tijd.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, er gebeurde weer van alles op deze fijne, gezellige zender. Het was namelijk de dag dat het in de ontbijttafel bijvoorbeeld ging over motto's. Francis is er dol op. En op poëzie trouwens. Anne, wat minder.
1: Ik heb niet echt een levensmotto.
3: Oh.
1: Maar als ik er eentje zou moeten kiezen...
3: Ja?
1: Dan zou ik kiezen... Loopt wel los.
3: Loopt wel los?
1: Ja.
3: Heel poëtisch, toch?
1: Ja.
3: Het loopt wel los. Nou, ja.
1: Het komt altijd wel goed.
3: Het komt altijd wel goed. Nou ja, dat is dus poëzie. Loopt wel los.
1: Loopt wel los is geen poëzie,
3: ja,
1: toch?
3: Helemaal de andere brachten. Nee. Loopt wel los. Nee. Loopt wel los.
0: Ik vind het wel... Het zette mij wel aan het denken of ik eigenlijk wel een levensmotto heb. Heb jij dat?
1: Nou, ik wil altijd blij zijn.
0: Ja, dat is mooi. Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dit is misschien een beetje asociaal, maar dan ook, dat doe je door ook een beetje sociaal te zijn.
0: Ja, nou, ik denk inderdaad, motto van probeer wel van het leven een beetje te genieten.
1: Ja.
0: Want het kan zomaar over zijn. Dat is misschien wel een motto. En ik denk ook wel een beetje wat Anne zegt. Weet je, het komt wel goed. Het komt wel goed. Dat is wel iets wat ik ook vaak tegen andere mensen zeg. Jo, het komt wel goed.
1: Ja,
0: als er stress in de tent is.
1: Ik ben dan toch iets zwartgallig. Want soms komt het echt nooit.
0: Nee, zo is het ook. Zo is het ook. Ja. Nou, lastig. We gaan nog eens nadenken over motto's. Dat
1: helemaal
0: vind ik een goed onderwerp. Het was ook de dag dat journalist Hugo Verkleij bij June was. Hij heeft een boek geschreven over jonge Afrikaanse jongens die als enige droom hebben om voetballer te worden in Europa.
4: Ze denken dan, als ik ga voetballen, dan kan ik iets van het leven maken. Maar ja, de merendeel strandt daar natuurlijk in. Want de meeste jongens worden geen profvoetballer. In Nederland niet. Maar in Afrika al even nog erger niet. Want je wordt daar amper ontdekt. Er komen weinig scouts. Wel meer dan vroeger, maar nog steeds weinig. Dus veel jongens stranden eigenlijk met met gebroken dromen ergens in Afrika.
0: Oh, triest eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Hier in Vandaag de Dag hadden we het over de OFR die met een opmars bezig is. Ook in de stad. En Marine den Oude is ecologisch medewerker bij de gemeente Amsterdam. En zij weet welke paardjes in welk park zitten.
5: Dit jaar hebben we in Amsterdamse Bos hebben een nest en hebben de twee jongen kunnen ringen. En de ouders die komen uit het Vondelpark en uit Park de Kuil in Amsterdam. Dus die zijn van 22 en 23 en die hebben dit jaar zelf jongen gekregen in het Amsterdamse Bos.
0: Ja, mooi hè? Uit twee verschillende parken. Dat komt al samen in het Amsterdamse Bos.
1: Heel
0: leuk.
1: Heel schattig.
0: Goed, morgen is er weer een dag. Dan horen we in de ontbijttafel Reinier Sijpkens. Die kun je kennen omdat hij vanaf zijn muziekboot Serenade speelt op de Noord-Hollandse wateren. Dat klinkt dan een beetje zo.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch enig?
1: Trompetterend.
0: Ik vind dat leuk. Goed, morgenochtend vroeg in de ontbijttafel hoor je daar natuurlijk weer veel meer over met Francis en ook Anne. Eerst nu muziek van de Spice Girls.

0: Oké, stap. De Spice Girls zeggen het. Nou, dan stoppen we er ook mee.
1: Ja, oké, okay, klaar
0: ja,
1: mee. Zeg.
0: Ja, dan zijn we er ook klaar mee ook. Hey, lieve Irene, wat ga jij nog doen vanavond straks?
1: Nou, ik zou gaan zwemmen, maar ik zie een wolkje met regendruppeltjes eruit hier binnen. Dus.
0: Nee, dus dat wordt gewoon ergens binnen eten?
1: Kletsen. Zoiets? Ja, kletsen. Ook met gezellig. Kletsen, helemaal gezellig.
0: Oké, nou, fijne avond allemaal en tot morgen weer.

0: tip.
1: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
7: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
8: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
10: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
13: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
12: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het

0: puin liggen. De vierde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Janneke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
7: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
6: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
8: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
6: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Mountains. Buildings.
1: Muziekmix.
2: Dit is NH.
1: NH.
2: Thuis
1: in heel Noord-Holland.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saanstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
8: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
7: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
9: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
7: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Ruud en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
7: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
6: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
8: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
6: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
2: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
3: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
4: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dankjewel.
2: NH Muziekmix.

0: ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan.

0: mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.
3: Ik heb geen centen.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden, uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde